0: Intuïtief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was. Als het geluid van God Radio jou bemoedigt, help dan mee om het verder te brengen. Zaai mee via God.radio.
1: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
0: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd laat een groeiende kloof zien tussen wat mensen voelen en wat werkelijk waar is. In zowel maatschappelijke als persoonlijke situaties blijkt dat emoties vaak leidend zijn geworden. De Bijbel waarschuwt dat dit leidt tot misleiding, omdat het hart niet betrouwbaar is als kompas voor waarheid. Ook in geloofszaken heeft deze ontwikkeling gevolgen. Veel mensen meten hun geloof af aan wat zij ervaren. Wanneer omstandigheden zwaar zijn en antwoorden uitblijven, ontstaat twijfel. Men concludeert dat geloof tekortschiet. Maar daarmee wordt een verkeerde basis gehanteerd. Geloof is geen gevoel dat bevestigd moet worden, maar een keuze om vast te houden aan wat God heeft gezegd. Dit vraagt om een duidelijke confrontatie. Wie blijft wachten op gevoel voordat hij handelt, leeft niet in geloof. Dat is een vorm van ongeloof die vaak onopgemerkt blijft. Bekering betekent dat dit denken wordt doorbroken en vervangen door waarheid. Dat is geen proces zonder keuze, maar een bewuste beslissing. De hoop ligt in de eenvoud van geloof zelf. Zelfs wanneer gevoel ontbreekt, kan iemand kiezen om te vertrouwen en te handelen. Dat is het punt waarop verandering begint. Vaak eerst onzichtbaar, maar wel werkelijk. De oproep is helder en dringend. Wacht niet op een beter moment. Kies vandaag om je denken te richten op waarheid en je leven daarop af te stemmen. De tijd is beperkt. Dit was het goede nieuws.
2: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
3: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltofreizen.nl.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hoi, ik ben Tessa van Olst en wat leuk dat je luistert naar God Radio. God draagt ons op om dankbaar te zijn. En daarom wil ik vandaag iets moois met je delen over dankbaarheid. Want naast dat het onze ziel losbreekt van vastzitten in onze focus op zorgen en problemen, is het zelfs vanuit wetenschappelijk onderzoek bekend dat het een stressverlagend effect heeft op ons lichaam. De hoeveelheid stresshormonen in ons bloed neemt af als we actief dankbaar zijn. Wauw. Pak dus een schrift of maak een notitie in je telefoon en noteer vandaag eens 5 punten van dankbaarheid. Denk aan de mensen waar je van houdt, de glimlach van een vreemde, je financiële meevaller, de leuke collega's op je werk. En kijk eens of je hier een dagelijkse gewoonte van kan maken. Want voor je het weet ben je weer meegesleurd in de waan van de dag en vergeet je bewust te kijken naar de mooie dingen waar je dankbaar voor mag zijn. En dit is eigenlijk heel jammer, want het is niet alleen voor onze geest en ziel, maar het is ook voor ons lichaam enorm opbouwend, versterkend en gezondheidsbevorderend.

0: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
1: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
2: Nu te zien op New Faith Network.
3: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
4: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
2: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
5: Heb jij altijd al een sterk muziekprogramma willen maken? Maar dan met impact? God Radio, landelijke christelijke radio, zoekt ervaren DJ's voor hedendaagse christelijke muziek. Wij zoeken geen sprekers, geen onderwijsprogramma's, maar echte radiomakers. Mensen die flow begrijpen, energie voelen en een luisteraar moeiteloos meenemen in muziek, sfeer en beleving. Heb jij ervaring op lokale of regionale radio? En weet jij hoe je een muziekprogramma interessant maakt? Stuur je demo en motivatie naar robin@god.radio. En laat horen wat jij toevoegt aan God Radio.
6: God Radio, het geluid.

0: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
1: Nog miljoenen mensen in Senegal moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Nu te zien op New Faith Network.
3: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
4: Apparently the best writing comes straight from the heart.
5: So what's in your heart?
2: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
6: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
7: Publieke zenders worden betaald uit belastinggeld. Maar God Radio klinkt dankzij mensen die vrijwillig meezaaien. Kijk op god.radio/zaai mee.
8: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
7: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer.
9: Wereldwijd ervaren mensen toenemende druk door omstandigheden die buiten hun controle liggen. Tegelijk groeit de neiging om antwoorden te zoeken in wat direct zichtbaar of voelbaar is. De Bijbel maakt duidelijk dat dit een beperkte benadering is, omdat het zichtbare slechts een deel van de werkelijkheid laat zien. Binnen het geloof leidt dit tot een veel voorkomende misvatting. Geloof wordt vaak gezien als iets dat sterk moet worden ervaren. Wanneer dat niet het geval is, ontstaat de conclusie dat geloof ontbreekt. Maar deze gedachte is onjuist. Geloof is geen gevoel, maar een keuze om te vertrouwen op Gods woord, ongeacht omstandigheden of emoties. Daarmee komt de verantwoordelijkheid scherp in beeld. De mens kiest zelf of hij geleid wordt door gevoel of door waarheid. Wie blijft handelen op basis van wat hij voelt, blijft vastzitten in dezelfde situatie. Bekering betekent een verandering van denken. En zonder die verandering blijft echte vooruitgang uit. Tegelijk is er een duidelijke weg naar herstel. Geloof wordt zichtbaar in daden. Spreek wat waar is. Handel daarnaar en laat je niet sturen door wisselende emoties. De Bijbel leert dat geloof zekerheid is, juist wanneer bewijs nog ontbreekt. De urgentie kan niet worden genegeerd. De keuze om te veranderen ligt niet in de toekomst, maar in het heden. Vandaag is het moment om te kiezen voor waarheid en vertrouwen. Morgen is geen garantie. Dit was het goede nieuws.
10: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
11: What did you mean about going to Lazarus?
12: I said what I said.
10: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
13: Lord, why did you come?
12: Take away the storm. What is he doing?
10: Download nu de gratis app en start met kijken.
14: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hoi, ik ben Tessa van Olst en wat leuk dat je luistert naar God Radio. Bij God is alles mogelijk. Misschien ga je door omstandigheden die moeilijk zijn. Of worstel je met gedachten en emoties die maken dat je niet blij bent. Of is er een ziekte in jouw leven die jou belemmert. Misschien voel je je eenzaam of onbegrepen. Of anders. Weet dan dat God zegt dat je met alles bij Hem kunt komen. Dat wat bij mensen onmogelijk is, mogelijk is bij God. Vergeving, genezing, herstel, bevrijding zijn in zijn naam en dus in zijn wil voor jou. Hij is een God van wonderen en zijn beloftes zijn ja en amen. Hij is dezelfde gisteren, vandaag en tot in de eeuwigheid. Zijn tegenstander de duivel gaat rond als een brissende leeuw en probeert te roven, te stelen en te vernietigen. Maar God heeft het beste voor met jou. Bid hem om inzicht en oplossingen. Bid hem om de goede mensen in je leven. Bid en vraag om de wonderen die je nodig hebt. Want bij hem is alles mogelijk voor wie gelooft.

0: 14 jaar lang bleef het stil. Maar nu keert de herstelconferentie terug. Op zaterdag 12 september 2026 komt Herstelteam Nederland opnieuw samen in Nijkerk. Niet als herinnering aan vroeger, maar als bediening met een actuele roeping voor vandaag. Een dag van aanbidding, Bijbels onderwijs, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videoboodschap van Derek Prince. De conferentie wordt volledig live uitgezonden op God Radio. En op locatie vind je verkoopstands van Derek Prince Ministries Nederland en de Zalfoliewinkel. Voor iedereen die verlangt naar herstel, vrijheid en geestelijke groei. Meld je vandaag nog aan via herstelteam.nl. Klik op conferenties en registreer je voor de herstelconferentie 2026. Wat God herstelt, doet Hij niet voor gisteren, maar voor vandaag en morgen.
1: Aan je relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
2: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
0: De werkweek zit erop. Woehoe! De laptop mag dicht. De druk mag even van je schouders. Het is tijd om het weekend in te stappen met geloof en de beste christelijke muziek. Iedere vrijdagmiddag hoor je de Weekendshow met Robin Prijs op God Radio. 3 uur lang muziek, bemoediging, nieuwe tips en precies die sound die je nodig hebt om je weekend goed te beginnen. Vrijdagmiddag van 3 tot 6. En heb je hem gemist? Dan hoor je de herhaling op zaterdagmiddag van 1 tot 4. De Weekendshow met Robin Prijs. Vrijdag en zaterdag

teach me to love. Love, teach me to love.

God zegen iedereen. Wij Mengers zijn de Grand Gospel Tip. Jullie kunnen ons kennen van het nummer Love, Love. En dit keer presenteren wij u ware liefde in samenwerking met God Radio. Veel luisterplezier.

0: gezins- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
1: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
2: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
3: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was. Publieke themakanalen krijgen miljoenen om in de lucht te blijven. Maar God Radio bestaat dankzij vrijwillige steun. Kijk op god.radio/zaaimee.
4: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
3: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd nemen spanningen toe. Economieën wankelen, conflicten escaleren en maatschappelijke structuren staan onder druk. Wat lange tijd stabiel leek, blijkt kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat geschud kan worden, daadwerkelijk geschud zal worden. Zodat zichtbaar wordt wat stand houdt. Deze realiteit legt een diepere laag bloot. De kern van de crisis ligt niet alleen in systemen, maar in de mens zelf. Trots, eigenbelang en het zoeken naar zekerheid buiten God vormen de basis van veel instabiliteit. De schrift noemt dit zonde. Afwijken van de norm die God heeft gesteld. Dat is geen abstract begrip, maar een persoonlijke realiteit. Ieder mens wordt geconfronteerd met de vraag waarop zijn leven gebouwd is. Die hoort en niet handelt naar waarheid, bouwt zonder fundament. Daarmee wordt de verantwoordelijkheid direct. Het is niet voldoende om kennis te hebben of religie te beleven. Bekering betekent een verandering van denken en leven. Het uitstellen daarvan is geen neutrale keuze, maar een beslissing met gevolgen. Tegelijk is er hoop. De Bijbel spreekt over een koninkrijk dat niet wankelt. Wie zijn leven bouwt op het woord van God, vindt een fundament dat stand houdt, ongeacht de omstandigheden. Dat begint met concrete stappen. Luisteren naar Gods stem, gehoorzaam handelen en vertrouwen op Jezus Christus. De tijd om te kiezen is nu. Wat gebouwd wordt op waarheid, blijft. Wat gebouwd wordt op iets anders, zal vallen. Morgen is niet gegarandeerd. Dit was het goede nieuws.
5: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.
6: Nu te zien op New Faith Network.
7: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
8: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
6: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hoi, ik ben Tessa van Holst en wat leuk dat je luistert naar God Radio. Weet dat God in je worstelingen met je is, maar je ook wil voorzien van leiding, vertroosting en antwoorden. In Romeinen 8, vers 28 staat dat God alles ten goede keert voor hen die geloven. Het is de vijand, de duivel, die komt om te roven, te stelen en te vernietigen. Maar het is Jezus die komt om leven te geven en overvloed. Wat jou probeert neer te halen en je de afgrond wil intrekken, komt niet van God. Je mag weigeren te luisteren naar de stem die je probeert in schuld en schaamte te blijven duwen en die tegen je zegt dat het nooit meer goed zal komen. Dit zijn leugens die ons willen kapotmaken en gevangen willen houden en zelfs van Jezus willen weghouden. Jezus is gekomen om je vrij te zetten, je bij te staan in zijn genade en wonderen te doen in je leven. Bij hem is vergeving, redding en herstel. Ren naar hem en kom in de vrijheid. Laat gedachten die je proberen neer te halen afbreken door zijn waarheid en liefde. Je bent meer dan overwinnaar door hem die jou lief heeft.

0: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
1: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
2: What did you mean about going to Lazarus? I said what I said.
1: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
3: Lord, why did you come?
2: Take away the storm. What did he do?
1: Download nu de gratis app en start met kijken.
4: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
5: Friends, this is Terry McAlmon inviting you to join me every Sunday evening at 9 p.m. for an hour with Jesus right here on God Radio. You know, we all need those times when we can just kind of steal away with the Lord, sit at his footstool and just worship, just be quiet before him, refocus our lives. And that's what this program's for. I hope you'll join me every Sunday night, 9 o'clock, right here on God Radio, for an hour with Jesus.
6: God Radio, het geluid van hoop.

24 uur per dag het geluid van hoop. Dit is God Radio.

0: nu keert de herstelconferentie terug. Op zaterdag 12 september 2026 komt Herstelteam Nederland opnieuw samen in Nijkerk. Niet als herinnering aan vroeger, maar als bediening met een actuele roeping voor vandaag. Een dag van aanbidding, Bijbels onderwijs, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videoboodschap van Derek Prince. De conferentie wordt volledig live uitgezonden op God Radio. En op locatie vind je verkoopstands van Derek Prince Ministries Nederland en de Zalfoliewinkel. Voor iedereen die verlangt naar herstel, vrijheid en geestelijke groei. Meld je vandaag nog aan via herstelteam.nl. Klik op conferenties en registreer je voor de herstelconferentie 2026. Wat God herstelt, doet Hij niet voor gisteren, maar voor vandaag en morgen.
1: Nog miljoenen mensen in Senegal moeten het evangelie horen. 3xM bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xM.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Nu te zien op New Faith Network.
3: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
4: Apparently the best writing comes straight from the heart.
5: So what's in your heart?
2: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
6: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
0: Christelijke radio komt niet vanzelf tot stand. Help mee om God Radio hoorbaar te houden. Via god.radio/zaaimee.
7: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
0: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld bevindt zich in een periode van toenemende onzekerheid. Instellingen die jarenlang als betrouwbaar werden gezien, verliezen hun stabiliteit. Tegelijk groeit de druk op individuen en gezinnen. De Bijbel beschrijft deze ontwikkeling als een tijd waarin God alles wat wankelbaar is aan het licht brengt. Deze schudding is geen toeval, maar heeft een doel. Wat niet gebaseerd is op waarheid, zal uiteindelijk instorten. Dat geldt niet alleen voor systemen, maar ook voor levens. De mens is geneigd zekerheid te zoeken in geld, status of eigen inzicht. Maar de Schrift maakt duidelijk dat dit geen blijvende basis is. Afwijken van Gods norm is zonde. En zonde heeft consequenties. Die realiteit wordt vaak genegeerd, maar blijft bestaan. Daar ligt een directe confrontatie. Ieder mens leeft onder verantwoordelijkheid. Het is niet voldoende om te weten wat juist is. Het gaat om wat gedaan wordt. Jezus maakt duidelijk dat wie zijn woorden hoort en niet toepast, uiteindelijk geen stand houdt. Dat is geen dreiging, maar een feit. Toch is er een duidelijke weg vooruit. God biedt een onwankelbaar koninkrijk aan. Wie zich bekeert en zijn leven richt op Jezus Christus, ontvangt een fundament dat niet instort. Dat vraagt concrete keuzes. Gehoorzaamheid, vertrouwen en het loslaten van valse zekerheden. De oproep is dringend. De tijd van uitstellen is voorbij. Vandaag is het moment om te kiezen waarop je bouwt. De storm komt voor iedereen, maar niet iedereen blijft staan. Dit was het goede nieuws.
8: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
9: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed genoeg op johantoet.nl.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Olst. En ik vroeg me af, geloof jij dat woorden kracht hebben? Ik hoor de uitdrukkingen regelmatig.

waarheid, gerechtigheid, genezing, herstel en vreugde. Woorden van leven dus. Mag ik je aanmoedigen bewust met je woorden om te gaan en te kiezen voor het spreken van leven? Het bouwt op en heeft zelfs de kracht om iemand die in de put zit eruit te trekken.

0: gezins- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
1: Bouwen aan je relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
2: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
3: De werkweek zit erop. Woehoe! De laptop mag dicht. De druk mag even van je schouders. Het is tijd om het weekend in te stappen met geloof en de beste christelijke muziek. Iedere vrijdagmiddag hoor je de Weekendshow met Robin Prijs op Guard Radio. 3 uur lang muziek, bemoediging, nieuwe tips en precies die sound die je nodig hebt om je weekend goed te beginnen. Vrijdagmiddag van 3 tot 6. En heb je hem gemist? Dan hoor je de herhaling op zaterdagmiddag van 1 tot 4. De Weekendshow met Robin Prijs. Vrijdag en zaterdag.

0: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is dé bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
1: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
2: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
3: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.
4: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
5: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer.
6: In verschillende delen van de wereld worden tekenen van instabiliteit zichtbaar. Economische systemen veranderen, politieke spanningen nemen toe en sociale structuren staan onder druk. Wat ooit vanzelfsprekend leek, blijkt kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een periode waarin alles wat gemaakt is aan het wankelen wordt gebracht. Deze ontwikkeling raakt niet alleen de buitenwereld, maar ook het innerlijk van de mens. De schrift wijst op een dieper probleem. Moreel verval. Mensen richten zich op zichzelf, op bezit en op genot, terwijl God naar de achtergrond verdwijnt. Dit wordt in de Bijbel benoemd als zonde. Het is niet slechts gedrag, maar een houding waarin de mens zichzelf centraal stelt. De confrontatie is onvermijdelijk. Ieder mens zal rekenschap moeten geven van zijn leven. Jezus wordt niet alleen gepresenteerd als redder, maar ook als rechter. Dat betekent dat keuzes gevolgen hebben. Het negeren van deze realiteit verandert niets aan de uitkomst. Toch blijft de boodschap niet zonder hoop. Dezelfde Jezus die oordeelt, biedt ook vergeving. Wie zich bekeert en gelooft, ontvangt genade en een nieuw begin. Dat vraagt concrete stappen. Erkennen van zonde, kiezen voor waarheid en leven in gehoorzaamheid. De urgentie is duidelijk. Er is een moment vastgesteld waarop oordeel komt. Dat moment is onbekend, maar zeker. Daarom is vandaag de dag van beslissing. Wacht niet op omstandigheden, maar handel nu. Dit was het goede nieuws.
7: Hello, this is Andrew Womack, and I want to let you know that we are now taking my television programs and we're putting them on God Radio there in the Netherlands. We will have some information on the screen about exactly what time it is, how you get hold of it. But I want to really encourage you to do this. This will make it more available. You'll be able to access it easier. I think it could be a real blessing to you. I tell you, the Word of God that I'm sharing is changing lives. So check it out, The Gospel Truth on God Radio there in the Netherlands.

0: Welkom bij de One Basics podcast. Iedere aflevering bespreek ik een les uit de One Basics studiegids. Mocht je de gids nog niet hebben, ga dan snel naar onze website www.johantoet.com/webshop. One Basics is gebaseerd op mijn boek Leven in de Volheid en is ervoor bedoeld dat jij erop uit kan gaan, gesterkt en bemoedigd, dankzij de kennis van de fundamenten van het geloof. Let's go!
1: Help Johan en Brenda het evangelie te verspreiden. Bestel nu ook de studiegids One Basics in de webshop op johantoet.com.
0: Hallo allemaal en welkom bij weer een nieuwe aflevering van de serie One Basics met jullie host Johan Toet. En ik ben verheugd om jullie weer te mogen verwelkomen bij weer een geweldige les. En de weken gaan hard. We zitten alweer in les 1 vers 16. Nee, niet 1 vers 16. Les 1 vers 16, dat is van een nieuwe Bijbelboek. We zitten alweer in les 1.16. En de vorige les was echt heerlijk. Het was gewoon een mooie les over onze positie bij de Vader. Hoe we gewoon tot hem mogen komen in alle vrijmoedigheid, zonder schaamte, zonder veroordeling, zonder afwijzing. Hoe we kinderen zijn geworden van de Allerhoogste God, man. En dat is zo powerful dat je weet dat je een kind bent van God. En omdat onze positie is veranderd, kan ook onze houding veranderen. En hoeven we niet meer op een slaafse manier in angst en vrees en beven voor hem te komen. Maar gewoon vrijmoedig. We kunnen gewoon vrijmoedig naderen tot de troon van de genade. Niet omdat we zelf zo geweldig zijn, maar op basis van wat Jezus voor ons gedaan heeft. Hè? Vanwege de genade en de goedheid van God. Hè? Begrijp me niet verkeerd. Maar vanwege die genade mogen we het ook omarmen. En we mogen gewoon zeggen, als God zegt dat ik rechtvaardig ben, ben ik rechtvaardig. En als hij zegt dat ik goed genoeg ben, ben ik goed genoeg. En als hij zegt dat ik tot hem mag komen in vrijmoedigheid, dan mag ik dat en dan doe ik dat ook. En dan ga ik met opgeheven hoofd, in alle respect en ontzag. Maar man, dan ren ik naar mijn papa. En zo, dat is mijn relatie met God. Ik ren gewoon naar de Vader, elke dag weer opnieuw. En zeg ik, hallo papa, dank u wel voor een nieuwe dag en dank u wel voor uw genade. U bent een goede God en ik hou zoveel van u. Zoveel. Halleluja. Vader, dank u wel, Heer. Dank u wel dat u papa bent, dat u vader bent. Dat u niet alleen maar God almachtig bent. Hè? Voor zoveel religies noemen zij u alleen maar God almachtig. En klopt, u bent God almachtig. Maar u bent ook vader. En u bent onze vader. Wij kunnen u vader noemen. En dat maakt het heel intiem en heel persoonlijk. En daar zijn we zo dankbaar voor. We hadden u ook gediend als u alleen maar God almachtig geweest had geweest. Maar u bent ook vader en daar zijn we zeer dankbaar voor. Vader, dank u wel. Wat een zegen, wat een genade, wat een goedheid en wat een liefde. Dank u wel dat we zo'n positie hebben verkregen en dat we nu vanuit die positie tot u mogen gaan komen in alle vormen. Gewoon vanuit vrijmoedigheid, vanuit geloof, in waarheid, in identiteit. Dank u wel. U bent een goede God, u bent een goede God. Ik kan niet anders zeggen, u bent gewoon een goede God. Ik zou het liefst in tongen willen bidden, want ik heb geen woorden om uit te drukken hoe goed u bent, vader. U bent een goede papa. U bent een goede papa. U bent mijn vader. U bent mijn vader, halleluja. U bent mijn vader, u bent God, maar u bent ook mijn vader. En dan wil ik u verloven en prijzen, halleluja. Halleluja, levende God, levende God. Abba, u bent Abba. Eli, Eli, Eli, Eli. U bent ook Abba. U bent ook Abba. En ik hou van u. Ik hou van u, Vader, in de machtige naam van Jezus. Dank u wel voor deze studies. Dank u wel voor uw woord. Dank u wel voor uw geest. Dank u wel voor uw vuur. Dank u wel voor uw passie. Dank u wel voor wie u bent. De beste Vader die er maar is. En die er ooit had kunnen zijn. Dank u wel, Heer. Alle eer is voor u in de machtige naam van Jezus. Halleluja. Halleluja. Ik kan hier gewoon, nou ja, maakt ook verder niet uit. Weet je, laat mij gewoon lekker mijn eigen feestje hebben. En als je er niet tegen kan, dan ga ik hier gewoon door. Ik vind het ook prima, weet je. Maar soms dan kom je gewoon zo onder die zalving gewoon terecht van de Heilige Geest. En dan, nou, dan weet je, dan begin je dingen uit te kramen. En je weet gewoon niet meer welke kant je op wil gaan. Maar het is gewoon zo goed, jongen. Hij is zo goed, man. Hij is zo goed. Hij is zo goed, weet je. God is zo goed. Ik weet niet, hij is zo goed. Weet je, hij is voorziener. Weet je, hij is beschermheer. Hij is geneesheer. Hij is rust, hij is vrede, hij is blijdschap, hij is liefde, weet je. Hij is goedheid, hij is genade, hij is zo goed, hij is zo goed. Zijn goederentierendheid, zijn goedheid en goederentierendheid zullen ons volgen al de dagen van ons leven. We zullen voor eeuwig in het huis van de Heere blijven tot in lengte van dagen. Weet je, ja, hij is zo goed, Hij is zo goed. Hebrandaya patiki alalamando rekete shi alalamando. Kurabadideke brando sotoro korea alalamando. Dank u wel, vader, dat u mij altijd verhoort, heren. Dank u wel, vader, dat u bent wie u zegt dat u bent. En dat u doet wat u zegt dat u doen zal. Dank u wel dat u geen God bent die liegt. U bent geen mens dat u liegen zou. U bent te vertrouwen, heren. Als u het zegt, dan is het zo. U spreekt de dingen die niet zijn alsof ze zijn. U gebiedt het en het staat er, heren. Dank u wel, grote koning. Dank u wel, grote koning. Dat uw woorden altijd voorspoedig zijn en nooit leden tot u weder zullen keren, vader. Dank u wel, vader God. Dank u wel, heren, voor wie u bent. Dank u wel dat u mogen loven en prijzen in vrijheid. In vrijheid, heren. Dat u mogen loven en prijzen tot in lengte van dagen. Tot in de eeuwigheid, vader. Dank u wel. Dat u nooit meer van ons zal wijken. Dat u ons nooit zal begeven of zal verlaten. Dat u niemand uit uw hand gerukt zal worden, vader. Dat u een hoopvolle toekomst voor ons heeft, heren. Dank u wel dat al uw beloftes ja en amen zijn in Christus Jezus. Ik hou zoveel van u, heren. U bent alle lofprijs en alle dankzegging waard, heren. Uw geest die u ons gegeven heeft, vader. Uw goedheid. Het is zo goed, vader. Het is zo goed. Oh, there is so much joy in the presence of the Lord. There is so much joy in the presence of the Lord. U bent zo goed, heer. Ik wil u gewoon danken. Ik wil u danken. Ik heb niks anders dan om te danken, vader. Ik heb niks om te klagen. Ik heb niks om te mopperen. Ik heb alleen maar om te danken, vader. Ik had niet geweest waar ik was als het niet was door uw genade. En als het niet was door uw goedheid. Ik weet waar ik vandaan ben gekomen. Ik weet wat u voor mij gedaan heeft. Ik weet de prijs die u voor mij betaald heeft, heer. Ik weet het. En daarom ben ik zo dankbaar. Ik ben gewoon dankbaar. En daar wil ik u voor loven en prijzen, heer. Daar wil ik de tijd voor nemen, vader, om u groot te maken. Want u bent goed. U bent goed, u bent goed, u bent goed. En u bent liefde. U bent zo mooi. U bent zo mooi. Ik hou van u, vader. Ik hou van u. Ik hou van u, jij. Ik kom tot u in de naam van Jezus. In de naam van Jezus. De naam boven alle namen. Halleluja. Man. Snap out of it, man. Snap out of it. Dank u, heer. Halleluja. Ja, die had ik ook even niet aanzien komen. Weet je, de goedheid van God, man. Dan, weet je, dan komt er een bron van levend water uit je binnenste gewoon opwellen, weet je. En dan komt alleen maar dankbaarheid uit je mond en lofprijs. Anyway, laten we naar de les toe gaan, want anders gaat het niet meer goed komen. Maar les 1 vers 16 zijn we terechtgekomen, weet je. We hebben het gehad over de positie die we nu hebben bij de Vader. En we gaan het nu hebben over bidden tot God. En weet je, ik wil gewoon gaan kijken van hoe we nou effectief kunnen bidden tot God, weet je. Want, en ik wil ook gaan ontdekken wat bidden nu eigenlijk is. Want er bestaan zoveel misstanden over. Weet je, de Bijbel leert ons, weet je, dat we constant moeten bidden. 1 Thessalonica 5 vers 17 staat, bid zonder ophouden. Bid zonder ophouden, dus we moeten constant bidden. Dat is wat de Bijbel ons leert. En dan staat er in Efeze 6 vers 18 dat wij in gebed en smeking moeten volharden. Weet je, dus... En wat er gebeurd is, is dat we zijn gaan denken dat we dus constant moeten gaan smeken bij God. En dat we moeten gaan doordrukken, dat we moeten aanhouden, dat we moeten volharden, weet je, om iets gedaan te krijgen bij God. Dat hij wil dat wij zo tot hem bidden. Maar dat is helemaal niet wat God van ons vraagt. Dat is niet wat hij van ons vraagt. Vandaag wil ik het dus met jullie gaan hebben over hoe we dan tot God kunnen bidden en dan ook resultaat mogen verwachten. Want... Weet je wat ik heel veel meekrijg? En ik spreek op heel veel verschillende plekken. En ik spreek in het binnenland en ik spreek in het buitenland. Ik spreek overal, weet je, op de meest bizarre plekken. In allerlei verschillende soorten kerken en denominaties. En wat ik veel meekrijg tijdens kerkdiensten en soms ook gebedsdiensten en zo. Is dat het bidden op zich is wel heel mooi. Ik bedoel, ze kunnen prachtige mooie woorden bidden allemaal, weet je. Daar gaat het niet om. En je proeft ook wel het hart daarin. Maar het is vaak niet in lijn met de waarheid. Weet je, en dan geeft dat mij kromme tenen, omdat ik denk van, oh nee, weet je, kom op man, ga in waarheid bidden, weet je. Het zijn gewoon vaak verzoeken van iets dat al lang voorzien is in zijn genade. En in plaats van hem te gaan danken, of het te gaan claimen en te proclameren, van vader, dank u wel dat u het al gedaan heeft, en we ontvangen het in de machtige naam van Jezus, blijven we gewoon verzoeken alsof hij het nog niet gedaan heeft, en of hij het misschien wel of misschien helemaal niet wil doen. Weet je, we naderen niet tot hem in geloof. We naderen tot hem alsof hij heel ver weg is en niet altijd even bereidwillig is om ons te verhoren. Terwijl we hebben natuurlijk gehad over onze positie bij de Vader. Weet je, wij zijn dichtbij. Hij is dichtbij. Wij zijn dichtbij gekomen. U was ver weg. Maar u bent nu in Christus, door het bloed van Christus, dichtbij gekomen. Wij zijn dichtbij bij God. Weet je, soms lijkt het gewoon alsof in het luchtledige allemaal mooie dingen aan het bidden zijn. Weet je, gewoon allemaal impactloze woorden. Weet je, we komen tot hem alsof hij niet bereidwillig is om ons te verhoren. We bidden wel, maar we bidden vruchteloos omdat het gedaan wordt in ongeloof. En ik zeg niet iedereen Weet je, ik ben niet aan het oordelen. Ik ben aan het overtuigen. Ja, dat er een andere manier is. Er een betere manier is om te bidden. Ik heb namelijk ook op die manier gebeden. Dus ik heb ook geleerd van mijn fouten. Want al die gebeden, er gebeurde helemaal niks. En die werden niet verhoord. Er kwamen geen vrucht uit voort. Weet je, dus het is cruciaal om God op de juiste wijze te benaderen. Als een zoon en niet als een of andere smekende slaaf. Oh God, alsjeblieft als u wilt. Oh God, wilt u alsjeblieft ingrijpen? Ik smeek dat u een opwekking tot stand zal brengen. Ook zo'n stom gebed. Weet je, jij bent die opwekking, man. Jij kunt nu op dit moment opwekking hebben. Weet je. Maar oké, weet je, of dat ze zeggen van... Heer, kom nu met uw Heilige Geest. Weet je, doop ons nu met uw geest. Weet je, als je al gedoopt bent in de Heilige Geest... hoeft hij niet nog een keer te dopen. Je kunt wel meerdere keren vervuld worden... maar je wordt vervuld met de Heilige Geest als jij gaat focussen op hem... niet als hij gaat focussen op jou, want hij is daar en hij gaat geen kant uit... want de Heilige Geest zal bij u zijn en in u zijn tot in alle eeuwigheid. Amen. Weet je, of dat je gaan lopen bidden van... ik bid dat u dit doet voor mijn kind en dat u dat zult doen voor mijn tante. Als u dit wilt, als u dat wilt. God, Heere, Vader, God, Vader, God, wilt u dit, wilt u dat? Weet je, hij wil het allemaal wel... Weet je, maar als het niet in lijn is met zijn woord... hebben het helemaal geen zin om die dingen te bidden. En daarna is het ook nog een keertje zo... dat je kunt wel bidden voor je onbekeerde zoon of dochter... maar als die onbekeerde zoon of dochter niet zelf wil bekeren... dan kunnen we bidden tot aan ons wegen, maar dan gebeurt helemaal niks. Jij moet het evangelie verkondigen... en dan op basis van het evangelie om die woorden te geloven en te halen... kunnen ze tot geloof komen en kunnen zich bekeren. Want hoe zullen ze geloven als zij niet horen? Dus je kunt wel bidden van God, God, God. Hij wil het wel, maar mensen hebben altijd een keuze. En dus het heeft helemaal geen zin om dat te bidden. Weet je, ik zou eerder zeggen, weet je, bijvoorbeeld als ik voor mij, mijn jongste zoon, die had best wel wat issues en zo. En ik, in het begin was ik van, vader, doe wat, weet je, grijp in zijn leven. Het kan niet zo zijn dat de duivel hem rooft en blablabla, bla, bla, wilt u alsjeblieft wat doen en ga zo maar door. En er gebeurde helemaal niks. Het ging gewoon van kwaad tot erger. Weet je, en toen realiseerde ik me dat ik op een andere manier moest gaan lopen bidden. En toen heb ik toen gedaan, vader, dank u wel dat u een hoop voor de toekomst voor me heeft. Dank u wel dat u hem niet uit uw hand laat roven. Dank u wel, vader, dat hij niet uit uw hand geroofd zal worden. Dat u met hem bent, voor hem bent en nooit tegen hem bent. Dank u wel, vader, dat alle plannen die u voor hem heeft, dat de ja en amen zullen zijn. Dank u wel, vader, dat het werk dat u in hem begonnen bent, dat het voltooid zal worden op de dag van onze Heer Jezus Christus. Mijn zoon is van u, Heere, en niemand zal hem uit uw hand rukken in de machtige naam van Jezus. Ik loof en prijs uw naam, want hij is meer dan overwinnaar geworden door u. En binnen no time begon mijn zoon dingen te laten. En begon hij te veranderen. En begon hij steeds meer over God te praten. En steeds gepassioneerder te worden. Weet je. En uiteindelijk wilde hij naar de Bijbelschool. En ga zo maar door. Weet je, dit is gewoon de manier waarop je tot God nadert. Maar wat wij doen is, we verdraaien onze stem. En we herhalen vaak onze gebeden. Omdat we bang zijn dat hij ons de eerste keer niet gehoord heeft. Dus we zeggen 1000 keer bidden we voor hetzelfde. Want de eerste keer hebt hij ons niet gehoord. De tweede keer hebt hij ons niet gehoord. Dus we blijven net zo lang herhalen totdat we denken dat hij ons gehoord heeft. Slaat helemaal nergens op. Maar dat doen we wel met z'n allen. Weet je, echte geloofsuitingen, het staan in onze autoriteit... en het claimen van wat hij voor ons tot stand heeft gebracht... en hem daarvoor op de voorhand loven en prijzen en danken... dat brengt veel meer tot stand dan smeekbedes en ongelovige uitspraken. Dat brengt veel meer tot stand, echt waar. Dus bidden tot de Vader. Het is belangrijk hoe wij tot God naderen. Het is mega belangrijk. En de Bijbel geeft ons allemaal aanwijzingen ervoor. Je moet ook nooit naar mij geloven. Je moet nooit mij geloven. Je moet nooit mij geloven. Je moet geloven wat het woord van God zegt. Weet je, nooit je vertrouwen stellen in mensen, altijd in de levende God. Amen. In de Bijbel staat, daarom gebruik ik alleen maar woord van God, want daar kan niemand geen spel tussen krijgen. Dus dat is de reden waarom ik dat zeg. In Jacobus 4 vers 3 staat, u bidt wel, maar u ontvangt niet, omdat u verkeerd bidt met het doel het in uw hartstochten door te brengen. Zie je, dus volgens de Bijbel bestaat er wel degelijk een verkeerd bidden. Dus zeggen dat alle gebed goed is, dat alle gebed is oké. Als het maar uit een goed hart komt, weet je. Ik bedoel, alle gebed is oké. Je kan het niet verkeerd doen en weet ik wat allemaal. Dat strookt niet met de waarheid. Dat is niet. Natuurlijk, je mag bidden wat je wil bidden, alleen je krijgt ze niet beantwoord. Dus alle gebeden zijn prima. Ik bedoel, bid wat je wil bidden en bid wat je naar ons weegt. Maar als het niet in waarheid gedaan is, als het niet in lijn met zijn woord is, wordt het niet beantwoord en is het een vruchteloos gebed. Dus slaat helemaal nergens op. Dat zijn gewoon losse vlodders die je hebt afgeschoten op de hemel. That's it. Het is misschien een beetje rauw om het zo te horen, maar zo is het gewoon. Nee, we kunnen hele vleeselijke of vreselijke dingen bidden, maar we kunnen hele vleeselijke dingen bidden tot de Vader. Zaken die totaal niet in lijn zijn met zijn woord en dus geen waarheid zijn. Nou, dan kun je bidden tot je naar ons weegt, maar het haalt gewoon niets uit. Jouw gebed zal vruchteloos blijven als je niet in waarheid bidt. Of we bidden voor zaken die God al lang gedaan heeft. Die hij al lang voorzien heeft. En het is dus helemaal geen kwestie of hij het wel of niet wil geven. Maar de vraag is of jij het in geloof wilt ontvangen. De vraag is of jij gelooft dat hij het al gedaan heeft. Of dat hij het al tot stand heeft gebracht. Dat het al ja en amen is. Dat het al voorzien is in genade. En dat het al op je rekening is bijgeschreven. En de vraag is dus, wil jij dat geloven en het ontvangen? Dat is de vraag. God wil dat wij hem aanbidden in geest en in waarheid. Johannes 4, vers 23 zegt, maar de tijd komt en is er nu dat de ware aanbidders de Vader zullen aanbidden in geest en waarheid. Want de Vader, hè, dat is die intimiteit weer, de Vader zoekt wie hem zo aanbidden. God is geest en wie hem aanbidden, moeten hem aanbidden in geest en in waarheid. Dus aanbidden is niet alleen maar muziek maken en zingen voor God. Wat overigens helemaal niks mis mee is en hartstikke mooi is, want daar hou ik van, dat doe ik zelf ook. Maar het is ook wanneer je het woord van God leest. Het is wanneer je mediteert. Dan aanbid je hem. En als je tot hem nadert in gebed, dan aanbid je hem ook. Dus je zou kunnen stellen, gebed is dus aanbidding. En daar kun je eens even over nadenken. Gebed is aanbidding. Het is dus niet een ellenlange verzoeklijst. Dat is niet wat het is, een boodschappenlijst. Oké, Heer, hier ben ik en dit is mijn lijstje. Alsjeblieft, amen en tot van de week. En ik weet dat mensen zich hierin herkennen. Gewoon, Vader, dank u wel, Heer, dank u wel dat u God bent. En Heer, wilt u dit, wilt u dat, wilt u zus, wilt u zo? Wilt u dit, wilt u dat, wilt u dit, wilt u dat? Wilt u denken aan die pukkel op mijn grote teen? Wilt u denken aan mijn rode cijfers op mijn bankrekening? Wilt u zus, wilt u zo, wilt u dat? Dank u wel, Vader, in Jezus naam, amen. Klaar. Dat is niet bidden, lieve mensen, echt niet. Dat is geen bidden. Het is dankzegging en aanbidding. Bidden is dankzegging en aanbidding. Alright? In 1 Thessalonië 5 vers 16 tot en met 18 staat geschreven, verblijd u altijd. Weet je, in het Engels vind ik het trouwens heel mooi. Rejoice in the Lord always. Again I will say rejoice. Weet je, let your gentleness be evident to all because the Lord is near. Do not be worried or anxious about anything, but in every situation, in prayer and petition, with thanksgiving, present your request to God. And the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Finally, my brothers and sisters, whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is lovely and pure and admirable, and if there's any excellence or praiseworthiness, think about those things. Weet je, en zo kan ik wel door blijven gaan, maar in het Engels is gewoon powerful, weet je. Dus, maar oké, in Nederland, verblijd u altijd. Weet je, en dan zegt hij, bid zonder ophouden. Nou, wat is bidden? Dat hebben we net gehad, bidden is aanbidden. Dus verblijd u altijd, aanbid zonder ophouden. Dank God in alles. Dank God in alles. Dank God in alles. In elke situatie, in elke omstandigheid, in elk probleem, in elke storm, in elke overwinning, in elk positief of negatief ding. Dank hem in alles. In elke situatie waarin je bent. Dank hem, aanbid hem zonder ophouden. Verblijd je altijd in de Heer en dank hem in alles. Want dit is de wil van God in Christus Jezus voor u, staat er. Dit is de wil van God in Christus Jezus voor u. Dit is de wil van God. Dit is de wil van God. Halleluja. En overigens, wat ik net citeerde, dat komt niet uit 1 Thessalonië 5. Wat ik net citeerde, dat komt uit Filippenzen natuurlijk. Filippenzen 4, maar goed. Het blijft nog steeds mooi. Amen. Psalm 37,

Schep je vreugde in de Heere. En als je dat doet, zal hij alles geven wat je hart verlangt. Alles. Dat is wat het woord van God zegt. En God kan niet liegen. Weet je, dus hij wil gewoon dat we constant aan hem denken in dankbaarheid, lieve mensen. Niet dat we klagend en zeurend en smekend voor een zegen tot hem komen. Maar met een dankbaar en blij hart, omdat hij ons immers alles al geschonken heeft in Christus Jezus. Hij wil dat wij hem aanbidden en hij wil dat wij bidden in waarheid. En het woord van God is de waarheid. Alles wat wij bidden overeenkomstig het woord van God is dus waarheid. He, dus in geest aanbidden wil dus zeggen niet vanuit je vlees bidden met allerlei vleeselijke, vreselijke verlangens die niet overeenkomen met zijn wil. En niet met een omhaal van woorden allemaal losse vlodders afschieten op de hemel die helemaal niks 0, nada, zero, zip tot stand brengen. Het moeten geen religieuze verhandelingen zijn, maar het moeten geestvervulde woorden van waarheid zijn. Geestvervulde woorden van waarheid. Nou, hoe werkt dat in de praktijk? Hoe werkt dat nou in de praktijk? Hoe werkt dat nou? Hoe werkt zoiets? Weet je, nou, het woord is de waarheid. Amen. Dat zijn we met elkaar eens, neem ik aan. Weet je, het woord is de waarheid. En als het woord zegt dat jij gezegend bent met alle geestelijke zegen in hemelse gewesten, in Efeze 1 vers 3 staat dat we gezegend zijn met alle geestelijke zegen in hemelse gewesten in Christus Jezus. En jij gaat bidden. Oh God, wilt u alsjeblieft mij zegenen met geestelijke zegen? Is dat dan bidden in waarheid? Nee, dat is niet bidden in waarheid. Als het woord zegt dat de Heilige Geest bij u zal blijven en in u zal blijven tot in eeuwigheid. In Johannes 17, vers 30. En de geest van de waarheid die zal bij u blijven en in u blijven tot in eeuwigheid. Weet je, en er staat ook in Romeinen 11, vers 29 dat zijn roeping en genadegaven onberouwelijk zijn. En wij gaan bidden. Oh Heer. Neem uw geest niet van mij weg. Kom nu met uw geest en vul mij opnieuw. Vul mij opnieuw. Vul me opnieuw. Is dat dan aanbidden in waarheid? Nee. Zie je, als wij gaan bidden, weet je, als het woord van God zegt, weet je, dat Gods gaven onberouwelijk zijn. Als hij zegt dat alle beloftes in Christus Jezus ja en amen zijn. En wij gaan bidden. Heere, wilt u mij uw belofte geven? Terwijl al zijn beloftes ja en amen zijn in Christus Jezus, is dat geen gebed in waarheid? Wij moeten tot hem komen in waarheid. Wij moeten tot hem komen in het woord wat waarheid is. En het woord wat waarheid is, dat moeten we bidden. Vader, dank u wel. Weet je, hij zegt in 1 Johannes 3 vers 1 van jij bent mijn kind. He, wees in geen ding bezorgd. He, dat hebben we net gehoord. Wees in geen ding bezorgd. Maar laat uw verlangens in alles door bidden en smeken met dankzegging bekend worden bij de Heere. Met dankzegging bekend worden bij de Heere. Come on, man, weet je, schep vreugde in de Heere. Schep vreugde in de Heere. Dan zal hij u geven wat uw hart verlangt. Weet je, en smeken, zoals er staat in Filippenzen 4. Weet je, smeken is niet, zeg maar, dat zoals wij dat vertalen. Oh, God. Oh, God, ik smeek het u. Dat is niet het woord smeken wat hier staat. Weet je, het woord smeken hier in het Grieks, dat is dehasis. En dehasis, dat betekent verzoek. Het is een verzoek. He, dus door bidden, danken, aanbidden en smeken, verzoeken, een verzoek bij neerleggen, laten wij onze verlangens met dankzegging bekend worden bij de Heer. Dat is de manier. Weet je, onze positie bij de Vader is dat wij zijn kinderen zijn en wij mogen hem met dankzegging in vrijmoedigheid naderen en niet in vrees, angst en beven, maar in liefde, vreugde en blijdschap. He, zoals we in de vorige les ook behandeld hebben gewoon, dat onze positie bij de Vader is, hij is onze Vader en wij zijn zijn kinderen. Dus we mogen vrijmoedig tot hem komen. En zo mogen we gewoon tot hem naderen in die vrijmoedigheid. Met dankzegging. Met dankzegging. Vol vertrouwen. Weet je, en hij ontvangt ons gewoon in de troonzaal. Omdat we zijn gerechtigheid zijn in Christus Jezus. Omdat wij kinderen zijn geworden van het Koninkrijk van God. We zijn kinderen van de Allerhoogste. We zijn erfgenamen geworden. En zo mogen we dus komen. Dus, weet je, we gaan niet bidden zoals, weet je, het Onze Vader. Want dat is wat ook wel mensen denken. Oké, dan moet ik dus het Onze, hoe moeten we bidden? Leer ons bidden. En dan zegt Jezus van bid dan zo. Weet je, en dan zegt hij van Vader in de hemel, laat uw naam geheiligd worden. Laat uw koninkrijk komen, uw wil gedaan worden op aarde als in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden. Zoals ook wij onze schuldenaren vergeven hebben. En leid ons niet in verzoeking, maar red ons uit de greep van de boze. Want van u is het koninkrijk, de kracht en de heerlijkheid tot in alle eeuwigheid. Amen. En dat we dan dit dan de hele tijd gaan bidden. Dat is ook niet bidden in geest en in waarheid. Weet je, bid dan zo betekent, weet je, begin te loven en te prijzen. En dan vervolgens doe je jouw verzoek, wat je dan nodig hebt van hem, wat je van hem verlangt of waar je hem voor wilt danken. En dan eindig je weer met lofprijs en aanbidding. Vader in de hemel, laat uw naam geheiligd worden, is aanbidding. Weet je, geef ons hele dagelijks brood, dat is jouw verzoek. Want van u is het koninkrijk de kracht en de heerlijkheid tot in alle eeuwigheid, dat is weer lofprijs.
Zie je, dus je komt altijd tot hem in lofprijs. Je komt altijd tot hem in

0: In een tijd waarin veel stemmen om je aandacht vragen, is er opnieuw een vertrouwd geluid. Herstel Magazine. Een magazine vol Bijbels onderwijs, eerlijke getuigenissen, geestelijke bemoediging en praktische toerusting voor het leven met God. Niet oppervlakkig, niet vluchtig, maar woorden die richting geven, geloof versterken en wijzen op Jezus Christus. Herstel Magazine verschijnt 4 keer per jaar en komt rechtstreeks bij je thuis. Neem nu een abonnement voor slechts €27 per jaar. Ga naar herstelteam.nl. Klik op Magazine en bestel vandaag nog.
1: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is dé bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
2: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
3: Nu te zien op New Faith Network.
4: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
5: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
6: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
7: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
8: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
0: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd laat een duidelijke verschuiving zien. Zekerheden verdwijnen, structuren veranderen en wat stabiel leek, wordt onzeker. De Bijbel beschrijft dit als een wereldwijde schudding waarin zichtbaar wordt wat werkelijk stand houdt. Deze schudding legt ook het hart van de mens bloot. Trots en zelfgerichtheid vormen volgens de schrift de kern van veel problemen. Wanneer de mens zichzelf centraal stelt, ontstaat verwijdering van God. Dat is wat de Bijbel zonde noemt. Het is geen verouderd begrip, maar een actuele realiteit die zichtbaar wordt in keuzes en gedrag. De confrontatie is persoonlijk. Niemand kan zich verschuilen achter systemen of omstandigheden. Jezus maakt duidelijk dat ieder mens verantwoordelijk is voor zijn reactie op de waarheid. Wie hoort en niet handelt, bouwt zonder fundament. Dat leidt uiteindelijk tot instorting. Hoe solide het ook lijkt. Er is echter een alternatief. God biedt een fundament dat niet wankelt. Dat fundament is gehoorzaamheid aan zijn woord. Wie zich bekeert en zijn leven richt op Jezus Christus, ontvangt stabiliteit die niet afhankelijk is van omstandigheden. De oproep is helder. Blijf niet vertrouwen op wat zichtbaar is, maar richt je op wat blijvend is. Begin vandaag met het bouwen op waarheid. De tijd is beperkt. En de gevolgen zijn blijvend. Kies bewust en handel daarnaar. Dit was het goede nieuws.
9: Heb jij altijd al een sterk muziekprogramma willen maken? Maar dan met impact? God Radio, landelijke christelijke radio, zoekt ervaren DJ's voor hedendaagse christelijke muziek. Wij zoeken geen sprekers, geen onderwijsprogramma's, maar echte radiomakers. Mensen die flow begrijpen, energie voelen en een luisteraar moeiteloos meenemen in muziek, sfeer en beleving. Heb jij ervaring op lokale of regionale radio? En weet jij hoe je een muziekprogramma interessant maakt? Stuur je demo en motivatie naar robin@god.radio en laat horen wat jij toevoegt aan God Radio.

0: Dit is Faith Today, het geloofsopbouwende ochtendprogramma van Frontrunners op God Radio. Luister nu naar een nieuwe boodschap om je geloof te bouwen, je gedachten te vernieuwen en je dag te beginnen met Gods woord. Frontrunners Faith Today. Begin je dag met God.
1: Van harte welkom. We gaan een nieuwe miniserie starten. We hebben de vorige uitzending hebben het gehad over de doop in de Heilige Geest. Wat is het en wat doet het? Als je het nog niet hebt geluisterd, luister hem terug. Zeer krachtig onderwijs over de doop of de vervulling met de Heilige Geest. En toen hebben we ook gezien in die uitzending dat een van de gevolgen van de vervulling met de Heilige Geest is dat mensen spreken in tongentaal. Nou, ik heb een boek geschreven over spreken in tongentaal. En dat boek heet 50 redenen om te spreken in tongentaal. En het boek kan je gratis bestellen op www.frontrunnersministries.nl. En dit was mijn eerste boek wat ik schreef. Nou, zo heel veel jaren, maar een aantal jaren geleden toen ik 's nachts... Kon s'avonds niet in slaap komen. En ik zeg, als je niet kan slapen, ga je geen schapen tellen, maar dan ga je praten met de herder. Dus ik ging naar beneden, naar mijn woonkamer toe en ik ging bidden. En soms als ik niet kan slapen, is juist dat God iets wil spreken. En ik zat te bidden in mijn woonkamer en kraakhelder hoorde ik de stem van God. En God zei, schrijf een boek over het spreken in tongentaal. Ik hoorde een stem. Ik wist, dit is God. God die tot me spreekt. Om een boek te schrijven over het spreken in tongentaal. En diezelfde avond of nacht nog begon ik met de outline die ik ontving in mijn geest. En ik kreeg het idee om een boek te schrijven over 50 redenen om te spreken in tongentaal. Mijn geestelijk vader, die inmiddels overleden is, Jan Sjoerd Pasterkamp, heeft nog meegeholpen aan het boek. Met prachtige tips, aanvullende verhalen. Hij heeft het voorwoord geschreven. En ook dit boek is gratis te bestellen op onze website. Dus als je een boek nog niet hebt gelezen, ga naar onze website www.frontrunnersministries.nl. Bestel het boek en wees erdoor gezegend. Nou, als het gaat om het thema spreken in tongentaal, is er helaas zijn er heel veel misverstanden over het thema. Terwijl het zo'n ontzettend krachtig thema is. Het is zoiets krachtigs wat God heeft gegeven aan de gelovigen. En ik hoop ook dat daarom deze uitzendingen de misverstanden over het spreken in tongentaal weg kunnen nemen. En ik wil daarom ook niet door het onderwerp heen haasten en wil ik meerdere uitzendingen doen over het onderwerp spreken in tongentaal. En het thema van deze eerste uitzending is, wat is tongentaal precies? Wat is tongentaal precies? En ik wil het gaan hebben over 3 soorten tongentaal. Deze week ga ik behandelen, wat is tongentaal precies? En we gaan het hebben over 3 soorten tongentaal. Wie kan, wie mag er spreken in tongentaal? Voor wie is tongentaal? De derde keer gaan we het hebben over, wat doet het spreken in tongentaal? En de vierde keer gaan we het hebben over, hoe werkt spreken in tongentaal? En hoe begin je daar nou mee? En ik weet nog dat toen ik zelf tot bekering kwam, en dat verhaal vertel ik ook in mijn boek. Op een gegeven moment, ik had mijn leven aan Jezus gegeven. Ik was gedoopt, ik was vervuld met de Heilige Geest. En ik hoorde op een gegeven moment iemand spreken in een taal die ik niet kende. En eerst dacht ik, is dat Russisch, is dat Pools, wie is dat? Weet je, wat is dit? En op een gegeven moment hoorde ik, ja, dat is tongentaal. En toen dacht ik, van nou, weet je, oh, en men slecht uit, dat is een gebedstaal van de Heilige Geest. Toen dacht ik, ik wil ook spreken in tongentaal. Maar ik weet nog dat ik bijna nergens onderwijs kon vinden. Ik ging zoeken op YouTube, op andere, maar ik kon weinig onderwijs vinden over tongentaal. Nou, vervolgens kon ik wel wat preken vinden over wat tongentaal was. Maar niemand legde me uit hoe ik in tongentaal kon bidden, hoe het werkte. En een hilarisch verhaal ook, wat ik nog wel later in een van de uitzendingen zal vertellen, hoe ik uiteindelijk zelf het heb geleerd. Maar een van de mensen waar ik wel een preek van kon vinden, was van Jan Sjoerd Pasterkamp. En ik kende hem destijds nog niet, later is mijn geestelijk vader geworden. Ik vertel ook dat verhaal, dat verloop is in dit boek. Maar goed, dus ik wil echt er ook ingaan op hoe werkt het precies en wat doet het. Nou, deze uitzending wil ik ingaan op het feit dat er 3 soorten tongentaal zijn. En heel vaak weten mensen niet dat er verschillende soorten, of anders gezegd, verschillende functies zijn. 3 verschillende functies voor het spreken in tongentaal. En als mensen dat niet weten, zorgt dat voor allerlei misverstanden. Je hebt ongetwijfeld wel eens mensen horen zeggen, ja, maar tongentaal moet vertaald worden. Anders moeten mensen gewoon hun mond houden. En anders is het fout. Nou, dat is niet helemaal zo. Want dat is maar bij 1 van de soorten tongentaal dat het vertaald moet worden. Dus het is heel belangrijk dat we weer leren over de gaven van de geest. Paulus spreekt over de gaven van de geest in 1 Korinthe 12. En Paulus begint in vers 1 en zegt hij: wat nu de geestelijke gaven betreft, broeders, wil ik niet dat u onwetend bent. Wat betreft de geestelijke gaven betreft, wil ik niet dat u onwetend bent. Nou, vervolgens begint Paulus uit te leggen wat de gaven van de geest zijn. Wat de gaven van de geest zijn. En die gaven van de geest zijn zo ontzettend belangrijk dat gelovigen willen leren wat dat zijn en hoe ze werken. Omdat het als het ware gereedschap is wat God aan ons heeft gegeven om daarmee te werken en in te functioneren. Dus Paulus zegt, als het gaat om de gaven van de geest, wil ik niet dat u onwetend bent. Ik wil dat je hier van af weet. Ik wil dat je hier verstand van hebt. Ik wil dat je weet hoe dit werkt. Nou, het is best wel schokkend, maar er zijn heel veel christenen die helemaal niet weten wat de gaven van de geest zijn, hoeveel er zijn, wat ze doen, hoe ze werken. Die weten dat helemaal niet. Terwijl Paulus zo nadrukkelijk zegt, wat betreft de gaven van de geest, wil ik niet dat u onwetend bent. Dus ik wil dat je weet wat ze zijn en hoe ze functioneren en hoe je ze hoort te gebruiken. En ik heb zelf ook op een gegeven moment, toen ik frontrunners al gestart was, nog eens theologie gevolgd. En een van die docenten, die zei toen op die theologieopleiding, ja, de gaven van de geest zijn niet zo belangrijk, want Paulus wijdt er maar één hoofdstuk aan. En dus wij hoeven daar vandaag de dag ook geen aandacht of niet zoveel aandacht aan te geven. Nou, ten eerste klopt dat niet, want we zien Jezus volop functioneren in de gaven van de geest. Het boek Handelingen staat vol met de gaven van de geest. Paulus schrijft in meerdere brieven over de gaven van de geest. 1 Korinthe 12, 13 en 14 gaan over de gaven van de geest. En alleen naar het spreken in tongentaal zijn al meer dan 30 verwijzingen, meer dan 30 à 40 teksten in de Bijbel die daarover spreken. Dus het is helemaal geen randonderwerp. Het is een heel belangrijk onderwerp waarvan Paulus juist zegt, ik wil niet dat je hierover onwetend bent. Dus daarom leg ik ook uit deze uitzending en dan gaan we het specifiek hebben over spreken in tongentaal. Nou, even een iets breder kader over de gaven van de geest. Paulus zegt dit over de gaven van de geest. We gaan even een tekst lezen om het even in de juiste context te zetten. Wat nu de geestelijke gaven betreft, broeders, wil ik niet dat u onwetend bent. Dus ik wil dat je er verstand van hebt. U weet dat u heidenen was, dus ze waren niet gelovig. U liet u weggetrokken door stomme afgoden. In andere woorden, die afgoden spreken niet, die deden niks. In tegenstelling tot onze levende God, die spreekt en dingen doet, onder andere door de gaven van de geest. Zo liet u zich meevoeren. Daarom maak ik u bekend dat niemand die door de geest van God spreekt, zegt Jezus is een vervloekte. Ook kan niemand zeggen Jezus is Here dan door de Heilige Geest. Dan zegt Paulus dit: er is verscheidenheid van genadegaven, maar het is dezelfde geest. Dus er zijn verschillende genadegaven, charismata, gaven van de geest, maar het is dezelfde geest. Er is verscheidenheid van bedieningen, maar het is dezelfde Here. En er is verscheidenheid van werkingen, maar het is dezelfde God. En dan staat er dit, die alles in allen werkt. Dat is iets wat je moet onderstrepen in je Bijbel. Want heel veel mensen zeggen, ja, maar iedereen heeft maar één gave. Of iedereen heeft maar, nee, die alles in allen werkt. En dan staat er weer aan, en ieder wordt de openbaring van de geest gegeven tot wat nuttig is voor de ander. Aan de een wordt door de geest een woord van wijsheid gegeven, aan de andere woord van kennis. Door dezelfde geest, aan een ander geloof door dezelfde geest, weer aan een ander genadegaaf van genezingen door dezelfde geest en een ander werkingen van krachten en weer aan een ander profetie, aan het ander onderscheid van geesten, weer allerlei talen of tongentaal, een uitleg van die talen. Al deze dingen werkt één en dezelfde geest die aan iedereen uitdeelt zoals hij het wil. Oké, even tot zover. Nou, ik ga vandaag maar even in op twee van die gaven en gedeeltelijk. De gave van tongentaal en de uitleg van tongentaal. Wat is dat en hoe werkt het? Maar Paulus schetst 9 gaven van de Heilige Geest. Nou, je kan de gaven heel even in de context indelen in 3 categorieën. En ik denk dat we nog een keer een serie gaan doen over de gaven van de Geest. Laten we dat maar eens een keer doen. Dat zal mensen helpen. Je kan het indelen in 3 categorieën.

Vertaling van tongentaal en profetie. Die werken door onze stem, die zeggen iets. En dan heb je de openbaringsgaven, die laten ons iets zien. Die geven ons openbaring. Dat is een woord van wijsheid, woord van kennis en onderscheid van geesten. Die openbaren ons iets. Dat zijn de 9 gaven van de geest. En vandaag gaan we dus hebben over 2 van de vocale gaven. Het spreken in tongentaal en de vertaling van tongentaal. En dit is, en in mijn boek schrijf ik zelfs ook medische of artsen die onderzocht hebben wat spreken in tongentaal doet. Is waanzinnig als je dat leest. Wetenschappers hebben bijvoorbeeld ontdekt dat er een deel is van de menselijke hersenen waarvan ze niet wisten, nauwelijks wisten waar het voor was, waarvan ze niet wisten dat wat niet actief werd bij andere onderzoeken. Totdat ze mensen gingen onderzoeken die spraken in tongentaal en ze zagen een stukje van de hersenen oplichten, functioneren, die waarvoor ze daarvoor niet wisten waar het voor was. Nou, dat is zo uniek, dat toont namelijk aan dat de mens is gemaakt om te spreken in tongentaal. En het is bewezen dat mensen die in tongentaal spreken een stofje vrijmaakt in hun lichaam, waardoor hun immuunsysteem verwerkt of versterkt wordt. En nog allerlei andere onderzoeken schrijf ik over, ook laat ik zien in dit boek. Maar tongentaal is zo ontzettend krachtig, daarom is het belangrijk dat we er niet onwetend over zijn. Nou, wat is tongentaal? Misschien... Hier kom ik zo meteen. Wat is tongentaal? Tongentaal is dus een gave van de Heilige Geest. Het is een gave, het is een uiting van de Heilige Geest. Nou, wat ik heel belangrijk vind daarover, en wat ik wel jammer vind dat ik mensen dat soms hoor zeggen, die zeggen van ja, maar volgens mij verzinnen ze het gewoon zelf. Of die zeggen, ja, maar ik heb satanisten ook wel gehoord dat die ook in tongentaal spreken. Dus we moeten er maar mee oppassen en niks mee doen. Of ja, misschien dat, ik heb ook wel eens gehoord dat iemand een psychische aandoening raar sprak, wat niet te verstaan was. Dus weet je, daar moeten we verre van blijven. Dat is zo'n misleidend iets van de duivel. We lezen namelijk dat tongentaal is een gave van de Heilige Geest. En het feit dat, weet je, de Bijbel leert ons over de Heilige Geest, als wij God om een brood vragen, zal hij ons nooit een steen geven. Staat er in Lucas hoofdstuk 11. En de Bijbel leert ons ook dat als wij God om de Heilige Geest vragen, zal hij niet iets anders geven. Dus als wij vragen om vervuld te worden met de Heilige Geest, mogen we ook vertrouwen dat God ons de Geest geeft. En misschien klinkt het wat radicaal voor sommige mensen, maar ik heb zo vaak mensen horen zeggen, ja, maar weet je, ik heb ook wel eens gehoord dat sommige satanisten ook in tongentaal bidden. Dus dat doen we maar niet meer. De duivel, Satan, is een imitator van de dingen van God. Dus het feit dat hij iets nadoet, imiteert, betekent niet dat wij er verre weg van moeten blijven. Wij hebben het echte ding. Wij hebben de kracht. Wij hebben hetgene wat God ons gegeven heeft. Dus het feit dat de duivel het imiteert, weet je, moet ons niet afschrikken. Satanisten kunnen ook liederen zingen, samenkomsten houden, voorlezen uit een boek, weet ik veel wat satanisten allemaal doen. Daar hebben we niks mee te maken. Wij doen wat God zegt in zijn woord. Dat is wat wij doen. Wat zij doen, moeten zij weten. Eigenlijk moeten ze zich bekeren, dat is wat ze moeten doen. Maar ik bedoel, daar hebben we niks mee te maken. Dan moeten we ook onze aandacht niet op richten. Wij moeten kijken naar wat het woord van God zegt. En niet ons af laten leiden door allerlei dingen. Dus tongentaal is een taal, is ook de taal van de Heilige Geest. Tongentaal is ook de taal van de Heilige Geest. En dus het is een taal van de Heilige Geest, gaan we straks nog wel zien. Je bidt met je geest. En ik ga er straks nog wel wat meer over uitleggen. Maar wat heel belangrijk is, Paulus noemt de gaven van de geest charismata. Als je het kijkt in het Grieks. Paulus zegt wat de geestelijke gaven. En dan heeft hij het over die gaven van de geest wat de charismata betreft. Het zijn genadegaven. Dat is de letterlijke vertaling. Genadegaven. Waarom is dat heel belangrijk? Vanwege 2 redenen. Nog voordat ik uit ga leggen wat tongentaal is en hoe het werkt. De reden dat dat belangrijk is, is namelijk vanwege de volgende 2 redenen. Nummer 1. Jouw levensstijl hoeft niet eerst goed genoeg te zijn voordat je kan bewegen in de gaven van de geest. Waarom? Het is namelijk genade. Het zijn genadegaven. En soms ontmoet ik wel eens mensen die dan na een dienst komen voor gebed en die vragen, ja, wil je voor me bidden voor dat ik een gave van de geest ontvang of dat ik in tongentaal mag bidden. En dan zeggen mensen wel eens van ja, maar weet je wat, ik lees ook nog niet zo genoeg Bijbel en ik worstel ook nog wel met bepaalde dingen in mijn leven. Dus ik denk, misschien kan ik

0: nu nog ook nog wel niet ontvangen. Nou, weet je, het is goed. Het is een goed verlangen om van zonde en andere dingen in je leven die er niet horen te zitten, om daar vanaf te komen. Het is ook een goed verlangen om meer Bijbelkennis te hebben en je Bijbel meer te lezen. Maar dat zijn geen voorwaarden voor het ontvangen van de gaven van de geest. Het zijn genadegaven. Het is niet iets wat wij kunnen verdienen door onze goede levenswandel. Sterker nog, Paulus schrijft ontzettend veel over tongentaal naar de Korinthe-gemeente, in de Korinthebrieven. Als we lezen hoe de Korinthe... Die Corinthiërs die hadden behoorlijk wat uitdagingen. Paulus schrijft ook over allerlei zonden die daar plaatsvinden, waar ze zich van moeten bekeren. Erge dingen die gebeuren in de gemeente. Er was sprake van overspel. Sommige mensen zaten dronken aan het avondmaal. Dat is nou niet echt dat je zegt, nou, dat is een lekkere gemeente. Dat is een voorbeeldgemeente. Moet je nagaan dat dat nu in Nederland zou gebeuren. Dat mensen dronken aan het avondmaal zitten. En dat overspel aan de orde van de dag is en waar niks mee gedaan wordt. Nou, dat zou in alle kranten staan, op het nieuws zijn, dat soort dingen. En dat was daar dus aan de hand. Paulus keurt dat absoluut niet goed. Hij is heel fel daartegen. En hij is er ook duidelijk over. Dat ze daarmee moeten stoppen, bekeren, mensen zelfs uit de gemeente zetten. Maar ondertussen lezen we dat die Corinthiërs volop functioneerden in tongentaal. En dat Paulus zelfs regels moet geven hoe ze daarmee om moeten gaan. Dat leert ons iets, namelijk dat onze levensstijl niet eerst goed genoeg hoeft te zijn voordat we dat kunnen ontvangen. Dus soms ook mensen zeggen, ja, maar ik denk niet dat God mij tongentaal wil geven, want ik heb nog niet zoveel Bijbelkennis, of ik ben pas net bekeerd. In het boek Handelingen lezen we alleen maar over net bekeerde mensen die direct vervuld worden met de Heilige Geest en beginnen te spreken in tongentaal. We moeten beseffen, het zijn genadegaven. Dus je levensstijl hoeft niet eerst goed genoeg te zijn. Nou, ten tweede, dit was dus het tweede punt wat op de PowerPoint stond. Het is ook geen goedkeuring van je levensstijl. Het is ook geen goedkeuring van je levensstijl. Nou, dat is dus ontzettend belangrijk. Omdat soms kunnen we misschien iemand zien bidden in tongentaal, zien spreken in tongentaal. En dan kunnen we denken, jongen, nou die is toch ontzettend geestelijk. Die moet wel heel heilig zijn. Weet je wel, die is zo bezig met de dingen van God. En dat we denken, nou, die persoon heeft vast een heel heilig, heel goed leven, een perfect leven, want hij spreekt in tongentaal. Het feit dat iemand in tongentaal spreekt, is geen goedkeuring van iemands levensstijl. Mensen kunnen leven in zonde en ondertussen in tongentaal spreken. Dat is wat aan de hand was in die Korinthe-gemeente. En als je de context en dieper in de Korinthe-brieven en gemeente duikt, dan zie je ook dat die mensen vonden het geestelijke heel belangrijk. Weet je wel, spreken in tongentaal, profeteren, gaven van de geest. En ze vonden het lichamelijke en het aardse zo onbelangrijk dat ze daar maar van alles en nog wat mee deden. En overspel maakte niet uit als je maar heel geestelijk was in andere dingen. Terwijl Paulus leert ons, jongens, dat kan je niet scheiden. Je tempel, je lichaam is een tempel van de Heilige Geest. En Paulus begint dus uit te leggen van, joh, dat overgeestelijke gedoe, weet je, dat is helemaal niet goed. Maar goed, tongentaal is dus ook geen goedkeuring van jouw levensstijl. Dus laat me hiermee bemoedigen aan het begin van deze uitzending. Je hoeft niet te denken, ik moet eerst meer Bijbelkennis hebben. Ik moet eerst langer gered zijn. Nee, je kan nu al tongentaal ontvangen, spreken in tongentaal. Maar het is ook geen bevestiging van je levensstijl. Dus het feit dat je iemand ziet spreken in tongentaal of ziet functioneren krachtig in de gaven van de geest, zegt niks over de levensstijl van diegene. En dat is belangrijk om dat te beseffen. Het zijn echt genadegaven. Het zijn echt genadegaven. Nou, waar ik het over wil hebben is... hier zie ik nog... Laat me even laten zien. Verschillende benamingen van het spreken in tongentaal. Het wordt wel genoemd bijvoorbeeld gewoon in tongentaal spreken. Maar Paulus noemt het ook in tongentaal bidden. Hij heeft het ook over in tongentaal lofzingen zijn. Dus je kan zingen in de geest, je kan spreken in de geest, je kan bidden in de geest. Hij heeft het over in tongentaal dankzeggen. De Bijbel heeft het ook over pleiten, voorbidden met onuitsprekelijke verzuchtingen. Het wordt ook bidden in de geest genoemd, smeking in de geest, door andere lippen spreken, belachelijke klank of andere talen. En Paulus heeft het ook over tongentaal uitleggen en hij refereert zelfs naar de taal van engelen in de context van tongentaal. Dus dit zijn allemaal benamingen en verwijzingen naar spreken in tongentaal, waar we al zien dat het spreken in tongentaal enorm divers is. Je kan, dus zeg al, je kan spreken in tongentaal, je kan gewoon iets zeggen in tongentaal, maar je kan ook aan het bidden zijn ergens voor in tongentaal. Je kan ergens voor dank zeggen. Je kan zingen in tongentaal. Je kan voorbeden doen in tongentaal. Het zijn allemaal uitingen van tongentaal. Daarom is, als Paulus in 1 Korinthe 12 de gaven opnoemt, dan is allerlei talen is ook meervoud. Weet je? Dus kan op meerdere manieren werken. Dus dat even als introductie. Nou, iets waardoor er veel misverstanden zijn over tongentaal, en ik merk dat ook wel bij ons onderwijs, is omdat mensen niet beseffen dus dat er verschillende functies zijn, verschillende soorten zou je kunnen zeggen, van tongentaal. Tongentaal kan op verschillende manieren werken. Tongentaal kan op verschillende manieren werken. En als mensen dat niet weten, als ze onwetend zijn, wat Paulus van juist zegt van joh, zorg dat je, ik wil niet dat u onwetend bent over de gaven in 1 Korinthe 12 vers 1. En die gooien het allemaal op één hoop en ze snappen het niet, dan zijn er hele grote misverstanden en bekritiseren mensen het ook vaak. Dus je hebt ongetwijfeld mensen wel eens horen zeggen over tongentaal. Ja, tongentaal, het moet vertaald worden, anders is het fout. Dan moeten mensen hun mond houden. Als ik zou vragen, wie heeft dat wel eens iemand horen zeggen, dan zou iedereen zijn hand opsteken. Weet je, er zijn altijd mensen die dat zeggen. Maar dat, die mensen begrijpen simpelweg niet dat er verschillende soorten tongentaal zijn. En ik ga dus deze uitzending hebben over 3 soorten tongentaal. En ik ga je uitleggen wat ze zijn. Ik ga je er voorbeelden van geven. En dit zijn de 3 soorten tongentaal. De eerste soort tongentaal is tongentaal, of het spreken in tongen, die mensen rechtstreeks, dus zonder vertaling, zonder tussenkomst van iemand anders die de vertaling van de boodschap doorgeeft, rechtstreeks verstaan in hun eigen taal. Nou, dit wordt voornamelijk toegepast als evangelisatiemiddel, maar het kan ook in de gemeente voorkomen. Dit is 1 van de soorten tongentaal. En ik wil even lezen in Handelingen hoofdstuk 2. Ik heb die tekst, denk ik. Misschien heb ik hem trouwens wel hier. Even kijken. Ja, nou, die kom ik zo. Ik ga eerst even de 3 soorten tongentaal en dan gaan we ze dieper bestuderen. Dus de eerste soort tongentaal is tongentaal die mensen rechtstreeks verstaan in hun eigen taal. Dus jij spreekt in tongentaal en de hoorder die hoort het in zijn eigen taal zonder dat iemand het verstaat. Dat is vorm 1 van tongentaal. De tweede vorm van tongentaal is de gave van tongentaal voor in de gemeente. Dat is wanneer iemand in tongentaal spreekt, de boodschap wordt vertaald, het zij door hemzelf of haarzelf of door iemand anders, en dan is het een profetie, dan is het een woord van de Heer, een boodschap van de Heer. Dat is de tweede vorm van tongentaal. En dan heb je de derde soort van tongentaal, dat is de persoonlijke gebeds tussen haakjes, tongentaal van de gelovigen. En die hoeft niet vertaald te worden. En het is ook niet erg als niemand die begrijpt. En er is dus een misverstand dat heel veel mensen deze soort tongentaal niet kennen. En dan zeg je, ja, maar het moet vertaald worden, anders is het fout. Nee, dat is helemaal niet zo. Dus we gaan kijken naar die 3 soorten tongentaal. De eerste soort tongentaal waar ik naar wil kijken is de tongentaal wanneer jij spreekt in tongentaal en de hoorder hoort de boodschap direct in zijn eigen taal. En dat zien we bijvoorbeeld in Handelingen 2 op de Pinksterdag, waar de Heilige Geest wordt uitgestort en dan staat er dit. En ze werden allemaal vervuld met de Heilige Geest en begonnen te spreken in andere talen of in tongentalen zoals de Geest hen gaf uit te spreken. Nu woonden er Joden in Jeruzalem, godvrezende mannen uit alle volken die er onder de hemel zijn. Toen dan dit geluid klonk, kwam de menigte samen en raakte in verwarring, want ieder hoorde hen in hun eigen taal spreken. En er wordt ook nog een opsomming gedaan, dat is vers van alle volken, maar dat, we hebben niet de ruimte voor hier. Maar iedereen hoorde hen in hun eigen taal spreken. En ze waren allemaal buiten zichzelf. Die mensen kwamen overal vandaan en verwonderden zich en zeiden tegen elkaar, zie, zijn het niet alle Galileërs die daar spreken? Hoe kunnen wij hen dan horen en ieder in de eigen taal waarin wij geboren zijn?
1: Luister zometeen naar deze krachtige boodschap in Faith Today op God Radio.
2: Heb jij een verlangen om geestelijk te groeien en verlang je naar krachtig, geloofsopbouwend en inspirerend onderwijs? Bestel dan de gratis boeken van Tom de Wal van Frontrunners. Tom heeft meer dan 10 boeken geschreven over thema's als goddelijke genezing, je identiteit in Christus, krachtig gebed, bescherming tegen de duivel, de kracht van tongentaal, de waterdoop en nog veel meer. Bestel al deze boeken nu gratis in de webshop van Frontrunners voor jezelf en als cadeau voor anderen op frontrunners.nl. Wil jij je leven aan Jezus geven? Of heb jij gebed nodig voor genezing, bevrijding, de vervulling met de Heilige Geest? Of heb je ergens anders gebed voor nodig? Bel met de Frontrunners gebedslijn. We zitten klaar om voor je te bidden. Kijk voor de openingstijden en het telefoonnummer op frontrunners.nl/gebed.
3: Waarom is dopen in water zo ontzettend belangrijk en krachtig? In het gratis boekje De Kracht van de Waterdoop lees je wat de waterdoop is, wat er in de geestelijke wereld gebeurt als je gedoopt wordt, wat de Bijbel zegt over kinderdoop en belijdenis en wat de doop in de Heilige Geest is. Bestel De Kracht van de Waterdoop nu gratis op frontrunners.nl.
1: Luister nu verder naar Faith Today van Frontrunners op God Radio. Begin je dag met God.
0: Hier zie je bij de uitstorting van de Heilige Geest op de Pinksterdag dat er 120 mensen worden vervuld met de Heilige Geest. Ze beginnen allemaal te spreken in tongentaal, alle 120. En er zijn mensen, er zijn godvrezende Joden uit allerlei gebieden en die staan daar en die horen dat. Maar zij horen ze allemaal spreken in hun eigen taal. En ze horen God groot maken. Ze zeiden, hoe kan dat wij hun allemaal verstaan in onze eigen taal? Dus dit is de eerste vorm van tongentaal die we zien. Iemand spreekt in tongentaal en de hoorder hoort hem direct in zijn eigen taal zonder dat het vertaald wordt. En dat is dus de eerste vorm van tongentaal. En ik wil je daar een aantal voorbeelden van geven over hoe dat kan werken vandaag de dag. En een van de mooiste verhalen die ik hier ooit over heb gehoord is het verhaal van Tommy Hicks. En ik beschrijf het verhaal ook in mijn boek. Maar Tommy Hicks was een evangelist die een grote impact heeft gehad op de opwekking in Argentinië rond 1954. Hij werd machtig door God gebruikt om communistische landen open te breken. En Argentinië in die tijd was een communistisch land. En zijn meetings, de bijeenkomsten die hij deed, begonnen klein. Maar God was krachtig aanwezig met wonderen en tekenen, waardoor de samenkomsten groeien. En op een dag had hij het op zijn hart om een samenkomst in Argentinië met 25.000 mensen, om dat in een stadion een evangelisatie samenkomst te doen. Maar om dat voor elkaar te krijgen had hij toestemming nodig van Juan Perón. Dat was de leider van Argentinië, was een gevreesd man, was een communistische man die niks had met het evangelie, maar had zijn toestemming nodig om in het stadion te komen. Dus op een dag besluit hij om naar die president toe te gaan, maar hij wordt uiteraard tegengehouden door de beveiliging, door de bewaker. En die vragen hem natuurlijk wat hij wil en hij zegt, joh, ik ben een evangelist, ik wil het stadion huren, een genezings- en een evangelisatieboodschap brengen. En een van die soldaten die wijst hem meteen af, zegt, joh, dat doen we niet aan. Maar die soldaat die is zelf ziek, die heeft ergens last van. En Tommy Hicks bidt voor die man en die man die geneest meteen. En de president hoort dat en op die manier krijgt hij toestemming om naar de president te gaan. En Juan Perón in die tijd, die president van Argentinië, die had zelf een hele ernstige huidziekte, waardoor hij zelf ook niet meer op foto's ging. En hij was zelf dus ziek. En Tommy Hicks die wordt geïntroduceerd aan de president. Hij legt handen op de president en de president geneest. En op die manier krijgt hij toestemming om dat stadion in Argentinië te gebruiken. Hij doet daar machtige evangelisatiecampagnes. Veel mensen komen tot geloof. En weet je, in een aantal maanden tijd worden er 300.000 mensen worden daar gered. En op een gegeven moment, omdat die president van Argentinië, omdat dat communistische leider was, die was in gesprekken met Rusland destijds, in die tijd een communistisch land, achter het ijzeren gordijn. De Russen spraken eigenlijk, zeker gewoon de bewoners van Rusland, de inwoners, spraken geen Engels. Maar op een gegeven moment had de president van Argentinië contact met Rusland en die zei van, joh, deze man moeten jullie ontvangen. Jullie moeten hem ontvangen. Maar het communistische Rusland wilde absoluut dicht blijven voor het evangelie. Alleen ze zaten nu in een soort spagaat, want ze wilden geen ruzie. Ze wilden niet de president van Argentinië beledigen. Maar ze wilden ook geen evangelisatiecampagne. Dus ze besloten om Tommy Hicks, om hem een campagne te geven in Rusland. En een stadion vol met Russen. En Tommy Hicks mocht daar prediken. Maar de Russen die hadden een trucje verzonnen. Die hadden namelijk bedacht dat de Russische inwoners spraken geen woord Engels. En Tommy Hicks sprak geen woord Russisch. Dus hij was afhankelijk van een vertaler. Dus ze hadden zijn vertaler de opdracht gegeven om zijn boodschap verkeerd te vertalen. En iedere keer als Tommy Hicks het evangelie preekte en had over God of over Jezus. Of, weet je, die vertaler veranderde constant die boodschap. En die riep niet God is goed, maar het communisme is goed. En ze maakten het een propagandaprogramma voor een communistische samenleving bestuur. En dus Tommy Hicks die gaat daarheen. Er zit een stadion met duizenden Russen die hem niet kunnen verstaan. Hij kan hun niet verstaan. Hij staat met die vertaler. Hij begint het evangelie te prediken. Maar zijn boodschap wordt veranderd door zijn vertaler. En hij heeft geen idee dat dat gebeurt. En terwijl hij aan het prediken is, voelt hij de Heilige Geest. En hij voelt een drang van binnen om te beginnen te spreken in tongentaal. Maar dat is natuurlijk raar, want er zitten duizenden Russen tegenover hem die niet gered zijn, die Jezus niet kennen, die niet weten wat tongentaal is. Niemand daar. Maar, weet je, en hij voelt zo sterk die drang en hij besluit de Heilige Geest te gehoorzamen. En hij begint te spreken in tongentaal. En hij zegt een zin krachtig in tongentaal. En terwijl hij dat zegt, kijkt zijn vertaler, een vrouw, een vertaalster, kijkt hem verschrikt aan, die rent weg en die rent het stadion in. En op dat moment staat Tommy Hicks daar op het podium, in zijn eentje, tegenover duizenden Russen die geen Engels spreken. Hij zelf spreekt geen Russisch, maar hij voelt nog steeds de drang om in tongentaal te spreken. Dus hij gaat gewoon verder met het prediken in tongentaal. En hij begint 10 minuten lang is hij aan het spreken in tongentaal. En terwijl hij spreekt in tongentaal, over het hele stadion beginnen Russen te huilen. Mensen beginnen naar voren te lopen. Die beginnen te knielen op het veld. Weet je, boven natuurlijk. En op een gegeven moment duizenden Russen uit het stadion lopen naar voren, knielen daar, beginnen te bidden. En hij weet niet wat hij zegt. Hij is gewoon aan het spreken in tongentaal. Op een gegeven moment ziet hij zijn vertaler zelf voorin zitten. En hij roept zijn vertaler. Hij zegt, kom hier. Hij zegt, wat gebeurt er? En die vertaalster zegt tegen hem in het Engels. Jij zei net in perfect Russisch dat ik mijn mond moest houden en in de zaal moest gaan zitten. En daarna heb je 10 minuten lang in volmaakt Russisch de mensen verteld dat Jezus van ze houdt, dat ze zich moeten bekeren, dat hij gestorven is aan het kruis. Je hebt een oproep gedaan voor mensen die hun leven aan Jezus willen geven. En in perfect Russisch predikte hij het evangelie en duizenden Russen kwamen tot geloof. En juist wat de communistische leiders hadden proberen te voorkomen, had de Heilige Geest dat daar een meesterplan. Omdat hij sprak in tongentaal zonder dat er iemand anders was die zijn boodschap vertaalde, verstonden mensen hem in perfect Russisch. En het mooiste was dat zijn eerste zin was tegen die vertaalster dat ze zijn mond moest houden en in de zaal moest gaan zitten. En duizenden Russen kwamen tot geloof. Weet je, en op die manier kan die gave van tongentaal kan die werken. En Jan Sjoerd Pasterkamp, mijn geestelijke vader, vertelde mij ook een verhaal over het spreken in tongentaal. En hij heeft heel veel mooie verhalen erover. Maar hij vertelde dat hij op een dag was, ja, zendeling geweest in Australië. En op een dag kwamen ze in een Finse immigrantengemeente. Dus een gemeente in Australië met allemaal Finse mensen. En hij mocht daar spreken. Maar het was eigenlijk een gemeente die helemaal niet open stond voor de werking van de Heilige Geest. En hij was daar met Kobe en met zijn vrouw. En hij heeft gepredikt en hij heeft een oproep gedaan voor mensen om voor ze te bidden. En er kwamen 3 mensen naar voren. En er waren 2 jongens en een vrouw die naar voren komen. En Kobe die zou voor een van die mensen gaan bidden en heel die gemeente zit dat toe te kijken. En voordat ze gaat bidden, in één keer hoort Jan Sjoerd, Kobe zijn vrouw, hardop in tongentaal bidden of spreken, een aantal zinnen, voordat ze voor diegene bidt. En heel die gemeente, die wordt muisstil en die staart ze aan. En zij hebben op dat moment geen idee wat er gebeurde. Alleen Jan Sjoerd zegt, ik herkende wel dat het niet het soort tongentaal is waar ze normaal gesproken mee sprak of mee bad. En heel die gemeente wordt muisstil. En Jan Sjoerd kijkt die voorganger aan en die vraagt zich af, joh, wat gebeurt hier? Het zijn allemaal Finse mensen. En die voorganger die zegt, Ze heeft zojuist in perfect klassiek Fins, wat alleen echte Finnen, een beetje zeg maar het Statenvertaling Nederlands, een beetje zeg maar gewoon echt ouderwets Nederlands. Ze heeft in klassiek Fins, traditioneel Fins, wat alleen Finnen kennen, heeft ze gesproken en ze zei, en het was een oproep vanuit de geest, dat de gemeente meer open moest gaan staan voor de werking van de Heilige Geest. Het was een directe correctie naar die gemeente toe, dat ze zich moesten gaan openen voor het werk van de Heilige Geest. En Kobi, die geen woord Fins sprak, sprak door de Heilige Geest. En de Heilige Geest gaf een boodschap aan die gemeente. En niemand kon daartussen komen, dus die boodschap die werd goed ontvangen. Maar dat is een manier waarop het kan werken. Een andere vriendin van mij, ze werd machtig gebruikt door God als zendeling in het Midden-Oosten, in Afrika, op heel veel plekken. Die vertelde mij ook over het spreken in tongentaal, dat ze op een gegeven moment op een plek was in Afrika. En ze zag een man langs de weg zitten, maar ze sprak zijn taal niet. Het was in Swaziland. En de Heilige Geest zei tegen haar, ga naar hem toe en vertel hem het evangelie. Maar ze had geen idee hoe ze dat moest doen. Die man sprak geen Engels. En op een gegeven moment, ze voelt een drang om in tongentaal te spreken. En 10 minuten lang heeft ze een gesprek in tongentaal met die man. Die man antwoordt, zij antwoordt in tongentaal. Die man begint te lachen, te huilen, begint uiteindelijk te bidden. En weet je, ze hebben een gesprek in tongentaal. En op een gegeven moment ervaart ze dat het afgerond is. Ze bidt voor hem en ze loopt weg. En ze had geen idee wat ze gezegd had. Maar 10 minuten lang had ze een gesprek heen en weer. Terwijl zij sprak in tongentaal. Die man verstond haar. En zij sprak weer terug. Nou, dat is hoe de Heilige Geest kan werken. En er staan nog meer van die voorbeelden in mijn boek. Maar dat is één van de manieren. Dus iemand spreekt in tongentaal. En zonder vertaler hoort de hoorder het in zijn eigen taal. Nou, dan wil ik gaan kijken naar de tweede soort tongentaal. Dat is namelijk iemand spreekt in tongentaal en hij zelf, of zij zelf, of iemand anders, die geeft de vertaling door, of de uitleg is een beter woord, door, waardoor het functioneert als profetie. En de Bijbel spreekt hier bijvoorbeeld over, en dit is denk ik even een belangrijke tekst, want deze tekst wordt heel vaak aangehaald om te onderbouwen dat niet iedereen in tongentaal kan spreken. Nou, ga ik een andere uitzending wel op in. Dan ga ik je laten zien dat iedereen in tongentaal kan spreken. Jezus zei in Marcus 16, de gelovigen zullen hieraan te herkennen zijn. Alle gelovigen, ze zullen in tongentaal spreken. We hebben net gelezen, Handelingen hoofdstuk 2. De 120 werden vervuld en ze spraken allemaal in tongentaal. Maar goed, daar gaan we nog wat dieper op in. Maar een van de misverstanden komt hierdoor, door deze tekst. En er staat namelijk, God nu heeft sommigen in de gemeente een plaats gegeven. Ten eerste apostelen, ten tweede profeten, ten derde leraren, vervolgens krachten. Daarna genadegaven van genezingen, vormen van hulpverlening, bestuurlijke gaven, allerlei talen. Zijn zij soms allemaal apostelen? Zijn ze soms allemaal profeten? Zijn ze soms allemaal leraren? Zijn ze soms allemaal krachten? Zij hebben ze soms allemaal genadegaven van genezingen? Spreken ze soms allemaal in talen? Zijn ze soms allemaal uitleggers? En het antwoord daarop is natuurlijk nee, dat is niet zo. Even eerst alleen deze tekst. Nou, en op basis van deze tekst zeggen sommige mensen, zie je, niet iedereen spreekt in tongentaal, want Paulus stelt een retorische vraag, zijn ze allemaal apostelen, zijn ze allemaal leraren? Nee, niet iedereen is apostel. Nee, niet iedereen is een leraar. Nee, niet iedereen spreekt in tongentaal. Alleen wat je moet begrijpen over die tekst is, Paulus zegt heel nadrukkelijk, God nu heeft sommigen in de gemeente een plaats gegeven. Paulus spreekt heel duidelijk over de gemeente, de lokale gemeente. En Paulus zegt uit over die gemeente. In die gemeente heeft iedereen zijn eigen taak en zijn eigen plaats. En in de gemeente is niet iedereen een apostel, niet iedereen is een profeet, niet iedereen is een leraar. Maar, om het zo maar even te zeggen, het is niet van iedereen de gave om in de gemeente een boodschap in tongentaal door te geven of te vertalen, waardoor het gebruikt wordt als profetie. Dat is niet iedereen zijn gave. Maar dat betekent niet dat niet iedereen een persoonlijke gave van tongentaal heeft, waar ze gewoon mee tot God kunnen bidden voor zichzelf. En dat ga ik je zo meteen laten zien. Want het bijzondere is namelijk dat, kijk, Paulus zegt ook, hebben ze soms allemaal de genadegaven van genezingen, zegt hij. Nee, niet iedereen heeft de genadegaven van genezingen in de gemeente. Wat betekent, het is niet voor iedereen zijn taak, zijn positie in het lichaam, zijn taak in de gemeente om te functioneren in genezing. Dus genezingsdiensten te houden, dat soort dingen. Dat is een gave, dat is een taak die sommige mensen hebben. En dat betekent niet dat iedereen dat niet iedereen zieken kan genezen. Want Jezus zegt in Marcus 16, de gelovigen zullen handen leggen op zieken en ze zullen genezen. Iedereen kan zieken genezen, iedereen kan handen leggen op zieken en ze zullen genezen. Maar het is niet iedereen zijn taak, zijn positie in het lichaam van Christus, om dat in de gemeente te doen, om genezingsdiensten te houden. Het is niet iedereen zijn bediening in de gemeente, laat ik het zo zeggen. Net zoals niet iedereen zijn bediening is om apostel te zijn, het is niet iedereen zijn bediening om profeet te zijn. Er zijn mensen die hebben dat als bediening. Er zijn ook mensen die hebben als bediening in de gemeente om genezingsdiensten te houden, dat open te breken, dat te brengen in de gemeente. Sommige mensen hebben het als bediening om een boodschap in tongentaal te geven en die te vertalen. Dat is hun bediening. Dat is niet van iedereen hun bediening, maar dat betekent niet dat iedereen in tongentaal kan bidden, alleen niet in die functie. Daarom zegt Paulus in het volgende vers, en dat heb ik niet op deze tekst, maar dat kan je nalezen in je eigen Bijbel, streef dus naar de beste gaven. Maar het is een beetje een vreemde tekst, denken sommige mensen. Want er zijn altijd discussies over, ja, maar wat is nou de beste gave? Wat is de beste gave? En het hele ding is, ik heb uitgelegd, zijn 9 gaven van de Heilige Geest. De gave van de Geest kan je vergelijken met gereedschap. Iedereen met een bediening, of ik zou kunnen zeggen vergelijken, iedereen die een bepaalde taak heeft, ook gewoon in het werkleven, heeft zijn eigen gereedschap. Een chirurg heeft gereedschap. Een loodgieter heeft gereedschap, een tandarts heeft gereedschap, een timmerman heeft gereedschap. Die hebben allemaal hun eigen gereedschap. Nou, als je nou zou vragen, ja, nou, wie heeft het beste gereedschap? Dat ligt eraan of dat je wc verstopt is of dat je een wortelkanaalbehandeling nodig hebt. Zo is het ook met de gaven van de geest. Paulus zegt, streef naar de beste gaven. Er is geen beste gave. De beste gave is de gave die op dat moment nodig is. Als we te maken hebben met zieke mensen, wat we nodig hebben is de bediening en de gave van genezing. En daar kunnen we naar streven, daar kunnen we ons naar uitstrekken. Als we wijsheid nodig hebben, of we hebben een profetie nodig, moeten we ons daarnaar uitstrekken. Maar er is een gave in de gemeente waarbij iemand in tongentaal spreekt en hij zelf of iemand anders legt het uit en dan wordt de boodschap vertaald. Paulus zegt dit, we gaan even een tekst lezen. En ik zou wel willen dat u allen in andere talen spreekt, maar vooral dat u profeteert. Immers wie profeteert is meer dan wie in andere talen spreekt. En meer betekent gewoon is nuttiger. Tenzij hij het uitlegt. Dus hier zien we, diegene kan het zelf uitleggen. Kan ook door een ander gebeuren, maar het kan ook hetzelfde. Tenzij het uitlegt. Opdat de gemeente erdoor opgebouwd wordt. Zo ook u, als u naar geestelijke gaven streeft, zoek er dan naar om overvloedig te zijn in de gaven tot opbouw van de gemeente. Daarom laat hij die in een andere taal spreekt bidden dat hij het mag uitleggen. Laat hem bidden dat hij het mag uitleggen. Dus hier zien we duidelijk dat Paulus zegt, joh, hij kan het zelf vertalen, want daar moet hij zelf voor bidden. Dus het kan zijn dat jij een boodschap ervaart om te spreken in tongentaal, dat je bidt, heer, wat is de uitleg, en dat je vervolgens de uitleg erbij doorgeeft. Dit zegt Paulus ook. Als iemand in een andere taal spreekt, laat het dan door 2 of hoogstens 3 mensen gedaan worden, ieder op zijn beurt. En laat 1 het uitleggen. Als er geen uitlegger is, dus dit is de context, iemand 1, 2, meerdere mensen staan op in de gemeente, die beginnen te spreken, ieder op zijn beurt, naar elkaar, in tongentaal. En op een gegeven moment gaat 1 het uitleggen. Of hij zelf of een ander. Als er geen uitlegger is, laat hij dan in de gemeente zwijgen. Maar laat hij tot zichzelf spreken en tot God. Nou, daar ga ik zo meteen ook wat over zeggen. Maar hier zie je dus dat iemand kan, of meerdere mensen kunnen in tongentaal spreken. En dan moeten ze zelf of een ander bid en die geeft de uitleg door. Wat heel belangrijk is hierbij, vind ik altijd, dat we hebben het vaak over vertaling van tongentaal. Maar vertaling kan een beetje een verkeerd beeld geven. Want bijvoorbeeld als ik in het buitenland spreek, in Zwitserland of Kenia, waar dan ook, dan heb ik altijd een vertaler. Het doel van die vertaler is om 1 op 1 te zeggen wat ik zeg. Dat is vertalen. Ik zeg 3 woorden, hij zegt ongeveer 3 woorden. Net wat nodig is in die taal om het precies door te geven. Dat is de taak van die vertaler. Die moet precies doorgeven wat ik zeg. En ik heb bijvoorbeeld al eens gehad in het buitenland dat ik sprak En als ik merk dat er geen reactie komt, dan vraag ik me af, weet je, vertaalt men de vertaler, geeft hij de boodschap goed door of maakt hij een fout of wat dan ook. Nou, als het gaat om het spreken in tongentaal, zegt maar, we moeten het uitleggen. Dat kan iets anders zijn als het vertalen. En op het moment dat je de boodschap uitlegt, kan het op verschillende manieren gebeuren. Het kan zijn dat iemand in tongentaal spreekt een paar minuten lang en dat iemand de uitleg ervaart, bijvoorbeeld, dat die ervaart in zijn geest, bijvoorbeeld, God, ik ervaar dat God roept deze gemeente op om meer in voorbeden te zijn, om meer evangelisatie te doen. Dat kan de uitleg zijn van die tongentaal. Dat hij gewoon verstaat de stem van de Heilige Geest en de boodschap doorgeeft. Dat kan. Wat ook kan zijn, is dat de uitlegger begrijpt in één keer waarvoor er in tongentaal gebeden wordt. Dus bijvoorbeeld, tijdens het woord ervoer ik een enorme last voor evangelisatie. De Geest wil ons duidelijk maken dat we daar meer aandacht aan moeten geven. Dat kan. Het kan ook zijn dat terwijl iemand in tongentaal spreekt, dat iemand een visioen krijgt in de gemeente. En ziet dat, weet je, die ziet mensen waar wij spreken over straat lopen en evangeliseren. En dan ontvangt hij de uitleg van die tongentaal in de geest. En ik kan zeggen, joh, terwijl diegene het woord sprak in tongentaal, kreeg ik een visioen. En dan is dat de uitleg ervan. Dus uitleg hoeft niet altijd woord voor woord vertaling te zijn. Het kan inderdaad in woorden zijn, het kan een indruk zijn, het kan een visioen zijn. Dat kan op verschillende manieren zijn. Wat ook kan zijn, tongentaal kan gebruikt worden als profetie. Dus dat een boodschap van de Heer doorgeeft. Het kan gebruikt worden als aanbidding. Het kan gebruikt worden als gebed. Het kan een bestraffing zijn, zelfs geestelijke strijd. Het kunnen allerlei verschillende uitingen zijn van tongentaal. En je kan je daar gewoon, de Bijbel zegt, hoe functioneer je daarin? Nou, de Bijbel zegt, streef. 4 keer zegt de Bijbel, streef naar de gaven van de geest. Dat betekent dus op het moment dat er in tongentaal gesproken wordt, ik weet nog een aantal jaar terug, maar ik ervaar ook soms in de gemeente of wat dan ook, om een boodschap in tongentaal te spreken. En daarna geeft de Heer me vaak een profetie of een boodschap voor die gemeente of iets om te delen. En dan ervaar ik in mijn geest wat ik zojuist in tongentaal gesproken heb. En soms spreekt een ander in tongentaal. En ik weet nog, ja, het was een paar jaar geleden, ik zat in een gemeente en die voorganger die sprak een kort woord in tongentaal. Midden in zijn preek begon hij in één keer een aantal woorden of een korte zin te spreken in tongentaal. En hij vroeg, wie heeft de uitleg van dit woord? En iedereen in die gemeente schoot in paniek. Mensen doken in hun Bijbel in, zaten elkaar aan te kijken. Die dacht van, oh, ik hoop niet dat hij mij vraagt. Nou, dat is niet hoe je streeft naar de gaven. En dus ik zat er gewoon in die zaal en ik dacht van, joh, weet je wel, gaat iemand iets doen? Niemand deed iets. En het enige wat ik deed, ik zat gewoon op mijn stoel, ik zei, Heer, wat is de uitleg? Ik streef naar de gave. Ik vraag God om mij te gebruiken. Ik streef, Heer, wat is de uitleg? Met dat ik het vraag in mijn geest, boem, weet ik de boodschap. Hoor ik de stem van God, die geeft me de boodschap. Dus ik liep naar voren en ik gaf de boodschap door. Ik zei, dit is de uitleg van, dit is wat de Heer sprak in tongentaal. Dat was wat er voor nodig was. Gewoon streven in de geest. En heel vaak, ook zelf, mensen van onze bijbelschoolstudenten kennen het wel. Soms begin ik gewoon met bidden, met spreken in tongentaal. Dan merk ik in één keer de uitleg waar we aan bidden zijn, of profetisch woord of wat dan ook. Dus op die manier kan je functioneren in tongentaal. Ja, dus dat is de tweede vorm van tongentaal. En de derde vorm van tongentaal, en daar gaan we de volgende keer ook nog veel dieper op in, maar dat is de persoonlijke gebedstongentaal. En dat betekent dus, dat hoeft niemand uit te leggen, dat hoeft ook niemand te verstaan in zijn eigen taal. Dat is jouw taal vanuit de geest. De geest die door jou heen spreekt tot God.
1: Bedankt voor het luisteren naar een nieuwe uitzending van Faith Today. Begin je dag met God.
2: Wil jij je leven aan Jezus geven? Of heb jij gebed nodig voor genezing, bevrijding, de vervulling met de Heilige Geest? Of heb je ergens anders gebed voor nodig? Bel met de Frontrunners Gebedslijn. We zitten klaar om voor je te bidden. Kijk voor de openingstijden en het telefoonnummer op frontrunners.nl/gebed.
3: Wist jij dat de Bijbel in 3 Johannes 1 vers 8 zegt dat je een medearbeider wordt van de waarheid als je partner wordt van de bediening? Dat is geweldig nieuws, want dat betekent dat jij door jouw maandelijkse bijdrage hebt meegewerkt aan het bereiken van miljoenen mensen via ons onderwijs en dat mensen gered, genezen, bevrijd, veranderd en vervuld worden met de Heilige Geest. Bovendien help je door jouw partnerschap mee aan de honderdduizenden gratis boeken die we weggeven en de duizenden mensen die we trainen in onze Bijbelscholen. Al die vrucht en al het resultaat wordt ook de vrucht op jouw leven als je partner bent van Frontrunners. Dat is de kracht van partnerschap. Wil jij ons helpen om nog meer mensen te bereiken en wil je deel hebben aan de vrucht? Word dan partner en vul je maandelijkse gift in via frontrunners.nl.
4: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
5: What did you mean about going to Lazarus?
6: I said what I said.
4: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
7: Lord, why did you come?
8: Take away the storm. What is he doing?
4: Download nu de gratis app en start met kijken.
9: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
10: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is dé bijbelschool van Andrew Womack met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
11: Nu te zien op New Faith Network.
12: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
13: Apparently the best writing comes straight from the heart.
14: So what's in your heart?
11: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
15: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
1: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
16: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd worden tekenen van onrust en verandering steeds zichtbaarder. Economieën verschuiven, politieke spanningen nemen toe en sociale verbanden verzwakken. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is, zal worden geschud, zodat het onwankelbare zichtbaar wordt. Deze ontwikkeling maakt duidelijk dat veel zekerheden tijdelijk zijn. De mens zoekt vaak houvast in structuren en systemen. Maar de schrift wijst op een diepere oorzaak. Een hart dat zich afkeert van God. Dat wordt zonde genoemd. Het is een bewuste of onbewuste keuze om niet te leven volgens Gods norm. Daarmee komt de verantwoordelijkheid dichtbij. Ieder mens staat voor de keuze hoe hij leeft en waarop hij vertrouwt. Jezus maakt duidelijk dat hij niet alleen redder is, maar ook rechter. Dat betekent dat niemand buiten deze realiteit staat. Het uitstellen van een beslissing verandert niets aan de uitkomst. Toch is er een duidelijke hoop. God biedt vergeving en een nieuw fundament. Wie gelooft en zich bekeert, ontvangt een leven dat gebouwd is op waarheid. Dat vraagt actie. Luisteren naar Gods woord, het toepassen in het dagelijks leven en vertrouwen op Jezus Christus. De urgentie is niet te negeren. De tijd van genade is nu beschikbaar, maar niet onbeperkt. Vandaag is het moment om te kiezen. Wat niet op de juiste basis staat, zal verdwijnen. Wat op waarheid gebouwd is, blijft. Dit was het goede nieuws.
17: And just when it seems impossible to hold out, that's the time to hold out. Don't give in. Don't give up. God is faithful.
16: Hij wordt door velen gezien als een van Gods generaals van de vorige eeuw. Derek Prince was een pionier, een bijbelleraar met uitzonderlijke helderheid. Een man die wereldwijd miljoenen mensen heeft toegerust in geloof, gebed, geestelijke strijd, bevrijding en gehoorzaamheid aan Jezus Christus. Al meer dan 20 jaar is hij bij de Heer, maar zijn onderwijs spreekt nog altijd. Daarom hoor je iedere werkdag op God Radio het Bijbelonderwijs van Derek Prince in het Nederlands. Luister iedere werkdag tussen 8:30 en 9:00 naar Derek Prince Ministries Nederland. Hier op God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland.

0: U luistert naar Dagelijks Brood. Dagelijks voedsel voor uw geest.
1: De mens zal niet van brood alleen leven, maar van ieder woord dat komt uit de mond van de levende God. Hallo, mijn naam is Moses Muze en welkom naar Dagelijks Brood, Dagelijks Voedsel voor je geest. En we zijn begonnen, het is een nieuwe week. Eigenlijk, we zijn begonnen aan een nieuwe week. En deze week gaan we het hebben over de brief van Paulus aan de kerk in Colossense. De brief van Paulus aan de kerk in Colossense. Ik geloof nogmaals dat je een gezegende weekend hebt gehad. Dat je een gezegend weekend hebt gehad. Als je naar de kerk bent geweest natuurlijk. Dat is de reden waarom je weekend gezegend zou moeten zijn geweest. En het is weer een nieuwe week en je bent klaar om om vooruit te gaan deze week. Om nieuwe dingen te doen, om meer dingen te ontdekken in het week. En daarbij komt dagelijks brood, dagelijks voedsel voor je geest. Nou, laten we even beginnen met de brief aan de kerk in Colossea. Colossense eigenlijk is een stad waar Paulus niet is geweest. En geschiedenis zegt dat Paulus heeft de kerk niet zelf gesticht. Waarschijnlijk heeft Epaphras. We gaan later lezen over Epaphras in Colossense 4. Epaphras was een inwoner in Colossense of Colossea, hoe je het wilt noemen. En Colossea was in de hedendaagse Turkije. Oké, dat was waar Colossense is. Het was dichtbij Laodicea. Laodicea kunnen wij lezen. De kerk van Laodicea zien wij in het boek van Openbaring. Een van de brieven ging naar de kerk in Laodicea. Dus Colossense was een rijke stad eigenlijk voordat Jezus was geboren. Dus volgens mij rond 50, 60 voor Christus was het een best wel een voorspoedige stad. En ze hadden een grote theater genaamd de Acropolis. Dat ongeveer 5000 zitplaatsen had voor mensen. Dat was ontdekt eigenlijk tijdens de meest recente opgravingen. Tijdens de meest recente opgravingen zagen ze de delen van de Acropolis. Een soort van een stadionachtig waar ongeveer 5000 mensen konden plaatsnemen. Dus in Colossense was een kerk die door Epaphras was gesticht. Dus Epaphras is eigenlijk een inwoner of inwoner van Colossense, Colossea, dat is waar die geboren was. Laten we gewoon aan de brief beginnen. Colossense 1 vanaf vers 1. Natuurlijk zegt de Paulus door de wil van God en apostel van Jezus Christus en Timotheus de broeder aan de heiligen en gelovige broeders in Christus die in Colossae zijn. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus. Paulus zegt je dus, ik groet je vanuit mij en Timotheus. En dan noemde hij de gelovigen daar heiligen. Nou, ik heb volgens mij één keer eerder gezegd dat nergens in de Bijbel hebben de apostelen de gelovigen christenen genoemd. Nee, christen is maar één keer, dat woord christen is maar één keer terug te vinden in het Nieuw Testament. Dat was in het boek van Handelingen 11. En zelfs het woord werd niet gebruikt door de christenen zelf. Wat wij vandaag de dag christenen noemen, oké? Het werd gebruikt door de heidenen. Zij die niet in God geloofden. Zij zagen de mensen die geloofden. En ze zeiden, deze mensen zijn christenen. Kleine christussen, oké? Dus dat woord christen gebruiken wij vandaag de dag als de term van iemand die in Jezus Christus gelooft. Maar als we puur bijbels ernaar gaan kijken, Het is geen enkele keer gebruikt, nog door de apostelen, nog door de gelovigen zelf en nog door Heer Jezus zelf. Oké? Maar ik zeg niet dat je het niet mag gebruiken, alsjeblieft. We zijn het christenen, zeggen we, zodat mensen weten wat wij geloven. Maar het is niet puur vanuit de Bijbel. Dat woord dus werd gebruikt door de heidenen. En als we hier lezen aan de heiligen en gelovige broeders. Zo noemt Paulus meester de heiligen, de gelovigen, sorry. Hij noemt ze de heiligen. Ze noemden de gelovigen noemden elkaar niet christen. Ze noemden elkaar heiligen of broeders of gelovige broeders en zusters. Nou, laten we lezen vanaf vers 3. Wij danken de God en de Vader van onze Heer Jezus Christus. Altijd wanneer wij voor u bidden. Opdat wij gehoord hebben van uw geloof in Christus Jezus. En van de liefde die u hebt voor alle heiligen. Vanwege de hoop die voor u is weggelegd in de hemel. Hiervan hebt u eerder gehoord door het woord van de waarheid, namelijk van het evangelie. Paulus zegt je dus, hey, wij bidden continu voor jullie, omdat we hebben gehoord over twee dingen. Nummer 1, uw geloof in Christus Jezus. En nummer 2, de liefde voor alle heiligen. Nou, wat betekent dit eigenlijk precies? Het betekent dus dat de gelovigen, de christenen in Colossea, zij dachten aan de andere gelovigen, oké? Ze dachten aan gelovigen in andere steden, andere plekken. En waarschijnlijk hebben ze bijgedragen aan de offers om te geven aan de gelovigen in Jeruzalem. Als je leest natuurlijk in Korinthe, praat Paulus, 2 Korinthe praat Paulus over collectes of offers die hij was aan het ophalen om de gelovigen in Jeruzalem daarmee te helpen. Omdat er blijkbaar een hongersnood of iets was. Okay? Dus dan zie je dat de christenen, de gelovigen hadden twee dingen. Hun geloof in Jezus Christus, Christus Jezus, en liefde voor anderen. Dit is zo belangrijk. Liefde voor anderen. Liefde voor medebroeders en zusters. Liefde voor medegelovigen. Dan zegt hij vers 6. Dit is naar u toe gekomen zoals ook in de hele wereld. En het draagt vrucht. Zoals ook onder u. Vanaf de dag dat u het gehoord hebt. En de genade van God in waarheid hebt leren kennen. Hij zegt, hey, de evangelie is bij jullie gekomen. En ik zie dat het evangelie vrucht draagt. Nou, we gaan zo meteen kijken eigenlijk naar de vruchten die het evangelie draagt in deze kerk in Colossea. Hij zegt, ik zie dat het evangelie vrucht draagt. Waarom? Omdat je het hebt gehoord en je hebt het aangenomen in de genade van God. In waarheid heb je het aangenomen. Dus je hebt het aangenomen, je hebt het evangelie geaccepteerd als Gods woord. Soms horen mensen het woord van het woord, maar ze willen het niet accepteren als het woord van God. Oké, ze hebben nog allemaal andere discussies erbij, waarom wel, waarom niet. Maar deze kerk hebben het evangelie gehoord en ze ontvingen het als het woord van God. En dit laat ons ook zien dat het evangelie draagt altijd vrucht. Overal waar het evangelie komt en mensen accepteren het en ze worden opnieuw geboren, we gaan de vruchten van zien. We zullen altijd de vruchten van zien. Overal waar het evangelie verkondigd wordt. Mensen horen het, zeg ik nogmaals. En ze accepteren het als de waarheid. Als de manier hoe zij moeten leven. We gaan altijd vruchten in die plek zien. Nou, zo hebt u ook geleerd van Epaphras. Onze geliefde mededienstknecht die voor u een trouwe dienaar van Christus is. Nou, Epaphras had ik gezegd dus, is waarschijnlijk de stichter van de kerk in Colosse of Colossense. Want eigenlijk, we kunnen Colossense niet zo snel terugvinden in de brief van Handelingen. Want de meeste kerken die Paulus zelf had gesticht, daar lezen wij over in het boek van Handelingen. Dat hij daar naartoe is geweest. En we kunnen bijvoorbeeld Efeze zien daar. In Handelingen 19. Filippi, dat is Filippense in Handelingen 16. Thessalonicense in Handelingen 17. Dus we zien dat dus de meeste plekken, Korinthe eigenlijk in de Handelingen 18. De meeste plekken waar Paulus is geweest en waar hij de kerk heeft gesticht, we kunnen dat eigenlijk zien in het boek van Handelingen, dat hij een reis naartoe heeft gemaakt. Volgens mij kunnen wij niet zien dat hij naar Colossea is geweest. Volgens mij kunnen wij dat niet zien, dat hij daar is geweest. Waarom zeggen wij dat? Epaphras, zeggen niet wij, maar de theologen. Oké, dit is een school of thoughts. Er wordt geloofd door de bijbelleraren dat Epaphras de kerk daar heeft gesticht. En Epaphras is ook een apostel. Oké, want Paulus noemt hem hier een mededienstknecht. En later in de vers gaat hij ook meer over Epaphras vertellen. Dus hij zegt in vers 7, zo hebt u ook geleerd van Epaphras, onze geliefde mededienstknecht, die voor u een trouwe dienaar van Christus is. Dus Epaphras was een getrouwe dienaar, hij was loyaal aan het evangelie. Hij heeft ons ook uw liefde in de geest bekend gemaakt. Hij heeft ons ook uw liefde in de geest bekend gemaakt. Epaphras heeft aan hun laten zien, aan eigenlijk aan Paulus laten zien, dat de Colossense christenen, dat zij gewoon liefde voor God hebben in de geest. Nou, laten we lezen vanaf vers 9, dan komt er wat interessante stukken. Dan zegt Paulus van, daarom houden wij ook niet op vanaf de dag dat wij gehoord hebben voor u te bidden en te smeken, dat u vervuld mag worden met de kennis van zijn wil in alle wijsheid en geestelijke inzicht. Nou, Paulus' gebed voor de kerk was dat ze dus vervuld mogen zijn met de kennis van Gods wil in alle wijsheid en geestelijke inzicht. Nou, als je in Efeze 1 leest, hij bad ook een gelijksoortige gebed voor de gelovigen in Efeze. Oké, dit is een gebed die dus Paulus dus blijkbaar bad voor meerdere kerken in verschillende steden. Oké? In het boek van Efeze 1, vers 17, laten we lezen vanaf vers 15. Hij zegt, daarom, omdat ik ook gehoord heb van het geloof in de Heere Jezus onder u en van de liefde voor alle heiligen, ik hou niet op voor u te bidden als ik in mijn gebeden aan u denk. Opdat de God van onze Heere Jezus Christus, de Vader van de heerlijkheid, u de geest van wijsheid en van openbaring geeft in het kennen van hem. Hij zegt, ik bid voor jullie dat u de geest van wijsheid en openbaring krijgt in het kennen van hem. Nou, tegen de Colossense bad hij ongeveer hetzelfde gebed. Niet helemaal hetzelfde, maar ongeveer hetzelfde. En hij zei ook van, ik bid omdat ik heb gehoord jullie liefde voor God en jullie liefde voor alle heiligen. Jullie geloof in God en jullie liefde voor alle heiligen. Nou, waarom deed hij dat steeds? Kijk, onze geloof in God moet altijd uitmonden in onze liefde voor de heiligen. Onze geloof in God moet zich altijd uitmonden in onze liefde voor onze medebroeders en zusters. Je kan niet zeggen dat je in God gelooft, als mijn Jacobus spreekt je over. Je kan niet zeggen dat je in God gelooft en je houdt niet van je broeders en zusters. Je vindt ze vervelend, je vindt ze ja dit en dat. Nou, misschien kan je ergens gelijk hebben. Het kan. Iedereen maakt een fout. Maar nog steeds moet je nog steeds van ze houden. Paulus liet dit weten aan de kerk in Efeze. Zegt, ik heb gehoord van uw geloof in God. En ook, ik heb ook gezien uw liefde voor de heiligen. Twee belangrijke dingen. Uw geloof in God en uw liefde voor de heiligen. En daarom stop ik niet om voor u te bidden en te smeken dat u vervuld mag worden met de kennis van zijn wil in alle wijsheid en geestelijke inzicht. Paulus bad dus hier dat de gelovigen vervuld mogen worden met de kennis van de wil van God. Het laat ons juist zien dat eigenlijk om de kennis van zijn wil te ontvangen van God, moeten wij eigenlijk bidden. Of iemand moet voor ons bidden. Maar het is beter om zelf te bidden, oké? Beter om zelf te bidden. Dus Paulus bad voor de kerk dat ze vol mogen worden in de kennis van zijn wil. Dus God heeft een wil. God heeft een wil. Ik heb ooit, volgens mij, dagelijks brood gedaan. Hoe ontdek je de wil van God voor je leven? God heeft een wil. Hij heeft een keus. In de zin van, hij heeft een bepaalde iets wat hij beter vindt dan de ander. Wij hebben een wil bijvoorbeeld, oké? De ene houdt meer van nasi bami dan van aardappelen met worst of zo, of broccoli, noem maar op, oké? Nou, de andere houdt meer van de andere eten dan het andere. De ene houdt van Mercedes, de andere houdt van BMW. De ene houdt van Ford Fiesta, de andere houdt van Renault. Dus we hebben een wil, we hebben een preference, een voorkeur. Zo ook, God heeft een wil. Want God is een persoon, hij heeft een wil. Hij heeft een wil. Een van zijn wil is dat zijn kinderen bij elkaar samenkomen. Voor de samenkomsten. Daarom zegt Hebreeën 10 vers 25. Laten wij onze onderlinge samenkomsten niet verzuimen. Hij heeft een wil. Hij heeft een wil dat niemand verloren gaat. Hij heeft een wil dat allen tot de kennis van de waarheid komen. Oké? Hij heeft een wil dat heel Nederland tot geloof komt. Hij heeft een wil dat wij uitgaan om meer mensen te vertellen over de naam van Jezus Christus. Dus God heeft een wil. En het is belangrijk dat wij zijn wil kennen. Maar niet alleen maar kennen. Hij zegt je daarbij in alle wijsheid en geestelijke inzicht. In alle sophia. Alle wijsheid. Dus je kent zijn wil. Maar je moet ook weten, je moet de wijsheid hebben van oké, hoe, wat en wanneer wilt hij dat ik dit uitvoer? Je kan de wil van God kennen over iets in je leven, maar het vergt ook de wijsheid van God om te weten hoe je dat wil moet vervullen. Oké? Dus Paulus zegt hier, ik bid voor de kerk in Colossea, in Colossense, dat ze vol mogen zijn met de kennis van de wil van God. In alle wijsheid en geestelijke inzicht. Nou, morgen gaan we kijken naar de voordelen van het kennen van Gods wil in wijsheid en geestelijke inzicht. We gaan doorlezen, oké? Dan zien wij de 7 voordelen van het kennen van Gods wil in wijsheid en geestelijke inzicht. Nou, voor nu, mijn tijd is er bijna om. En voor nu wil ik zeggen, God zegen en tot morgen. God zegen.
0: Wordt u gezegend met dagelijks brood? En wilt u meer weten over...

0: is Terry McAlmon inviting you to join me every Sunday evening at 9 p.m. for an hour with Jesus right here on God Radio. You know, we all need those times when we can just kind of steal away with the Lord, sit at his footstool and just worship, just be quiet before him, refocus our lives. And that's what this program's for. I hope you'll join me every Sunday night, 9 o'clock, right here on God Radio, for an hour with Jesus.
1: Welkom bij Begin Je Dag Met God, een serie van Wilkin van de Kamp met 365 overdenkingen en waardevolle pareltjes uit de Bijbel. Laat je een jaar lang onderdompelen in onderwijs over identiteit, vrijheid en eenheid in Christus.
2: De eerste keer dat Jezus spreekt over wie we zijn in hem, wie we zijn in Christus, lezen we in Johannes 6, vers 56. Daar zegt Jezus: wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, blijft in mij en ik in hem. Er zijn twee sacramenten die God ons geeft, waarin onze eenheid met Christus zichtbaar wordt: de doop in water en het heilig avondmaal. Door je doop in water maak je zichtbaar dat je gelooft dat je met Jezus bent gestorven en opgestaan. Paulus schrijft in Romeinen 6, vers 3 en verder: door de doop die ons één maakte met Christus, werd zijn dood ook onze dood. Dat weet u toch wel? Door de doop zijn we dus met hem gestorven en begraven. En zoals Christus uit de dood is opgewekt door de verheven macht van de Vader, zo gaan ook wij een nieuw leven leiden. Want als wij één zijn geworden met Christus door te sterven, zoals hij, zullen wij ook één met hem zijn door op te staan zoals hij. Door het avondmaal vieren we elke keer opnieuw dat we in eenheid met Christus zijn gestorven en opgestaan. We worden aan de maaltijd genodigd om onze geestelijke eenwording met hem te onderhouden. Jezus nodigt ons uit voor een innige en blijvende relatie met hem. Onze individuele eenheid met Christus vormt de basis voor onze gezamenlijke eenheid in Christus. Daarom verbindt het avondmaal ons niet alleen met hem, maar ook met elkaar. De band van eenheid, die verschil in leer en beleving overstijgt. We zijn broers en zussen van één lichaam. In het doorgeven van brood en beker zijn we met elkaar verbonden. Het avondmaal is dé maaltijd om jouw eenheid met Christus en onze eenheid in Christus te vieren. Jezus omarmt ons in zijn liefde door het brood en de wijn. Een voorsmaak van de bruiloft van het Lam.
1: Bedankt voor het luisteren. Voor meer onderwijs, video's, conferenties en onze online bijbelschool, ga naar vrijzijn.nl.
3: Dit is God Radio, de zender die je dichter bij God brengt.
4: Dit is de Corrie ten Boom podcast, met daarin een selectie van de mooiste toespraken die Corrie ten Boom heeft opgenomen voor TBR.
5: In Genesis 24, vers 10 lezen we: hierop nam de knecht 10 van de kamelen van zijn heer en ging op weg met allerlei kostbaarheden van zijn heer bij zich. Hij maakte zich op en ging naar Mesopotamië. Die knecht had een opgave van zijn meester Abraham, een vrouw te zoeken voor Isaac. Wij hebben ook een opdracht. De Heer Jezus heeft gezegd: gaat heen in de gehele wereld, verkondigt het evangelie aan de ganse schepping. Markus 16, vers 15. Het evangelie, dat wil zeggen allerlei kostbaarheden van onze Heer. En die hebben wij uit te delen. We hebben allemaal te gaan waar God ons zendt. Ieder christen heeft een roeping. Gij in uw klein hoekje en ik in het mijn. Er is een wereld te redden. Hebt u de Heer Jezus lief? Liefde en gehoorzaamheid horen samen. U hebt een opdracht.

0: Dracht. Voer die uit. U kunt het niet, ik ook niet. We hebben te weinig kracht en rijkdom van onszelf om uit te delen. Maar onze Heer heeft kostbaarheden, heel vele kostbaarheden. Daarom is het zo nodig dat we ons banksaldo, ons bankboekje, de Bijbel, bestuderen. Incasseer alles wat u zelf en anderen nodig hebben. Alle beloften God zijn in Jezus, ja en amen. We hebben aan vele uit te delen en daarom hebben we allerlei kostbaarheden van de Heer nodig. Wees krachtig in den Heer en in de sterkte zijner macht. Efeze 6 vers 10. Als je weet, de Heer is mijn sterkte, dan zegt de Heer, ga in deze uwe kracht. Zo zei hij tegen Gideon. Een tak van de wijnstok brengt vrucht voort als het verbonden blijft met de wijnstok. Zo moeten u en ik ook verbonden blijven met de bron van kracht. Onze wijnstok, Jezus. Ik hoop dat u die luistert en weet dat u een christen bent. Duidelijk ziet wat voor een opgave en een rijkdom u hebt. Omdat u een kind van God bent. Maar u die luistert en weet dat u geen christen bent, voor u is deze boodschap ook. Uw leven is in de ogen van de Heer een wildernis, maar u kunt Gods tuin worden. Wat kunt u doen? Jezus aannemen. In Johannes 1 vers 12 lezen we: allen die Jezus aangenomen hebben, hun heeft hij macht gegeven kinderen Gods te worden. Hun die in zijn naam geloven. Maar dan hebt u ook een arbeid te doen, een opdracht. Vele kostbaarheden van onze Heer kunnen we lezen in de Bijbel. Wilt u een spoedcursus volgen? Ga dan eens luisteren naar de meester als hij les geeft aan een heel grote groep volgelingen die hij uitzond om in de wereld het licht te worden. Hij beschreef allerlei kostbaarheden die er voor hun waren en u kunt het lezen in Matthäus 5, 6 en 7. De bergrede. Maar het is niet alleen luisteren. En ieder nu die deze mijn woorden hoort en ze doet, zal gelijk op een verstandig man die zijn huis bouwde op de rots. Matthäus 7 vers 24. Maar die spoedcursus, die bergrede is maar heel kort. Er is een heel handboek dat we altijd weer moeten bestuderen en dat is de Bijbel. Misschien zegt u, maar die begrijp ik niet. Nee, we kunnen die ook niet begrijpen, niet uit onszelf. Maar de Heer Jezus heeft ons beloofd in Handelingen 1 vers 8... gij zult kracht ontvangen wanneer de Heilige Geest over u komt. En de Heilige Geest geeft u begrijpen en kracht en geloven. Hij maakt ons duidelijk allerlei kostbaarheden van uw Heer. En alles wat u nodig hebt om u een blij overwinnend kind van God te maken. Ja, u zult dan ervaren. Want Handelingen 1 vers 8 verder zegt: gij zult mijn getuige zijn hier en daar en tot aan het uiterste der aarde. Paulus zegt in Efeze 1 vers 3. Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons met allerlei geestelijke zegen in de hemelse gewesten gezegend heeft in Christus. Dat is nu. Dat zijn geweldige kostbaarheden. Nu. Hij heeft ons immers in hem uitverkoren voor de grondlegging der wereld, opdat wij heilig en onberispelijk zouden zijn voor zijn aangezicht. In liefde heeft hij ons tevoren ertoe bestemd als zonen van hem te worden aangenomen door Jezus Christus. Naar het welbehagen van zijn wil, tot lof van de heerlijkheid zijner genade, waarmede hij ons begenadigd heeft in den geliefde. En in hem hebben wij de verlossing door zijn bloed, de vergeving van de overtredingen naar de rijkdom zijner genade. Lees het maar verder, wat daar allemaal staat. Wat een inventaris. Ja, Jezus is onze vrede. Vraag den Heer om u door zijn Heilige Geest het Bijbellezen te maken tot een steeds beter zien van de grote kostbaarheden van uw Heer die u uit te delen hebt aan de arme wereld om u heen. Zullen we bidden? Dank u, Heer Jezus, dat alle kostbaarheden van u ons door het lezen van de Bijbel voortdurend weer in onze handen gelegd worden. Gebruik ons vandaag om er ook weer van uit te delen. Maak ons echte kinderen des lichts, het zout der aarde. U hebt de knecht van Abraham zo een geweldig succes gegeven. Geef ons ook een heerlijke en voortdurende ervaring van de rijkdom van het uitdelen van de kostbaarheden van u, onze trouwe, liefhebbende Heiland. Halleluja. Amen.
1: Bedankt voor het luisteren naar deze Corrie ten Boom podcast. Wilt u meer horen? Ga dan naar twr.nl of kijk in uw favoriete podcast-app. Reageren kan via contact@twr.nl.
2: Dit is God Radio, het geluid van hoop.

0: Derek Prince Ministries Nederland.
1: Goedemorgen, mijn naam is Ina Florissen. Deze ochtend is het onderwerp Gods wil voor mij is goed, aangenaam en volmaakt.

0: I've been asked sometimes if I had a message to leave for posterity, what would it be? I always say I can give it you in three words. God is faithful.
1: Je luistert naar Leven vanuit Gods Woord. Een programma van Derek Prince Ministries Nederland. Iedere werkdag om 8:30 op Gods Radio, op YouTube en als podcast.
2: Je leven aanbieden als een offer aan God betekent dat je je volkomen aan Hem overgeeft. Dit opent de weg naar een aantal veranderingen die ons brengen naar het centrum van Gods wil en zijn voorziening voor ons. Onze totale levensstijl begint te veranderen. We blijven niet langer gelijkvormig aan deze wereld. Romeinen 12 vers 2. We worden hervormd. We worden veranderd. Deze verandering is niet het gevolg van een serie regels die ons uiterlijke gedrag beïnvloedt. Bijvoorbeeld op het gebied van voeding, kleding, sieraden, ontspanning enzovoort. Nee, ze komt vanuit een innerlijke verandering in ons denken. We worden vernieuwd in ons denken. Onze houding, onze waarden en prioriteiten worden bijgesteld. Al eerder, in hoofdstuk 8 van Romeinen, zegt Paulus in vers 7, immers, het denken van het vlees is vijandschap tegen God. Het onderwerpt zich namelijk niet aan de wet van God. Want het kan dat ook niet. De term denken van het vlees wijst op een gezindheid. Een denken dat automatisch van nature beïnvloed is door onze zonde en opstandigheid tegen God. Deze manier van denken is vijandschap tegen God. In menselijke relaties zal iemand zijn vijanden nooit vertellen welke dingen voor hem belangrijk of kostbaar zijn. Dat doet God ook niet. Zolang ons denken vijandig is tegenover God, zijn er heel veel kostbare en wonderbare dingen die Hij ons niet zal openbaren. Maar als ons denken eenmaal met God is verzoend door onze daad van overgave, bestaat er niet langer vijandschap tegen Hem en worden we in toenemende mate vernieuwd door de Heilige Geest. Aan ons vernieuwde denken kan God zijn wil bekendmaken. Het speciale plan dat Hij voor een ieder van ons heeft. Gods wil wordt in drie opeenvolgende fasen ontvouwd. In de mate dat ons denken vernieuwd wordt. In de eerste fase is Gods wil goed. We ontdekken en nemen in geloof aan dat Hij alleen maar wil wat goed voor ons is. In de tweede fase is Gods wil welgevallig, oftewel aangenaam. Hoe meer we zijn wil begrijpen en omarmen, hoe gewilliger we worden die te aanvaarden en zelfs aangenaam te vinden. In de derde fase is Gods wil volkomen, oftewel volmaakt. De diepste openbaring die we zullen ontvangen, maar alleen door te volharden, is dat Gods wil niet alleen maar goed en aangenaam is, maar ook volmaakt, compleet en allesomvattend. De eerste fase is als een besluit. Gods wil is altijd goed. En de tweede fase is als een ontdekking. Gods wil is aangenaam, naarmate je hem beter leert begrijpen. En dan de derde fase is een diepe openbaring met de conclusie: uw wil is volmaakt. Als ons denken op deze manier wordt vernieuwd, dan denken we niet hoger dan we moeten denken. Zoals we lazen in Romeinen 12 vers 3. We zijn niet langer trots, zelfzuchtig of arrogant. We staan niet langer open voor bevliegingen en zelfmisleiding. We worden nuchter en realistisch en ontwikkelen bedachtzaamheid. We beginnen de gezindheid, het denken, van Jezus over te nemen. Die tegen de Vader zei, laat niet mijn wil, maar de uwe geschieden. In Lucas 22 vers 42. Gods plannen en bedoelingen zijn nu belangrijker geworden dan die van onszelf.

0: En dan nu, de proclamatie van deze week.
1: Guess how we're going to begin.
2: Raad eens waarmee we gaan beginnen.
1: With a proclamation.
2: Proclamatie.
0: Het woord van God uit jouw mond is net zo krachtig als het woord van God uit de mond van God zelf. Omdat het zijn woord is, zijn autoriteit, zijn koningschap. Dus proclameer mee.
3: De bruiloft. Ik ben niet ongerust, maar vertrouw op God en op u, Jezus. In het huis van uw vader zijn veel woningen. Wanneer u een plaats voor ons gereed gemaakt hebt, komt u terug. Dan zult u ons meenemen. En dan zullen wij zijn waar u bent. U heeft ons, de gemeente, lief gehad en uzelf voor ons overgegeven. Om ons te heiligen, door ons te reinigen met het waterbad door het woord, om ons in heerlijkheid voor u te plaatsen, een gemeente zonder smet of rimpel of iets dergelijks, maar dat wij heilig en smetteloos zouden zijn. Ik ben aan één man uitgehuwelijkd, aan Christus, en ik wil als een reine bruid aan hem gegeven worden. Ik laat mijn gedachten niet weglokken van de oprechte en zuivere toewijding aan Christus. Laten wij blij zijn en jubelen. Laten wij hem eer geven. Want de bruiloft van het Lam is gekomen en zijn bruid staat klaar. Zij mag zich kleden in zuiver, stralend linnen. Want dit linnen staat voor al het goede dat gedaan is door de heiligen. Gelukkig zijn zij die voor het bruiloftsmaal van het Lam zijn uitgenodigd. Ik ben van mijn liefste en mijn liefste is van mij.

0: Laten we nu eerst samen bidden. Want we zijn niet op zoek naar meningen, maar naar openbaring. Niet naar informatie, maar naar leven. Laten we ons hart richten op God.
1: Vader, leer mij dit bijzondere geheim. Doe mij leven vanuit de beslissing dat uw wil voor mij altijd goed is. Om vervolgens te ervaren dat het wandelen in uw wil zelfs aangenaam is. En uiteindelijk kom ik dan altijd tot de erkenning dat uw wil volmaakt is. Ik prijs uw naam daarvoor, Vader. Amen.
2: Iedere dag willen wij de tijd nemen om stil te staan bij de mensen die God zijn kwijtgeraakt en bij hem zijn weggelopen. Iedere dag willen wij speciaal voor deze mensen een moment nemen om de gelegenheid te bieden om terug te keren naar hem. Misschien luister je vandaag en weet je, ik ben ooit begonnen, maar ik ben onderweg afgedwaald. Soms door teleurstelling, soms door zonde, soms omdat het leven harder ging dan je aankon. De Bijbel spreekt over een schaap dat wegliep, maar ook over een herder die niet ophield met zoeken, die bleef en die blijft. Dit moment is voor jou. Niet om je vast te zetten op je verleden, maar om ruimte te maken voor terugkeer. De tijd is kort en de uitnodiging is eenvoudig. Kom thuis bij God. Je gaat zo meteen luisteren naar een gebed van Derk Prins. Ik zal zijn woorden voor je naar het Nederlands vertalen, zodat je het kunt meebidden. Wacht niet langer. Het heeft al zo lang geduurd. Kom thuis, keer terug tot God. En voor de mensen die al thuis zijn, bid op dit moment voor alle luisteraars die op het punt staan terug te keren tot hem.
3: And I want you to know God loves you.
2: Ik wil dat je weet dat God van je houdt.
3: He's never given up on you. You understand?
2: Hij heeft je nooit opgegeven, begrijp je?
3: You may have given up on him, but he has never given up on you.
2: Je kunt hem opgegeven hebben, maar hij heeft jou nooit opgegeven.
3: Thank you, Lord.
2: Dank u, Heer.
3: I would like all of you to just say this simple prayer after me.
2: Ik wil jullie allemaal vragen dit eenvoudige gebed na te bidden.
3: Praying to Jesus, not to me.
2: Je bidt tot Jezus, niet tot mij.
3: I'll give you the words. You say them after me.
2: Ik geef je de woorden. Jij bidt me na.
3: Lord Jesus, I'm sorry.
2: Heere Jezus, het spijt me.
3: That I turned my back on you.
2: Dat ik u de rug toe heb gekeerd.
3: I went my own way.
2: En mijn eigen weg ben gegaan.
3: Tonight I repent.
2: Vandaag bekeer ik me.
3: I turn back to you.
2: Ik keer terug tot u.
3: I submit myself to you.
2: Ik onderwerp mijzelf aan u.
3: And I ask you to have your way in my life.
2: En ik vraag u om uw wil te doen in mijn leven.
3: Take me as I am.
2: Neem me zoals ik ben.
3: And make me what you want me to be.
2: En maak me wat u van mij wil maken.
3: I want you to say those last words again. Take me as I am.
2: Ik wil dat je dat laatste opnieuw zegt. Neem me zoals ik ben.
3: And make me what you want me to be.
2: En maak me wat u van mij wil maken.
3: In the name of Jesus.
2: In de naam van Jezus.
3: Amen.
2: Amen. Welk mens onder u die 100 schapen heeft en er één verliest, verlaat niet de 99 in de woestijn en gaat achter het verlorene aan, totdat hij het vindt? En als hij het gevonden heeft, legt hij het vol blijdschap op zijn schouders. En als hij thuiskomt, roept hij zijn vrienden en buren bijeen en zegt tegen hen: wees blij met mij, want ik heb mijn schaap gevonden dat verloren was. Ik zeg u dat er evenzo blijdschap zal zijn in de hemel over één zondaar die zich bekeert, meer dan over 99 rechtvaardigen die de bekering niet nodig hebben. Als jij dit gebed net gebeden hebt en als je met iemand wil napraten, dan nodigen we je uit om ons te bellen op 085 085-10-49. Dat is 085-005-1049. Wij zijn bereikbaar op werkdagen tussen 9 en 1 uur. Welkom thuis.
0: Je luisterde naar Leven vanuit Gods Woord. Een programma van Derk Prins Ministries Nederland. Iedere werkdag om 8:30 op Gas Radio, op YouTube en als podcast. Voor meer informatie, de boeken en proclamatiekaarten van Derk, of om dit werk mee te ondersteunen, ga je naar derkprins.nl.
4: 14 jaar lang bleef het stil. Maar nu keert de herstelconferentie terug. Op zaterdag 12 september 2026 komt Herstelteam Nederland opnieuw samen in Nijkerk. Niet als herinnering aan vroeger, maar als bediening met een actuele roeping voor vandaag. Een dag van aanbidding, Bijbels onderwijs, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videoboodschap van Derk Prins. De conferentie wordt volledig live uitgezonden op God Radio. En op locatie vind je verkoopstands van Derk Prins Ministries Nederland en de Zalfoliewinkel. Voor iedereen die verlangt naar herstel, vrijheid en geestelijke groei. Meld je vandaag nog aan via herstelteam.nl. Klik op conferenties en registreer je voor de herstelconferentie 2026. Wat God herstelt, doet Hij niet voor gisteren, maar voor vandaag en morgen.
5: Nog 3 miljard mensen moeten het evangelie horen. 3xM bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws te brengen. Kijk snel op 3xM.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
6: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
7: Bouw aan je relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
5: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
4: Publieke themakanalen krijgen miljoenen om in de lucht te blijven. Maar God Radio bestaat dankzij vrijwillige steun. Kijk op god.radio/zaaimee.
8: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
4: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld bevindt zich in een fase van toenemende druk. Instabiliteit groeit, zekerheden verdwijnen en systemen blijken kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is zal worden geschud. Niet willekeurig, maar doelgericht, zodat zichtbaar wordt wat werkelijk stand houdt. Die schudding raakt niet alleen structuren, maar ook het hart van de mens. De vraag is niet wat er gebeurt, maar hoe u leeft. De schrift stelt het scherp. Als alles vergaat, wat blijft er dan zichtbaar in uw leven? Veel mensen leven alsof er geen rekenschap komt. Maar dat is zelfbedrog. Zonde is niet slechts gedrag, maar een houding waarin God wordt genegeerd. Heilig leven wordt uitgesteld, terwijl de Bijbel het presenteert als noodzaak, niet als optie. De confrontatie is direct. U kunt niet blijven leven zoals u wilt en verwachten dat alles stand houdt. Bekering is geen suggestie, maar een opdracht. Het uitstellen daarvan is een keuze tegen waarheid. Maar er is ook hoop. God roept niet alleen tot verandering, Hij geeft ook genade om te veranderen. Hij is bereid te herstellen, te reinigen en opnieuw te beginnen. Begin concreet. Breng uw leven in lijn met Zijn woord. Neem afstand van wat onrein is en kies bewust voor gehoorzaamheid. De tijd is kort. Morgen is geen garantie. Vandaag is de dag van beslissing. Dit was het goede nieuws.
9: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
10: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties. Inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hoi, ik ben Tessa van Os en wat leuk dat je luistert naar God Radio. Er is kracht in het woord van God, ook voor jou. De Bijbel is geen gewoon boek. De woorden zijn als een medicijn voor je ziel, een lamp voor je voet en een licht op je pad. Het heeft de kracht om je leven te veranderen. Er zit leven in het woord. Het leert je hoe je de leugens van de vijand kunt herkennen en neerhalen. En tegelijkertijd leert het je te wandelen in de kracht van God. In deze onrustige wereld zoeken we naar allerlei wijsheid en inzichten voor ons leven. Maar Paulus zegt niet voor niets dat geloof wordt gebouwd in geest en kracht. En niet in wijsheid van mensen. Wijsheid is krachteloos als het puur vanuit mensen komt. Maar wijsheid die van God komt, geeft werkelijk kracht en bouwt je leven op in Hem. Zo mogen we ook zijn woord lezen, wetende dat het niet alleen woorden zijn in een boek, maar dat ze zijn doordrenkt met leven en kracht en dat het ons geloof bouwt. Het rust ons toe en zet ons vrij.

0: Nu te zien op New Faith Network.
1: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
2: Apparently the best writing comes straight from the heart.
3: So what's in your heart?
0: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland. Nu te zien op New Faith Network.
1: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
4: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
0: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
5: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame. En helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
6: And just when it seems impossible to hold out, that's the time to hold out. Don't give in. Don't give up. God is faithful.
7: Hij wordt door velen gezien als een van Gods generaals van de vorige eeuw. Derek Prince was een pionier, een bijbelleraar met uitzonderlijke helderheid. Een man die wereldwijd miljoenen mensen heeft toegerust in geloof, gebed, geestelijke strijd, bevrijding en gehoorzaamheid aan Jezus Christus. Al meer dan 20 jaar is hij bij de Heer, maar zijn onderwijs spreekt nog altijd. Daarom hoor je iedere werkdag op God Radio het bijbelonderwijs van Derek Prince in het Nederlands. Luister iedere werkdag tussen 8:30 en 9:00 naar Derek Prince Ministries Nederland. Hier op God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland.
8: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

0: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
1: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
2: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.
3: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
4: Christelijke radio komt niet vanzelf tot stand. Help mee om God Radio hoorbaar te houden. Via god.radio/zaaimee.
5: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
6: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd groeit de spanning. Economieën verschuiven, relaties staan onder druk en vertrouwen in systemen neemt af. De Bijbel beschrijft dit als een periode waarin God alles laat wankelen wat geen blijvende basis heeft. Die realiteit legt een ongemakkelijke waarheid bloot. Veel mensen bouwen hun leven op tijdelijke dingen. Succes, comfort, eigen inzicht. Maar wanneer de druk toeneemt, blijkt wat werkelijk stand houdt. De schrift maakt duidelijk dat niet alleen systemen, maar ook levens getest worden. En die test is eerlijk. Wat gebouwd is zonder gehoorzaamheid aan God, zal niet blijven. Dat vraagt om een scherpe confrontatie. Heiliging wordt vaak gezien als iets voor later, maar de Bijbel zegt het anders. Zonder heiligheid is er geen gemeenschap met God. Zonde is niet neutraal. Wat u toelaat in uw leven, vormt uw toekomst. Het negeren daarvan verandert niets aan de uitkomst. Tegelijk is er genade. God nodigt uit tot herstel, niet tot wanhoop. Wie zich bekeert, wordt niet afgewezen, maar aangenomen. Hij vraagt geen perfectie, maar bereidheid om te veranderen. Begin vandaag. Breng uw keuzes onder zijn gezag. Laat los wat u weet dat niet klopt. Richt uw leven op Jezus Christus en zijn woord. De oproep is dringend. Wacht niet tot de druk u dwingt. Kies nu bewust voor wat stand houdt. Dit was het goede nieuws.
7: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
8: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.

0: en liefde. God Radio.
1: Hey, ik ben Tessa van Holst en wat gaaf dat je luistert naar God Radio. Ze zeggen wel eens dat je aantrekt wat je uitstraalt. Ik geloof zelf niet dat alles in het leven maakbaar is, maar wel dat we een grote mate van invloed hebben over best veel dingen in ons leven. Daarom roept God ons ook op goede renmeesters te zijn over dat wat Hij ons heeft toevertrouwd. Hij weet immers wat de impact kan zijn van onze daden en woorden. Als we dagelijks negatief en mopperend door het leven gaan, zullen mensen niet graag in onze buurt zijn als ze op zoek zijn naar bemoediging, hoop, positiviteit en geloof. Maar als we iemand zijn die oog heeft voor anderen, ons vertrouwen in God stellen en positief in het leven staan, dan zullen mensen het prettig vinden om in onze buurt te zijn. In die zin zou je zeker kunnen zeggen dat we aantrekken wat we uitstralen. Uitstraling heeft te maken met wat er van binnen in ons leeft, in je hart. Daarom zegt Spreuken 4 vers 23 niet voor niks: bescherm je hart boven alles, want daaruit zijn de uitingen van het leven. Wees dus op een goede en gezonde manier bezig met je hart. Dan komt het met die uitstraling wel goed. En met die aantrekking ook.

0: In een tijd waarin veel stemmen om je aandacht vragen, is er opnieuw een vertrouwd geluid. Herstel Magazine. Een magazine vol Bijbels onderwijs, eerlijke getuigenissen, geestelijke bemoediging en praktische toerusting voor het leven met God. Niet oppervlakkig, niet vluchtig, maar woorden die richting geven, geloof versterken en wijzen op Jezus Christus. Herstel Magazine verschijnt 4 keer per jaar en komt rechtstreeks bij je thuis. Neem nu een abonnement voor slechts €27 per jaar. Ga naar herstelteam.nl. Klik op Magazine en bestel vandaag nog. Herstelteam, Nederland, waar het woord
1: leven wordt. Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
0: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten, boze geesten, gevallen engelen, maar ook Gods engelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
2: Heb jij altijd al een sterk muziekprogramma willen maken? Maar dan met impact? God Radio, landelijke christelijke radio, zoekt ervaren DJ's voor hedendaagse christelijke muziek. Wij zoeken geen sprekers, geen onderwijsprogramma's, maar echte radiomakers. Mensen die flow begrijpen, energie voelen en een luisteraar moeiteloos meenemen in muziek, sfeer en beleving. Heb jij ervaring op lokale of regionale radio? En weet jij hoe je een muziekprogramma interessant maakt? Stuur je demo en motivatie naar robin@god.radio en laat horen wat jij toevoegt aan God Radio.
3: Geloof, hoop en liefde. God Radio.

0: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
1: What did you mean about going to Lazarus?
2: I said what I said.
0: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
3: Why didn't you come?
2: Take away the storm. What is he doing?
0: Download nu de gratis app en start met kijken.
4: Nog miljoenen mensen in Senegal moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
5: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
6: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
4: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
7: Als het geluid van God Radio jou bemoedigt, help dan mee om het verder te brengen. Zaai mee via God.radio.
8: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
9: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd wordt gekenmerkt door onzekerheid en verandering. Wat vast leek, blijkt tijdelijk. De Bijbel spreekt over een wereldwijde schudding waarin alles wat gemaakt is, wordt getest op duurzaamheid. Die test is niet alleen extern. De schrift richt zich direct op de mens. Wat leeft er in uw hart? Waarop bouwt u werkelijk? Veel mensen hebben een vorm van geloof, maar zonder kracht. Ze kennen de woorden, maar leven er niet naar. Dat is volgens de Bijbel geen kleine afwijking, maar een gevaarlijke illusie. De confrontatie is helder. Het is mogelijk religieus te zijn en toch niet veranderd. Zonde blijft bestaan waar geen bekering is. En bekering betekent niet alleen weten wat goed is, maar het ook doen. Wie blijft uitstellen, kiest feitelijk tegen gehoorzaamheid. Maar juist daar ligt hoop. God vraagt geen perfect begin, maar een oprechte stap. Wie zich keert tot Hem, ontvangt genade en kracht om anders te leven. Dat begint met concrete keuzes. Stoppen met wat verkeerd is, het woord serieus nemen en handelen naar waarheid. De tijd dringt, de test is gaande. Wat echt is, zal blijven. Wat schijn is, zal verdwijnen. Vandaag is het moment om uw leven te richten op wat niet wankelt. Dit was het goede nieuws.
10: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled, goed ontmoeten.
11: Nu te zien op New Faith Network.
12: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
13: Apparently the best writing comes straight from the heart.
14: So what's in your heart?
11: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network, het christelijke streamingsplatform van Nederland.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Os en ik wil je vandaag meegeven dat Gods liefde er altijd is. Dat je mag weten dat je geliefd bent en dat je ertoe doet. Je bent van waarde voor Hem. Hij ziet je altijd en je kunt met alles bij Hem terecht. Niks is te gek of te groot voor God. In 1 Petrus 5 vers 7 staat, werp al je zorgen op de Heer, want Hij zorgt voor jou. Wanneer het goed gaat, maar ook als het niet goed gaat. We kunnen soms zo worstelen met dingen. En dat niet alleen. Vaak schamen we ons ook voor bepaalde zaken in ons leven. Dingen die we niet goed doen. Misschien worstel je met verslaving, pornografie, boosheid, bitterheid of andere dingen waardoor je je schaamt om naar God te gaan. Laat je door schaamte niet weghouden bij God. Want God is juist degene die zoveel van je houdt dat Hij je wil helpen. Hij wil niet dat dit soort dingen je de afgrond intrekken. Hij wil je ervan vrijzetten in zijn liefde, zodat je leeft ten volle. Bij Hem is vergeving herstel en kracht. Bij Hem is ware vrijheid. Ren naar Hem toe met al wat in je is en laat je grijpen door zijn liefde.

0: The king of heaven wants me. So this world has lost its grip on me.
1: Nu te zien op New Faith Network.
2: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
3: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
1: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
4: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
5: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
6: Friends, this is Terry McAlmon inviting you to join me every Sunday evening at 9 p.m. for an hour with Jesus right here on God Radio. You know, we all need those times when we can just kind of steal away with the Lord, sit at his footstool and just worship, just be quiet before him, refocus our lives. And that's what this program's for. I hope you'll join me every Sunday night, 9 o'clock, right here on God Radio for an hour with Jesus.

0: Nu keert de herstelconferentie terug. Op zaterdag 12 september 2026 komt Herstelteam Nederland opnieuw samen in Nijkerk. Niet als herinnering aan vroeger, maar als bediening met een actuele roeping voor vandaag. Een dag van aanbidding, Bijbels onderwijs, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videoboodschap van Derek Prince. De conferentie wordt volledig live uitgezonden op God Radio. En op locatie vind je verkoopstands van Derek Prince Ministries Nederland en de Zalfoliewinkel. Voor iedereen die verlangt naar herstel, vrijheid en geestelijke groei. Meld je vandaag nog aan via herstelteam.nl. Klik op conferenties en registreer je voor de herstelconferentie 2026. Wat God herstelt, doet Hij niet voor gisteren, maar voor vandaag en morgen.
1: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is dé bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
2: Bouw aan je relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
3: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.
0: Publieke zenders worden betaald uit belastinggeld. Maar God Radio klinkt dankzij mensen die vrijwillig meezaaien. Kijk op god.radio/zaaimee.
4: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio. God
0: Radio. Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Over de hele wereld worden tekenen van instabiliteit zichtbaar. Structuren veranderen, zekerheden verdwijnen en druk neemt toe. De Bijbel beschrijft deze fase als een noodzakelijke schudding, waarin alles wat niet vast is, zal wankelen. Die schudding heeft een doel. Niet alleen om systemen te testen, maar om het hart van de mens zichtbaar te maken. De Schrift stelt een confronterende vraag. Wat voor persoon bent u in het licht van wat komt? Veel mensen leven zonder rekening te houden met deze realiteit. Zonde wordt gebagatelliseerd, terwijl de Bijbel het benoemt als afwijking van Gods norm. De waarheid is scherp. Heiliging is geen optie. Wie God wil kennen, moet bereid zijn zich te reinigen van wat verkeerd is. Dat vraagt actieve keuzes. Wat u toelaat in uw denken en leven, bepaalt uw richting. Neutraal blijven is geen optie. Maar er is ook een zachte kant. God roept niet alleen tot verandering, Hij helpt ook om te veranderen. Hij is een vader die nabij wil zijn, maar wel op zijn voorwaarden. Wie zich verootmoedigt en gehoorzaamt, ontvangt genade. De oproep is duidelijk. Wacht niet tot omstandigheden u dwingen. Begin vandaag met het ordenen van uw leven naar Gods waarheid. De tijd is beperkt en de gevolgen zijn blijvend. Dit was het goede nieuws.
5: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
6: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Wat leuk dat je luistert. Ik ben Tessa van Holst en weet je dat God van je houdt en je wonderlijk heeft gemaakt? Maar echt, weet je dat? Besef je dat? Of twijfel je hieraan omdat je jezelf vaak tekort voelt schieten? Weet dan dat God goed is en je met een bedoeling op deze aarde heeft gezet. Je bent bedoeld en bestemd. Hij maakte absoluut geen fout toen hij jou schiep. Hij is een goede vader en weet precies waar hij mee bezig is. Het is door de gebrokenheid van deze wereld en onze vervelende ervaring dat vaak niet alleen ons zelfbeeld, maar ook het beeld van God en de manier waarop wij denken dat hij naar ons kijkt, verstoord kan raken. Daarom wil ik de woorden van David uit Psalm 139, vers 13 en 14 met je delen. U was het die mijn nieren vormde, die mij weefde in de buik van mijn moeder. Ik loof u om het ontzaglijke wonder van mijn bestaan. Wonderbaarlijk is wat u gemaakt hebt. Ik weet het tot in het diepste van mijn ziel. Dit mag je weten. Je bent wonderlijk gemaakt en bedoeld door God zelf.
2: God zegen iedereen. Wij Mengers zijn de Grand Gospel Tip. Jullie kunnen ons kennen van het nummer Love, Love. En dit keer presenteren wij u ware liefde in samenwerking met God Radio. Veel luisterplezier.

0: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
1: What did you mean about going to Lazarus?
2: I said what I said.
0: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
3: Lord, why didn't you come?
2: Take away the storm. What is he doing?
0: Download nu de gratis app en start met kijken.
4: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
5: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties. Inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
6: Heb jij altijd al een sterk muziekprogramma willen maken? Maar dan met impact? God Radio, landelijke christelijke radio, zoekt ervaren DJ's voor hedendaagse christelijke muziek. Wij zoeken geen sprekers, geen onderwijsprogramma's, maar echte radiomakers. Mensen die flow begrijpen, energie voelen en een luisteraar moeiteloos meenemen in muziek, sfeer en beleving. Heb jij ervaring op lokale of regionale radio en weet jij hoe je een muziekprogramma interessant maakt? Stuur je demo en motivatie naar robin@god.radio en laat horen wat jij toevoegt aan God Radio.
7: Geloof, hoop en liefde. God Radio.

0: is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten, boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
1: Nog miljoenen mensen in Senegal moeten het evangelie horen. 3xM bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xM.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame. En helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
3: Nu te zien op New Faith Network.
4: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
5: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
3: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
0: Christelijke radio komt niet vanzelf tot stand. Help mee om God Radio hoorbaar te houden. Via god.radio/zaaimee.
6: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
0: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld laat een duidelijke verschuiving zien. Onrust neemt toe, structuren veranderen en zekerheid wordt schaars. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is zal worden geschud, zodat het blijvende zichtbaar wordt. Deze ontwikkeling stelt een persoonlijke vraag. Waar staat u? Veel mensen leven alsof tijd onbeperkt is en keuzes geen directe gevolgen hebben. Maar de Schrift maakt duidelijk dat ieder mens verantwoording aflegt. Zonde is niet slechts een fout, maar een richting. En die richting bepaalt de uitkomst. De confrontatie is onvermijdelijk. Het is niet voldoende om te weten wat goed is. Gehoorzaamheid is de maatstaf. Wie blijft leven naar eigen inzicht, bouwt zonder fundament. Dat wordt zichtbaar wanneer de druk toeneemt. Maar er is hoop. God biedt een onwankelbaar fundament. Hij nodigt uit tot bekering en geeft genade om opnieuw te beginnen. Hij vraagt geen volmaakt verleden, maar een bereid hart. Neem vandaag een beslissing. Breng uw leven in lijn met zijn woord. Kies voor gehoorzaamheid, ook als het moeite kost. Vertrouw op Jezus Christus en bouw daarop verder. De tijd is nu. Uitstel is geen neutrale keuze. Wat blijft, wordt vandaag bepaald. Dit was het goede nieuws.
7: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
8: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Os en vandaag wil ik tegen je zeggen: wees sterk en moedig. Ik weet niet waar je doorheen gaat, maar ik geloof dat de tekst uit Deuteronomium 31 vers 6 vandaag voor jou is als je worstelt met zorgen, problemen, angst of zwaarmoedige gedachten. Ik geloof dat God tegen je wil zeggen: wees sterk, wees moedig. U hoeft geen angst voor hen te hebben, want de Heere, uw God, zal bij u zijn. Hij zal niet tekortschieten en u niet in de steek laten. Je omstandigheden kunnen als vijanden voor je voelen, maar God zegt: je hoeft geen angst voor hen te hebben. Zoals hij sprak tot zijn volk, zo spreekt hij vandaag tot jou. Hij is met je en zegt tegen jou: wees sterk en moedig. Geef niet op. Ik zie je zorgen en problemen. Ik ben bekend met je angsten en gedachten. Ik heb jezelf geweven in de moederschoot en ken je. Ik ben met je en laat je niet in de steek. God is een God van wonderen en daarom geloof ik dat je mag weten dat hij voor je uitgaat om je boven je omstandigheden uit te laten stijgen en je te brengen op een plek van rust, genezing en herstel.

0: relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
1: 14 jaar lang bleef het stil. Maar nu keert de herstelconferentie terug. Op zaterdag 12 september 2026 komt Herstelteam Nederland opnieuw samen in Nijkerk. Niet als herinnering aan vroeger, maar als bediening met een actuele roeping voor vandaag. Een dag van aanbidding, Bijbels onderwijs, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videoboodschap van Derek Prince. De conferentie wordt volledig live uitgezonden op God Radio. En op locatie vind je verkoopstands van Derek Prince Ministries Nederland en de Zalfoliewinkel. Voor iedereen die verlangt naar herstel, vrijheid en geestelijke groei. Meld je vandaag nog aan via herstelteam.nl. Klik op conferenties en registreer je voor de herstelconferentie 2026. Wat God herstelt, doet Hij niet voor gisteren, maar voor vandaag.

0: Tisseltof. Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltofreizen.nl.
1: And just when it seems impossible to hold out, that's the time to hold out. Don't give in. Don't give up. God is faithful.
2: Hij wordt door velen gezien als een van Gods generaals van de vorige eeuw. Derek Prince was een pionier, een bijbelleraar met uitzonderlijke helderheid. Een man die wereldwijd miljoenen mensen heeft toegerust in geloof, gebed, geestelijke strijd, bevrijding en gehoorzaamheid aan Jezus Christus. Al meer dan 20 jaar is hij bij de Heer, maar zijn onderwijs spreekt nog altijd. Daarom hoor je iedere werkdag op God Radio het bijbelonderwijs van Derek Prince in het Nederlands. Luister iedere werkdag tussen 8:30 en 9:00 naar Derek Prince Ministries Nederland. Hier op God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland.
3: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

in well with my soul. I need a peace that only heaven knows.

0: Nu te zien op New Faith Network.
1: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
2: Apparently the best writing comes straight from the heart.
3: So what's in your heart?
0: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
4: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is dé bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
5: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
6: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
7: Publieke themakanalen krijgen miljoenen om in de lucht te blijven. Maar God Radio bestaat dankzij vrijwillige steun. Kijk op god.radio/zaaimee.
8: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
9: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd neemt de druk op mensen toe. Economische onzekerheid, langdurige conflicten en persoonlijke crisis zorgen voor groeiende onrust. Tegelijk waarschuwt de Bijbel dat juist in tijden van verwarring en moreel verval het onderscheid tussen waarheid en gevoel vervaagt. Wat zichtbaar is, lijkt vaak bepalend, terwijl het onzichtbare genegeerd wordt. Binnen christelijke kringen klinkt regelmatig de gedachte dat geloof een gevoel moet zijn. Wanneer dat gevoel ontbreekt, concluderen velen dat hun geloof tekortschiet. Maar daarmee wordt een fundamentele waarheid gemist. Geloof is geen emotie, maar een keuze. Wie zijn leven laat leiden door gevoelens, blijft gevangen in wisselende omstandigheden. De mens wordt daarmee zelf verantwoordelijk voor het vasthouden aan een onjuiste maatstaf. Dat is geen onschuldige vergissing, maar een vorm van misleiding die geestelijk verlammend werkt. Tegelijk is er hoop, en die is concreet. De Bijbel leert dat geloof begint met een beslissing. Vertrouwen op Gods woord, ook wanneer het tegenovergestelde zichtbaar of voelbaar is. Dat vraagt bekering, een verandering van denken. Niet morgen, maar vandaag. Wachten op een beter moment is uitstel van verantwoordelijkheid. De oproep is helder. Richt je denken op waarheid. Spreek wat God zegt en handel daarnaar. Niet omdat het goed voelt, maar omdat het waar is. De tijd is beperkt. De keuze ligt nu. Dit was het goede nieuws.
10: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken, breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
11: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
12: What did you mean about going to Lazarus? I said what I said.
11: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
13: Lord, why did you come?
12: Take away the storm. What is he doing?
11: Download nu de gratis app en start met kijken.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert. Ik ben Tessa van Olst. Struggle jij ook wel eens met loslaten of vergeving? Soms moet je er oké mee zijn dat je de sorry die je graag wilt hebben nooit zult krijgen. Ik dacht vaak dat ik dit nodig had om verder te kunnen in het leven. Maar ik leerde dat dit niet nodig is en het me zelfs gevangen hield zolang er geen afsluiting was. Ik leerde dat het goed is te vergeven door te zien op Gods liefde. Niet alleen voor jezelf, maar ook voor de ander. Niemand is perfect en het is beter te vergeven dan vast te houden aan eigen gerechtigheid en het willen krijgen van erkenning voor je pijn. Dan raak je ook niet verbitterd en kun je in liefde loslaten en zelf herstellen. Laat een seizoen in je leven niet een gevangenis worden. Laat gebeurtenissen niet je toekomst en bestemming bepalen. Laat je identiteit vormen door God en niet door je pijn. Word die persoon die lief heeft en een voorbeeld is voor anderen. En besef dat niet iedereen bedoeld is om altijd in je leven te zijn. Sommige mensen zijn bedoeld om tijdelijk met je op te trekken. En hoe je ook uit elkaar gaat, wees dankbaar voor de tijd dat je van hen hebt mogen leren. Juist ook in dat moment van pijn.

0: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
1: De Battled voor gezins en

0: jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
1: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
2: Hi friends, this is Terry McAlmon inviting you to join me every Sunday evening at 9 p.m. for an hour with Jesus right here on God Radio. You know, we all need those times when we can just kind of steal away with the Lord. Sit at his footstool and just worship, just be quiet before him, refocus our lives. And that's what this program's for. I hope you'll join me every Sunday night, 9 o'clock, right here on God Radio for an hour with Jesus.
3: This is God Radio.

They gon' know. I'ma make sure they gon' know. What you gon' do?

0: In een tijd waarin veel stemmen om je aandacht vragen, is er opnieuw een vertrouwd geluid. Herstel Magazine. Een magazine vol Bijbels onderwijs, eerlijke getuigenissen, geestelijke bemoediging en praktische toerusting voor het leven met God. Niet oppervlakkig, niet vluchtig, maar woorden die richting geven, geloof versterken en wijzen op Jezus Christus. Herstel Magazine verschijnt 4 keer per jaar en komt rechtstreeks bij je thuis. Neem nu een abonnement voor slechts €27 per jaar. Ga naar herstelteam.nl. Klik op Magazine en bestel vandaag nog. Herstelteam, Nederland, waar het woord
1: leven wordt. Nog 3 miljard mensen moeten het evangelie horen. 3xM bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws te brengen. Kijk snel op 3xM.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
3: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
0: Als het geluid van God Radio jou bemoedigt, help dan mee om het verder te brengen. Zaai mee via God.radio.
4: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
0: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld wordt gekenmerkt door toenemende onzekerheid. Mensen zoeken houvast in systemen, emoties en eigen inzicht, maar ervaren dat deze geen blijvende zekerheid bieden. De Bijbel beschrijft deze ontwikkeling als een tijd waarin mensen meer vertrouwen op wat zij zien dan op wat waar is. Ook binnen het geloofsleven ontstaat verwarring. Veel christenen beoordelen hun geloof op basis van gevoel. Wanneer omstandigheden zwaar zijn en emoties ontbreken, ontstaat de gedachte dat geloof tekortschiet. Dit leidt tot ontmoediging en stilstand. Maar deze benadering is fundamenteel onjuist. Geloof is geen gevoel dat komt en gaat, maar een bewuste keuze om te vertrouwen op Gods woord. Wie blijft wachten op bevestiging via gevoel, leeft feitelijk op zicht en niet op geloof. Daar ligt een duidelijke confrontatie. De verantwoordelijkheid voor geestelijke groei kan niet worden afgeschoven op omstandigheden of emoties. Bekering betekent verandering van denken. Zolang die stap niet gezet wordt, blijft de mens gevangen in dezelfde patronen. Dat is geen kwestie van zwakte, maar van keuze. Er is echter ook een duidelijke weg vooruit. Geloof wordt zichtbaar in wat iemand doet. Spreek waarheid, handel ernaar en laat gevoel volgen in plaats van lijden. De Bijbel maakt duidelijk dat geloof zekerheid is van wat nog niet zichtbaar is. De urgentie is duidelijk. Het moment om te kiezen is niet later, maar nu. Genade is beschikbaar, maar niet onbeperkt in tijd. Dit was het goede nieuws.
5: Nu te zien op New Faith Network.
6: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
7: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
2: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
8: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.

0: en liefde. God Radio.
1: Hoi, ik ben Tessa van Holst en wat leuk dat je luistert naar God Radio. God draagt ons op om dankbaar te zijn. En daarom wil ik vandaag iets moois met je delen over dankbaarheid. Want naast dat het onze ziel losbreekt van vastzitten in onze focus op zorgen en problemen, is het zelfs vanuit wetenschappelijk onderzoek bekend dat het een stressverlagend effect heeft op ons lichaam. De hoeveelheid stresshormonen in ons bloed neemt af als we actief dankbaar zijn. Wauw. Pak dus een schrift of maak een notitie in je telefoon en noteer vandaag eens 5 punten van dankbaarheid. Denk aan de mensen waar je van houdt, de glimlach van een vreemde, die financiële meevaller, de leuke collega's op je werk. En kijk eens of je hier een dagelijkse gewoonte van kan maken. Want voor je het weet, ben je weer meegesleurd in de waan van de dag en vergeet je bewust te kijken naar de mooie dingen waar je dankbaar voor mag zijn. En dit is eigenlijk heel jammer, want het is niet alleen voor onze geest en ziel, maar het is ook voor ons lichaam enorm opbouwend, versterkend en gezondheidsbevorderend.

0: vorige eeuw. Derek Prince was een pionier. Een bijbelleraar met uitzonderlijke helderheid. Een man die wereldwijd miljoenen mensen heeft toegerust in geloof, gebed, geestelijke strijd, bevrijding en gehoorzaamheid aan Jezus Christus. Al meer dan 20 jaar is hij bij de Heer. Maar zijn onderwijs spreekt nog altijd. Daarom hoor je iedere werkdag op God Radio het bijbelonderwijs van Derek Prince in het Nederlands. Luister iedere werkdag tussen 8:30 en 9:00 naar Derek Prince Ministries Nederland. Hier op God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland.
1: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

0: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
1: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
2: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties. Inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
3: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten, boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen, actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is, achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland, nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was. Publieke themakanalen krijgen miljoenen om in de lucht te blijven. Maar God Radio bestaat dankzij vrijwillige steun. Kijk op god.radio/zaaimee.
4: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
3: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. In een tijd van voortdurende druk en onzekerheid zoeken mensen naar oplossingen die direct zichtbaar resultaat geven. Tegelijk laat de praktijk zien dat veel situaties langdurig vastlopen. De Bijbel beschrijft dit als een realiteit waarin mensen gericht raken op het zichtbare en het onmiddellijke, terwijl het geestelijke uit beeld verdwijnt. Binnen het geloof ontstaat daardoor een verkeerd beeld van geloof zelf. Veel mensen gaan ervan uit dat geloof sterk moet aanvoelen. Wanneer dat gevoel ontbreekt, wordt geconcludeerd dat er geen geloof is. Dit leidt tot schuldgevoel en stilstand. Maar deze redenering klopt niet. Geloof is geen emotionele zekerheid, maar een keuze om te handelen op basis van Gods woord. Wie wacht tot hij iets voelt, stelt geloof feitelijk uit. Daar ligt een directe verantwoordelijkheid. De mens kiest zelf of hij zijn leven baseert op gevoel of op waarheid. Bekering betekent dat denken wordt aangepast aan wat God zegt, niet andersom. Zonder die stap blijft verandering uit. Dat is geen kwestie van tijd, maar van richting. De Bijbel biedt tegelijk een duidelijke hoop. Geloof, hoe klein ook, is voldoende wanneer het echt is. Het wordt zichtbaar in daden, niet in gevoelens. Begin met spreken wat waar is. En zet concrete stappen, ook als dat ongemakkelijk is. De oproep is urgent. De tijd om te kiezen is vandaag. Morgen is niet gegarandeerd. Richt je op wat waar is en handel daarnaar. Dit was het goede nieuws.
5: Nu te zien op New Faith Network.
6: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
7: Apparently the best writing comes straight from the heart.
8: So what's in your heart?
5: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
9: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.

0: en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert. Ik ben Tessa van Holst en ik heb gemerkt dat er een krachtig principe schuilt in de uitdrukking: alles wat je aandacht geeft, groeit. Ik hoor deze populaire uitspraak veel, maar dat is ook omdat het klopt. Alles wat we aandacht geven, krijgt meer ruimte. En alles wat meer ruimte krijgt, kan ook beter groeien. Vergelijk het met zaad in de grond. Als we het zaad voldoende water en voeding geven, goed verzorgen, voldoende zonlicht toelaten en onkruid verwijderen, dan kan het zaad goed groeien en vrucht dragen. Met andere woorden, als we goede dingen willen zien opkomen in ons leven, moeten we ook onze tijd en energie erin steken. Wil je meer rust, balans, meer positiviteit of wil je je gelukkiger voelen? Geef dan aandacht aan datgene wat die dingen de ruimte geeft. En geef God de ruimte. God laat niet voor niets zijn licht graag over je schijnen. Hij wil dat jij tot bloei komt en zijn goedheid voor jou niet wordt overschaduwd of verstikt door onkruid. Verwijder dus het onkruid, richt je op het goede en leef ten volle.

Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts.

Een dag van aanbidding, Bijbels onderwijs, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videoboodschap van Derek Prince. De conferentie wordt volledig live uitgezonden op God Radio. En op locatie vind je verkoopstands van Derek Prince Ministries Nederland en de Zalfoliewinkel. Voor iedereen die verlangt naar herstel, vrijheid en geestelijke groei. Meld je vandaag nog aan via herstelteam.nl. Klik op conferenties en registreer je voor de herstelconferentie 2026. Wat God herstelt, doet Hij niet voor gisteren, maar voor vandaag.

0: altijd al een sterk muziekprogramma willen maken, maar dan met impact? Gold Radio, landelijke christelijke radio, zoekt ervaren DJ's voor hedendaagse christelijke muziek. Wij zoeken geen sprekers, geen onderwijsprogramma's, maar echte radiomakers. Mensen die flow begrijpen, energie voelen en een luisteraar moeiteloos meenemen in muziek, sfeer en beleving. Heb jij ervaring op lokale of regionale radio en weet jij hoe je een muziekprogramma interessant maakt? Stuur je demo en motivatie naar robin@god.radio en laat horen wat jij toevoegt aan Gold Radio.
1: Gold Radio staat aan.

0: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
1: What did you mean about going to Lazarus?
2: I said what I said.
0: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
3: Lord, why did you come?
2: Take away the storm.
1: What are they doing?
0: Download nu de gratis app en start met kijken.
4: Nog miljoenen mensen in Senegal moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
5: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.
6: Nu te zien op New Faith Network.
7: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
8: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
6: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
4: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
9: Publieke zenders worden betaald uit belastinggeld. Maar God Radio klinkt dankzij mensen die vrijwillig meezaaien. Kijk op god.radio/zaaimee.
10: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
9: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd laat een groeiende kloof zien tussen wat mensen voelen en wat werkelijk waar is. In zowel maatschappelijke als persoonlijke situaties blijkt dat emoties vaak leidend zijn geworden. De Bijbel waarschuwt dat dit leidt tot misleiding, omdat het hart niet betrouwbaar is als kompas voor waarheid. Ook in geloofszaken heeft deze ontwikkeling gevolgen. Veel mensen meten hun geloof af aan wat zij ervaren. Wanneer omstandigheden zwaar zijn en antwoorden uitblijven, ontstaat twijfel. Men concludeert dat geloof tekortschiet. Maar daarmee wordt een verkeerde basis gehanteerd. Geloof is geen gevoel dat bevestigd moet worden, maar een keuze om vast te houden aan wat God heeft gezegd. Dit vraagt om een duidelijke confrontatie. Wie blijft wachten op gevoel voordat hij handelt, leeft niet in geloof. Dat is een vorm van ongeloof die vaak onopgemerkt blijft. Bekering betekent dat dit denken wordt doorbroken en vervangen door waarheid. Dat is geen proces zonder keuze, maar een bewuste beslissing. De hoop ligt in de eenvoud van geloof zelf. Zelfs wanneer gevoel ontbreekt, kan iemand kiezen om te vertrouwen en te handelen. Dat is het punt waarop verandering begint. Vaak eerst onzichtbaar, maar wel werkelijk. De oproep is helder en dringend. Wacht niet op een beter moment. Kies vandaag om je denken te richten op waarheid en je leven daarop af te stemmen. De tijd is beperkt. Dit was het goede nieuws.
11: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
12: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Olst en ik wil je bemoedigen als je last hebt van eenzaamheid. Weet dat God altijd bij je is en je nooit verlaat. Ik hoor vaak mensen zeggen dat ze twijfelen of God bij hen is, omdat ze het niet voelen. Maar je mag weten dat deze gevoelens je niet de waarheid vertellen als het gaat over de nabijheid van God in je leven. In Matthäus 28, vers 20 staat: "En zie, ik ben met u al de dagen tot de voleinding van de wereld." Dus kies ondanks wat je voelt om de waarheid van God over zijn nabijheid in je leven aan te nemen en roep het uit tot hem. En bid dat hij liefde en genezing brengt in de eenzaamheid die je voelt. Want zoals David tegen zijn zoon Salomo zegt, zo zeg ik tegen jou vandaag: wees sterk en moedig en doe het. Wees niet bevreesd en wees niet ontsteld, want de Heere God, mijn God, zal met je zijn. Hij zal je niet loslaten en hij zal je niet verlaten, totdat je heel het werk voor de dienst van het huis van de Heere zult voltooid hebben.

0: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
1: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
2: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
3: Hello, this is Andrew Womack, and I want to let you know that we are now taking my television programs and we're putting them on God Radio there in the Netherlands. We will have some information on the screen about exactly what time it is, how you get hold of it, but I want to really encourage you to do this. This will make it more available. You'll be able to access it easier. I think it could be a real blessing to you. I tell you, the Word of God that I'm sharing is changing lives. So check it out, the Gospel Truth on God Radio there in the Netherlands.
4: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

0: relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
1: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is dé bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
2: In een tijd waarin veel stemmen om je aandacht vragen, is er opnieuw een vertrouwd geluid. Herstel Magazine. Een magazine vol bijbels onderwijs, eerlijke getuigenissen, geestelijke bemoediging en praktische toerusting voor het leven met God. Niet oppervlakkig, niet vluchtig, maar woorden die richting geven, geloof versterken en wijzen op Jezus Christus. Herstel Magazine verschijnt 4 keer per jaar en komt rechtstreeks bij je thuis. Neem nu een abonnement voor slechts €27 per jaar. Ga naar herstelteam.nl, klik op Magazine en bestel van...

0: aanbod voor gezins- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
1: Christelijke radio komt niet vanzelf tot stand. Help mee om God Radio hoorbaar te houden. Via god.radio/zaaimee.
2: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
3: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd ervaren mensen toenemende druk door omstandigheden die buiten hun controle liggen. Tegelijk groeit de neiging om antwoorden te zoeken in wat direct zichtbaar of voelbaar is. De Bijbel maakt duidelijk dat dit een beperkte benadering is, omdat het zichtbare slechts een deel van de werkelijkheid laat zien. Binnen het geloof leidt dit tot een veel voorkomende misvatting. Geloof wordt vaak gezien als iets dat sterk moet worden ervaren. Wanneer dat niet het geval is, ontstaat de conclusie dat geloof ontbreekt. Maar deze gedachte is onjuist. Geloof is geen gevoel, maar een keuze om te vertrouwen op Gods woord, ongeacht omstandigheden of emoties. Daarmee komt de verantwoordelijkheid scherp in beeld. De mens kiest zelf of hij geleid wordt door gevoel of door waarheid. Wie blijft handelen op basis van wat hij voelt, blijft vastzitten in dezelfde situatie. Bekering betekent een verandering van denken, en zonder die verandering blijft echte vooruitgang uit. Tegelijk is er een duidelijke weg naar herstel. Geloof wordt zichtbaar in daden. Spreek wat waar is. Handel daarnaar en laat je niet sturen door wisselende emoties. De Bijbel leert dat geloof zekerheid is, juist wanneer bewijs nog ontbreekt. De urgentie kan niet worden genegeerd. De keuze om te veranderen ligt niet in de toekomst, maar in het heden. Vandaag is het moment om te kiezen voor waarheid en vertrouwen. Morgen is geen garantie. Dit was het goede nieuws.
4: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten, boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
5: Nu te zien op New Faith Network.
6: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
7: Apparently the best writing comes straight from the heart.
8: So what's in your heart?
5: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, ik ben Tessa van Holst en wat leuk dat je luistert naar God Radio. Wist je dat lachen ervoor zorgt dat er positieve stofjes, ook wel gelukshormonen genoemd, in je hersenen worden aangemaakt die ervoor zorgen dat je blijer wordt? Het blijkt zelfs zo te zijn dat je er meer ontspannen van raakt, dat je energie een boost krijgt en dat het je helpt positiever in het leven te staan. Wauw, maar wist je dat dit ook al zo is als je alleen al oprecht glimlacht naar mensen? En wees eerlijk, we worden allemaal vrolijker van glimlachende en lachende mensen. Een lach heeft dus een enorm positief effect. Niet alleen op anderen, maar ook op jezelf. Zoals in Spreuken 17, vers 22 van de Bijbel zo mooi staat: een blij hart bevordert de genezing, maar een neerslachtige geest doet de beenderen verdorren. Ik zeg hiermee absoluut niet dat je moeilijkheden moet ontkennen, maar ik nodig je wel uit door alles heen bewust regelmatig te lachen en te glimlachen, zodat het je helpt positiever en krachtiger in het leven te staan.

0: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
1: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
2: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
3: What did you mean about going to Lazarus?
4: I said what I said.
2: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
5: Lord, why didn't you come?
6: Take away the storm. What is he doing?
2: Download nu de gratis app en start met kijken.
7: Friends, this is Terry McAlmon inviting you to join me every Sunday evening at 9 p.m. for an hour with Jesus right here on God Radio. You know, we all need those times when we can just kind of steal away with the Lord, sit at his footstool and just worship, just be quiet before him, refocus our lives. And that's what this program's for. I hope you'll join me every Sunday night, 9 o'clock, right here on God Radio, for an hour with Jesus.
8: God Radio staat aan.

0: It's like the father.
1: Mazzel tov. Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltofreizen.nl.
2: Nog miljoenen mensen in Senegal moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
3: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
4: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
2: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
5: Christelijke radio komt niet vanzelf tot stand. Help mee om God Radio hoorbaar te houden. Via god.radio/zaaimee.
6: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
7: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd nemen spanningen toe. Economieën wankelen, conflicten escaleren en maatschappelijke structuren staan onder druk. Wat lange tijd stabiel leek, blijkt kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat geschud kan worden, daadwerkelijk geschud zal worden. Zodat zichtbaar wordt wat stand houdt. Deze realiteit legt een diepere laag bloot. De kern van de crisis ligt niet alleen in systemen, maar in de mens zelf. Trots, eigenbelang en het zoeken naar zekerheid buiten God vormen de basis van veel instabiliteit. De Schrift noemt dit zonde, afwijken van de norm die God heeft gesteld. Dat is geen abstract begrip, maar een persoonlijke realiteit. Ieder mens wordt geconfronteerd met de vraag waarop zijn leven gebouwd is. Wie hoort en niet handelt naar waarheid, bouwt zonder fundament. Daarmee wordt de verantwoordelijkheid direct. Het is niet voldoende om kennis te hebben of religie te beleven. Bekering betekent een verandering van denken en leven. Het uitstellen daarvan is geen neutrale keuze, maar een beslissing met gevolgen. Tegelijk is er hoop. De Bijbel spreekt over een koninkrijk dat niet wankelt. Wie zijn leven bouwt op het woord van God, vindt een fundament dat stand houdt, ongeacht de omstandigheden. Dat begint met concrete stappen. Luisteren naar Gods stem, gehoorzaam handelen en vertrouwen op Jezus Christus. De tijd om te kiezen is nu. Wat gebouwd wordt op waarheid, blijft. Wat gebouwd wordt op iets anders, zal vallen. Morgen is niet gegarandeerd. Dit was het goede nieuws.
8: Nu te zien op New Faith Network.
9: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
10: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
8: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
11: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert. Ik ben Tessa van Holst en ruim 10 jaar geleden openbaarde God aan mij een enorm krachtige waarheid die mij bevrijdde van het juk van depressie. Ik leerde namelijk om niet elke gedachte in mijn hoofd ook werkelijk te laten nestelen en voor waar aan te nemen. Ik maakte kennis met dit krachtige principe toen ik mezelf in een enorme worsteling bevond en het leven niet meer zag zitten. Maar toen ik ging begrijpen hoe dit werkt, bracht het me in overwinning. Je kan hier trouwens alles over lezen in mijn boek Depressie Ontwapend, wat gratis te bestellen is via mijn website op tessavanholst.com. De Bijbel leert ons in 1 Korinthe 10 vers 4 en 5 dat we gedachten gevangen kunnen nemen en onder de gehoorzaamheid aan Christus kunnen brengen. We hebben de mogelijkheid, kracht en autoriteit gekregen om gedachten die niet uit God zijn en onwaar zijn de deur te wijzen en grondgebied in ons leven te ontzeggen. Zodat het niet als zaad gezaaid kan worden en dus ook niet gaat opkomen en vrucht gaat dragen in ons leven. Dus als ik je iets mee mag geven is het dit. Ga niet alles aannemen wat je denkt. God houdt van jou en heeft goede dingen voor jou. Weet dat je al het andere dus niet zomaar hoeft aan te nemen voor waar.

0: Nu te zien op New Faith Network.
1: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
2: Apparently the best writing comes

In vol Bijbels onderwijs, eerlijke getuigenissen, geestelijke bemoediging en praktische toerusting voor het leven met God. Niet oppervlakkig, niet vluchtig, maar woorden die richting geven, geloof versterken en wijzen op Jezus Christus. Herstel Magazine verschijnt 4 keer per jaar en komt rechtstreeks bij je thuis. Neem nu een abonnement voor slechts €27 per jaar. Ga naar herstelteam.nl, klik op Magazine en bestel.

0: baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
1: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
2: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
3: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
4: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
5: Dit is God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
2: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld bevindt zich in een periode van toenemende onzekerheid. Instellingen die jarenlang als betrouwbaar werden gezien, verliezen hun stabiliteit. Tegelijk groeit de druk op individuen en gezinnen. De Bijbel beschrijft deze ontwikkeling als een tijd waarin God alles wat wankelbaar is aan het licht brengt. Deze schudding is geen toeval, maar heeft een doel. Wat niet gebaseerd is op waarheid, zal uiteindelijk instorten. Dat geldt niet alleen voor systemen, maar ook voor levens. De mens is geneigd zekerheid te zoeken in geld, status of eigen inzicht. Maar de schrift maakt duidelijk dat dit geen blijvende basis is. Afwijken van Gods norm is zonde. En zonde heeft consequenties. Die realiteit wordt vaak genegeerd, maar blijft bestaan. Daar ligt een directe confrontatie. Ieder mens leeft onder verantwoordelijkheid. Het is niet voldoende om te weten wat juist is. Het gaat om wat gedaan wordt. Jezus maakt duidelijk dat wie zijn woorden hoort en niet toepast, uiteindelijk geen stand houdt. Dat is geen dreiging, maar een feit. Toch is er een duidelijke weg vooruit. God biedt een onwankelbaar koninkrijk aan. Wie zich bekeert en zijn leven richt op Jezus Christus, ontvangt een fundament dat niet instort. Dat vraagt concrete keuzes. Gehoorzaamheid, vertrouwen en het loslaten van valse zekerheden. De oproep is dringend. De tijd van uitstellen is voorbij. Vandaag is het moment om te kiezen waarop je bouwt. De storm komt voor iedereen, maar niet iedereen blijft staan. Dit was het goede nieuws.
6: And just when it seems impossible to hold out, that's the time to hold out. Don't give in. Don't give up. God is faithful.
2: Hij wordt door velen gezien als een van Gods generaals van de vorige eeuw. Derek Prince was een pionier, een bijbelleraar met uitzonderlijke helderheid. Een man die wereldwijd miljoenen mensen heeft toegerust in geloof, gebed, geestelijke strijd, bevrijding en gehoorzaamheid aan Jezus Christus. Al meer dan 20 jaar is hij bij de Heer, maar zijn onderwijs spreekt nog altijd. Daarom hoor je iedere werkdag op God Radio het bijbelonderwijs van Derek Prince in het Nederlands. Luister iedere werkdag tussen 8:30 en 9:00 naar Derek Prince Ministries Nederland. Hier op God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland.

0: Welkom bij Begin je dag met God. Een serie van Wilkin van den Kamp met 365 overdenkingen en waardevolle pareltjes uit de Bijbel. Laat je een jaar lang onderdompelen in onderwijs over identiteit, vrijheid en eenheid in Christus.
1: Gisteren lazen we dat Paulus schrijft dat we twee dingen nodig hebben om met Christus in dit leven als koningen te regeren. In Romeinen 5, vers 17 heeft hij het over de overvloed van genade en over de gave van gerechtigheid. Laten we het lezen. Zij die de overvloed van de genade en van de gave van de gerechtigheid ontvangen, zullen in het leven regeren door de ene, namelijk Jezus Christus. We hebben dus overvloed van genade nodig en de gave van gerechtigheid om met Christus in dit leven te kunnen regeren. Nou, gisteren hebben we iets geproefd van Gods buitensporige genade. Genade betekent dat God ons niet geeft wat we wel verdiend hebben. Straf. En dat is geweldig. Zeker als die straf je in werkelijkheid geen 150 euro kost, maar je leven. Toch brengt genade alleen veelal slechts een beperkte verandering tot stand. Jezus vertelde eens over een slaaf wiens schuld werd kwijtgescholden. Kort daarna gedroeg hij zich zeer genadeloos tegenover zijn naaste. Je kan het nalezen in Matthäus 18. Hoe is dat toch mogelijk, zou je denken, als je zelf zo genadevol behandeld bent? Nou, als we terugkeren naar ons voorbeeld, waarin ons de boete is kwijtgescholden, zul je inzien dat Gods genade slechts een beperkte invloed heeft op je gedrag. Als het je vergaat zoals mij, rem je alleen af op de plekken waar je ooit een bekeuring hebt gehad. Op de een of andere manier staan die plaatsen in je geheugen gegrift. Je staat direct op de rem om vervolgens weer te snel door te rijden. Je weet dat je vergeven bent, maar je valt toch snel terug in je zondepatronen. Als je alleen maar Gods genade kent, is het gevaar dus groot dat je terugvalt in je zonde. In het vertrouwen dat God wel opnieuw genadig voor je zal zijn. Maar het leven zoals God het bedoeld heeft, is zoveel meer dan dat. God wil je bovenop zijn genade iets heel bijzonders geven. Het geschenk van gerechtigheid. Dan zul je in Christus niet alleen vergeving van zonde ontvangen, maar dan kun je je ook ontworstelen aan de zondepatronen die jouw leven zijn gaan beheersen. Laten we morgen kijken hoe het verhaal verder gaat.
0: Bedankt voor het luisteren. Voor meer onderwijs, video's, conferenties en onze online Bijbelschool, ga naar vrijzijn.nl.

0: Dit is de Corrie ten Boom podcast. Met daarin een selectie van de mooiste toespraken die Corrie ten Boom heeft opgenomen voor TBR.
1: Vandaag ga ik eens spreken over bezorgd zijn, piekeren. En mijn boodschap is voor christenen. Bent u geen christen? Luister dan toch. Want dan hoort u iets over de rijkdom die u kunt krijgen als u christen wordt. De weg is open. Deed u het nog niet, dan kunt u het nu doen. Kom tot Jezus. Dat is de weg om een christen te worden. Ieder die in hem gelooft, wil hij een kind van God maken. Hij stierf aan het kruis voor de zonde van de hele wereld, ook voor de uwe. En die tot hem komt, zal hij geen zins uitwerpen, zegt de Bijbel. Dat betekent vast en zeker niet terugsturen. En dan gaat hij u in grote liefde trainen. En iets over die training ga ik in een paar boodschappen over Transwoord Radio vertellen. Kijk, als je christen bent, betekent dat niet dat er geen strijd te strijden is. Je bent juist een strategisch punt voor de vijand. En een van de succesvolste wapens van de duivel is bezorgdheid. Om in die strijd overwinnend te zijn, moeten we goed leren luisteren naar wat de Bijbel daarover zegt. En daar ga ik iets van vertellen. Maar ook van wat ik hoorde van anderen. En las in boeken van ervaren christenen. God spreekt door zijn woord, maar ook door zijn kinderen. Ik las eens: de levensstijl van een christen moet er een van overwinning zijn. Van blijdschap, van overvloed. Van onze kant is er alleen nodig een zekere dosis nood en een welkom om de hulp van den Heer te accepteren. De deuren van de hemel zijn open. Houd ik vast aan gevoelens die me beletten onder een geopende hemel te leven, dan is het geen wonder als ik depressief ben. Deze woorden las ik toen ik lelijk in de put zat. En ik schaamde me. Ik nam de Bijbel en las Filippenzen 4, vers 6 en 7. Wees in geen ding bezorgd. Maar laten wij alles uw wensen door gebed en smeking met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede Gods die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten behoeden in Christus Jezus. Ik zag er ineens iets van wat de bedoeling van den Heer is. Hoe wij als kinderen des lichts moeten leven. Krachtig, vrij, rustig en blij zijn, dat is de opgave. De Bijbel zegt: de vreugde des Heren zal uw sterkte zijn. En dan is er nog iets heel praktisch. We moeten goed notitie nemen van de zegeningen die Hij geeft en gegeven heeft. Tel je zegeningen. Tel ze bij dozijn en je zult ervaren dat er massa's zijn. Verder zegt de Bijbel: laat uw wensen door gebed en smeking met dankzegging bekend worden bij God. Ja, dat betekent bidden. Bent u wel eens ontmoedigd geweest wat betreft dat bidden? Bezorgdheid is zo dikwijls bezorgd zijn voor anderen. En nou juist met dat bidden voor anderen kan het dikwijls zo lang duren voor je iets van verhoring merkt. Ik heb een heerlijke ervaring gehad. Door een televisieinterview met Willem Duis had ik een heerlijke gelegenheid het evangelie te brengen aan vele Hollanders. Ze zeiden me: u hebt misschien wel aan 6 miljoen mensen uw paasboodschap gebracht. Het was op eerste paasdag, 's avonds. Vele mensen reageerden. Ik kreeg telefoons, brieven, bezoeken, zodat ik heerlijk veel zielzorg kon doen. Maar ik zelf kreeg ook veel bemoediging. Ik heb gebedsverhoringen ervaren over meer dan 70 jaar van mijn leven. Bijvoorbeeld, toen ik een peuter van 5 jaar oud was, vroeg ik de Heer Jezus in mijn hart te komen. En Hij deed het. En heeft me nooit meer verlaten. Ik kreeg toen meteen een zorg voor mensen. Achter de Barriorenstraat waar ik woonde, was de Smedestraat, waar vele kroegen waren. In die tijd zag je vele dronken mensen op straat die dan opgebracht werden naar het politiebureau in die Smedestraat. Ik besloot iets te doen. En ieder gebedje dat ik zei eindigde met de woorden: en Heer Jezus, wilt u de mensen in de Smedestraat redden en bekeren? Na de televisieuitzending kreeg ik een brief. Iemand schreef: Mijn man vond het zo leuk dat u vertelde dat u in Haarlem gewoond hebt. Hij heeft 17 jaar in de Smedestraat gewoond. En gewerkt in het politiebureau daar. Hij en ik kennen den Heer Jezus ook. Een verhoring na 73 jaar. Ik was altijd op christelijke scholen geweest, maar toen ik 15 jaar was, ging ik naar een niet-christelijke huishoudschool. Daar was ik met leerlingen en leraressen die den Heer niet kenden. Wat heb ik gepraat met ze en vooral, wat heb ik gebeden voor ze. En nu kreeg ik een brief. Weet je, Corrie, dat we 60 jaar geleden samen op de huishoudschool geweest zijn? Ik zag en hoorde je op de tv. Ik wil je vertellen dat ik ook een volgeling ben van den Heer Jezus. Een verhoring na 60 jaar. Een man belde me op. Weet u dat u 45 jaar geleden hetzelfde tegen me gezegd hebt als dat u nu voor de tv zei? Ik heb altijd geweigerd te doen wat u mij aanraadde, dat ik Jezus zou aannemen als mijn verlosser. Ik geloof dat ik nu mijn ja aan hem moet zeggen. Mag ik bij u komen? Kom maar gauw. Ik sprak en bad met hem en zei: vraag nu de Heer Jezus of hij in je hart wil komen. En hij bad: Jezus, ik kan mijn hart niet openkrijgen. Wil u de deur forceren? En Jezus begon een wonder in zijn leven. Een verhoring na 45 jaar. Een man schreef me: 25 jaar geleden kwam ik uit een concentratiekamp in het huis dat u voor ex-gevangenen had geopend. U bracht mij het evangelie, maar ik was nog niet rijper voor. Nu zag ik u voor de tv en ik kan u schrijven: ik heb den Heer gevonden. Een verhoring na 25 jaar. Waarom vertel ik u dit allemaal? Omdat u ziet hoe soms Gods molens langzaam malen, maar ze malen secuur. Laat u niet ontmoedigen in uw voorbeden voor uw zoon, uw broer, uw man, uw vrouw, uw dochter, uw buurvrouw, uw vriend of wie dan ook. Voor wie u zorgen hebt en problemen. De duivel vertelt u: stop ermee. Je ziet toch wel dat God niet verhoort. Maar de duivel is een leugenaar. Volhouden hoor. Ik geloof zeker dat als we in de hemel komen, we zullen zien dat niet één voorbede verloren is gegaan. Ik heb u een stukje hemelvreugde verteld van die verhoringen na zoveel jaren. Ja, de Bijbel zegt: werp uw brood uit op het water en ge zult het vinden na vele dagen. Zullen we bidden? Dank u, Heere, dat wij mogen, ja, moeten onze noden door gebed en dankzegging bekend laten worden in onze voorbeden. En dat u altijd luistert en hoort en verhoort op uw tijd. Wil u door uw Heilige Geest ons hart volmaken met vertrouwen in plaats van twijfel? Dank u wel, Heer. Amen.
0: Bedankt voor het luisteren naar deze Corrie ten Boom podcast. Wilt u meer horen? Ga dan naar twr.nl of kijk in uw favoriete podcast app. Reageren kan via contact@twr.nl.
2: De gospelzender van Nederland. God Radio.
3: Dit is Gospel Truth met Andrew Womack op God Radio.
4: Today I'm nearing the end of my third week teaching on living in the balance of grace and faith. I tell you, this is powerful. This has just changed my life. The things that I'm dealing with this week, you have to think about it in order to get it. And you know, there's not a lot of people, there's not a lot of Christians that like to really study and think about things. They just want something that's going to touch them emotionally and give them a goosebump. But this is well worth the effort. And this book will go into a lot of detail that I haven't been able to do here on the television program. It's a 200 plus page book, and I'd like to give this to you. We do ask people to give if you can and help us so that we can make this available. We'll have, I don't know, tens of thousands of books that we give away this week. And we just need people to help us if you can. But if you wouldn't or couldn't, we'll give it to you as a gift. So we'll be giving out that information at the end of the program. Again, let me just say that this teaching on about entering into the rest of the Lord from Hebrews chapter 4, it requires you to think. And a lot of people just really want to be entertained. They want something that's going to get them excited. You know, it's kind of like a cheerleader. They like to be pumped up, and we need that. We need people that can build us up and just encourage us, but we also need people that can teach the Word, and we need to be able to get hold of some truths that have some substance to it so that it'll hold us through hard times. So this teaching about entering into the rest of the Lord here in Hebrews chapter 4 is one of those things that you have to think about. It starts off talking about the children of Israel, how they came out of the land of Egypt, and God intended them to enter into a promised land, but they couldn't enter in because they operated in unbelief. God told them they could go into the promised land, that they could conquer the giants, and they

0: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
1: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
2: What did you mean about going to Lazarus?
3: I said what I said.
1: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
4: Why didn't you come?
3: Take away the storm. What is he doing?
1: Download nu de gratis app en start met kijken.
5: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
6: 14 jaar lang bleef het stil. Maar nu keert de herstelconferentie terug. Op zaterdag 12 september 2026 komt Herstelteam Nederland opnieuw samen in Nijkerk. Niet als herinnering aan vroeger, maar als bediening met een actuele roeping voor vandaag. Een dag van aanbidding, Bijbels onderwijs, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videoboodschap van Derek Prince. De conferentie wordt volledig live uitgezonden op God Radio. En op locatie vind je verkoopstands van Derek Prince Ministries Nederland en de Zalfoliewinkel. Voor iedereen die verlangt naar herstel, vrijheid en geestelijke groei. Meld je vandaag nog aan via herstelteam.nl. Klik op conferenties en registreer je voor de herstelconferentie 2026. Wat God herstelt, doet Hij niet voor gisteren, maar voor vandaag.

0: aanbod voor gezins- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
1: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
2: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. In verschillende delen van de wereld worden tekenen van instabiliteit zichtbaar. Economische systemen veranderen, politieke spanningen nemen toe en sociale structuren staan onder druk. Wat ooit vanzelfsprekend leek, blijkt kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een periode waarin alles wat gemaakt is aan het wankelen wordt gebracht. Deze ontwikkeling raakt niet alleen de buitenwereld, maar ook het innerlijk van de mens. De schrift wijst op een dieper probleem. Moreel verval. Mensen richten zich op zichzelf, op bezit en op genot, terwijl God naar de achtergrond verdwijnt. Dit wordt in de Bijbel benoemd als zonde. Het is niet slechts gedrag, maar een houding waarin de mens zichzelf centraal stelt. De confrontatie is onvermijdelijk. Ieder mens zal rekenschap moeten geven van zijn leven. Jezus wordt niet alleen gepresenteerd als redder, maar ook als rechter. Dat betekent dat keuzes gevolgen hebben. Het negeren van deze realiteit verandert niets aan de uitkomst. Toch blijft de boodschap niet zonder hoop. Dezelfde Jezus die oordeelt, biedt ook vergeving. Wie zich bekeert en gelooft, ontvangt genade en een nieuw begin. Dat vraagt concrete stappen. Erkennen van zonde, kiezen voor waarheid en leven in gehoorzaamheid. De urgentie is duidelijk. Er is een moment vastgesteld waarop oordeel komt. Dat moment is onbekend, maar zeker. Daarom is vandaag de dag van beslissing. Wacht niet op omstandigheden, maar handel nu. Dit was het goede nieuws.
3: Heb jij altijd al een sterk muziekprogramma willen maken? Maar dan met impact? God Radio, landelijke christelijke radio, zoekt ervaren DJ's voor hedendaagse christelijke muziek. Wij zoeken geen sprekers, geen onderwijsprogramma's, maar echte radiomakers. Mensen die flow begrijpen, energie voelen en een luisteraar moeiteloos meenemen in muziek, sfeer en beleving. Heb jij ervaring op lokale of regionale radio en weet jij hoe je een muziekprogramma interessant maakt? Stuur je demo en motivatie naar robin@god.radio en laat horen wat jij toevoegt aan God Radio.

is avond. De dag ligt achter je. Dit is een heilig moment om stil te worden. Op God Radio nemen we je de komende 3 uur mee in ononderbroken aanbidding. Geen stemmen, geen ruis, geen afleiding. Welkom in 3 uur non-stop worship.

Het is avond. De dag ligt achter je. Dit is een heilig moment om stil te worden. Op God Radio nemen we je de komende 3 uur mee in ononderbroken aanbidding. Geen stemmen, geen ruis, geen afleiding. Welkom in 3 uur non-stop worship.

is avond. De dag ligt achter je. Dit is een heilig moment om stil te worden. Op God Radio nemen we je de komende 3 uur mee in ononderbroken aanbidding. Geen stemmen, geen ruis, geen afleiding. Welkom in 3 uur non-stop worship.

let him know. Jehovah, for he has done so very much for you. What?

Het is avond. De dag ligt achter je. Dit is een heilig moment om stil te worden. Op God Radio nemen we je de komende 3 uur mee in ononderbroken aanbidding. Geen stemmen, geen ruis, geen afleiding. Welkom in 3 uur non-stop worship.

0: Mazzeltof! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltofreizen.nl.
1: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
2: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
3: Nu te zien op New Faith Network.
4: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
5: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
3: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
6: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
7: God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
8: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd laat een duidelijke verschuiving zien. Zekerheden verdwijnen, structuren veranderen en wat stabiel leek, wordt onzeker. De Bijbel beschrijft dit als een wereldwijde schudding waarin zichtbaar wordt wat werkelijk stand houdt. Deze schudding legt ook het hart van de mens bloot. Trots en zelfgerichtheid vormen volgens de schrift de kern van veel problemen. Wanneer de mens zichzelf centraal stelt, ontstaat verwijdering van God. Dat is wat de Bijbel zonde noemt. Het is geen verouderd begrip, maar een actuele realiteit die zichtbaar wordt in keuzes en gedrag. De confrontatie is persoonlijk. Niemand kan zich verschuilen achter systemen of omstandigheden. Jezus maakt duidelijk dat ieder mens verantwoordelijk is voor zijn reactie op de waarheid. Wie hoort en niet handelt, bouwt zonder fundament. Dat leidt uiteindelijk tot instorting, hoe solide het ook lijkt. Er is echter een alternatief. God biedt een fundament dat niet wankelt. Dat fundament is gehoorzaamheid aan zijn woord. Wie zich bekeert en zijn leven richt op Jezus Christus, ontvangt stabiliteit die niet afhankelijk is van omstandigheden. De oproep is helder. Blijf niet vertrouwen op wat zichtbaar is, maar richt je op wat blijvend is. Begin vandaag met het bouwen op waarheid. De tijd is beperkt en de gevolgen zijn blijvend. Kies bewust en handel daarnaar. Dit was het goede nieuws.
9: De werkweek zit erop. De laptop mag dicht. De druk mag even van je schouders. Het is tijd om het weekend in te stappen met geloof en de beste christelijke muziek. Iedere vrijdagmiddag hoor je de Weekendshow met Robin Prijs op God Radio. 3 uur lang muziek, bemoediging, nieuwe tips en precies die sound die je nodig hebt om je weekend goed te beginnen. Vrijdagmiddag van 3 tot 6. En heb je hem gemist? Dan hoor je de herhaling op zaterdagmiddag van 1 tot 4. De Weekendshow met Robin Prijs. Vrijdag en zaterdag.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Wat leuk dat je luistert. Ik ben Tessa van Holst en weet je dat God van je houdt en je wonderlijk heeft gemaakt? Maar echt, weet je dat? Besef je dat? Of twijfel je hieraan omdat je jezelf vaak tekort voelt schieten? Weet dan dat God goed is en je met een bedoeling op deze aarde heeft gezet. Je bent bedoeld en bestemd. Hij maakte absoluut geen fout toen hij jou schiep. Hij is een goede vader en weet precies waar hij mee bezig is. Het is door de gebrokenheid van deze wereld en onze vervelende ervaring dat vaak niet alleen ons zelfbeeld, maar ook het beeld van God en de manier waarop wij denken dat hij naar ons kijkt, verstoord kan raken. Daarom wil ik de woorden van David uit Psalm 139, vers 13 en 14 met je delen. U was het die mijn nieren vormde, die mij weefde in de buik van mijn moeder. Ik loof u om het ontzaglijke wonder van mijn bestaan. Wonderbaarlijk is wat u gemaakt hebt. Ik weet het tot in het diepste van mijn ziel. Dit mag je weten. Je bent wonderlijk gemaakt en bedoeld door God zelf.

0: Nu te zien op New Faith Network.
1: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
2: Apparently the best writing comes straight from the heart.
3: So what's in your heart?
0: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
4: Bouwen aan je relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
5: In een tijd waarin veel stemmen om je aandacht vragen, is er opnieuw een vertrouwd geluid. Herstel Magazine. Een magazine vol Bijbels onderwijs, eerlijke getuigenissen, geestelijke bemoediging en praktische toerusting voor het leven met God. Niet oppervlakkig, niet vluchtig, maar woorden die richting geven, geloof versterken en wijzen op Jezus Christus. Herstel Magazine verschijnt 4 keer per jaar en komt rechtstreeks bij je thuis. Neem nu een abonnement voor slechts €27 per jaar. Ga naar herstelteam.nl. Klik op magazine en bestel.

0: baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
1: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
2: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten, boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
3: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
4: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
5: What did you mean about going to Lazarus? I said what I said.
4: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
6: Lord, why did you come?
5: Take away the storm. What is he doing?
4: Download nu de gratis app en start met kijken.
7: God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
2: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd worden tekenen van onrust en verandering steeds zichtbaarder. Economieën verschuiven, politieke spanningen nemen toe en sociale verbanden verzwakken. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is, zal worden geschud, zodat het onwankelbare zichtbaar wordt. Deze ontwikkeling maakt duidelijk dat veel zekerheden tijdelijk zijn. De mens zoekt vaak houvast in structuren en systemen. Maar de Schrift wijst op een diepere oorzaak. Een hart dat zich afkeert van God. Dat wordt zonde genoemd. Het is een bewuste of onbewuste keuze om niet te leven volgens Gods norm. Daarmee komt de verantwoordelijkheid dichtbij. Ieder mens staat voor de keuze hoe hij leeft en waarop hij vertrouwt. Jezus maakt duidelijk dat hij niet alleen redder is, maar ook rechter. Dat betekent dat niemand buiten deze realiteit staat. Het uitstellen van een beslissing verandert niets aan de uitkomst. Toch is er een duidelijke hoop. God biedt vergeving en een nieuw fundament. Wie gelooft en zich bekeert, ontvangt een leven dat gebouwd is op waarheid. Dat vraagt actie. Luisteren naar Gods woord, het toepassen in het dagelijks leven en vertrouwen op Jezus Christus. De urgentie is niet te negeren. De tijd van genade is nu beschikbaar, maar niet onbeperkt. Vandaag is het moment om te kiezen. Wat niet op de juiste basis staat, zal verdwijnen. Wat op waarheid gebouwd is, blijft. Dit was het goede nieuws.
8: Hi friends, this is Terry McAlmon inviting you to join me every Sunday evening at 9 p.m. for an hour with Jesus right here on God Radio. You know, we all need those times when we can just kind of steal away with the Lord, sit at his footstool and just worship, just be quiet before him, refocus our lives, and that's what this program's for. I hope you'll join me every Sunday night, 9 o'clock, right here on God Radio for an hour with Jesus.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hoi, ik ben Tessa van Os en wat leuk dat je luistert naar God Radio. Er is kracht in het woord van God, ook voor jou. De Bijbel is geen gewoon boek. De woorden zijn als een medicijn voor je ziel, een lamp voor je voet en een licht op je pad. Het heeft de kracht om je leven te veranderen. Er zit leven in het woord. Het leert je hoe je de leugens van de vijand kunt herkennen en neerhalen. En tegelijkertijd leert het je te wandelen in de kracht van God. In deze onrustige wereld zoeken we naar allerlei wijsheid en inzichten voor ons leven. Maar Paulus zegt niet voor niets dat geloof wordt gebouwd in geest en kracht. En niet in wijsheid van mensen. Wijsheid is krachteloos als het puur vanuit mensen komt. Maar wijsheid die van God komt, geeft werkelijk kracht en bouwt je leven op in Hem. Zo mogen we ook zijn woord lezen, wetende dat het niet alleen woorden zijn in een boek, maar dat ze zijn doordrenkt met leven en kracht en dat het ons geloof bouwt. Het rust ons toe en zet ons vrij.

0: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
1: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties. Inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
2: Mazzel tov. Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.